0: maken. We leuke shows gedaan natuurlijk in het verleden. En over shows gesproken. Ik zie dat jullie veel bezig zijn. Vooral in Nederland. Heel veel shows gedaan. Maar jullie hebben ook een State of Trends in Polen en Engeland gedaan. En natuurlijk EDC Las Vegas.
1: Ja, dat was fantastisch.
0: Ja, waren er nog leuke hangover experiences daar? Of viel het allemaal mee?
1: Ja,
0: is het What Happens in Vegas?
1: What Happens in Vegas. Maar het was bizar om mee te maken zo.
0: Wat gaan jullie allemaal verder nog doen de rest van de zomer?
1: Ja, we hebben een drukke Nederlandse zomer. We spelen veel festivals. Komende zaterdag spelen we bijvoorbeeld op Maas Open Air in Rotterdam. Mm-hmm. Daarna sluiten we het Nest Festival af op de Mainstage, wat een hele mooie gig is. En we hebben deze zomer ook een keer back-to-back met Ferry Korsten gedraaid.
0: Ja.
1: Dat beviel eigenlijk zo goed dat we dat deze ADE nog een keer gaan doen.
0: Oké.
1: En mocht je een excuus zoeken om deze kerst niet bij je schoonfamilie te zijn, kom naar Nijmegen.
0: Niet nodig.
1: Geef een feestje op tweede kerstdag.
0: Oké, te gek. Nou, dankjewel dat je hier was. We gaan snel naar de club, want we hebben nog een uur lang hier in de mix Superstrings.
2: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
3: 538 Nieuws.
4: 2 uur. Volgens de KNVB was Pep Guardiola de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. De tweede optie was Arne Slot, maar die ging liever een club trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. In Oorschot-Brabant is een motorrijder overleden. De man van 75 kwam uit Waalwijk en was bezig met een toertocht. Toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer voor hem doen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump ervoor gezorgd dat nu de hele wereld kernwapens wil hebben. In de oorlog met Amerika werden Iraanse nucleaire locaties gebombardeerd en dat wordt als roekloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf is paniek uitgebroken nadat een 52-jarige vrouw werd gestoken door een schorpioen. Ze kwam terug van vakantie en het dier had zich in haar jaszak verstopt. Uiteindelijk bleek het om een van de giftigste soorten te gaan. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het nieuws op 538.
3: 538.
5: Beleef de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live bij Radio 538.
6: Zomer op je radio.
7: Armin van Buuren.
8: Radio 538.
9: The world's hottest artists. The most

0: 538. Thank you for tuning in. For more info and tunes, check us stateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. 538 Nieuws. 3 uur.
1: De gemeente Rotterdam heeft 2 corrupte ambtenaren op staande voet ontslagen. Ze zouden door bedrijven omgekocht zijn met cadeaus en geld. In ruil daarvoor kregen de bedrijven opdrachten van de gemeente. Rotterdam had al het idee dat de 2 corrupt waren en het OM ging op onderzoek uit. De zaak bleek zelfs nog ernstiger dan eerst gedacht. Het financiële gedrag van de Amerikaanse president Trump ligt onder de loep. Hij handelde in juni meer dan 1000 keer in aandelen voor meer dan $260 miljoen. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent dit. Een Portugese voetballer, Kevin Castro, is overleden tijdens een oefenwedstrijd. De 25-jarige speler zakte na nog geen 10 minuten spelen op het veld ineen. Medische teams van beide clubs probeerden hem nog te reanimeren, maar konden niks meer voor hem doen. Zijn oude club in Engeland brengt vanmiddag een eerbetoon. En in het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. 3 leden uit 1 gezin raakten gewond toen een muur instortte. Er werden 400 mensen geëvacueerd, onder andere uit een discotheek en van een camping. Ook moest de brandweer mensen uit een auto redden die door overstromingen vastkwamen te zitten. Het is droog en landinwaarts enorm afgekoeld, naar maximaal 10 graden. Vandaag zowel zon als wolken die elkaar afwisselen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
2: 538. Beleef de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Dit weekend live per

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Japan is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,9. Zeker 5 mensen raakten gewond, melden Japanse media. De schok was onder andere te voelen in de hoofdstad Tokio. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is dat er de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan komen. De KNVB had Pep Guardiola op het oog als opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar omdat hij een jaar pauze inlaste, werd hij het niet. Directeur topsport Nigel de Jong zegt bij NOS dat de tweede optie Arne Slot was. Maar die ging liever aan de slag bij een club. Xavi Hernandez bleef over. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een groot vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden, voornamelijk uit China. Het schip vervoerde ijzererts. Waardoor het schip is gezonken, is niet duidelijk. En de politie staat voor veel raadsels rondom de vondst van een dode vrouw. Een wandelaar vond haar gisteren langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog, met een mix van wolken en zon. 'S Middags trekken er wat buien over het noorden, maar in de rest van het land blijft het droog en wordt het 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. Twee ambtenaren die cadeaus en geld van bedrijven aannamen in ruil voor opdrachten van de gemeente zijn ontslagen. De gemeente Rotterdam had volgens het NRC al langer het vermoeden dat er iets niet klopte. Het OM deed onderzoek naar de corrupte ambtenaren en daaruit bleek dat de zaken zelfs nog ernstiger zijn dan werd gedacht. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt omdat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. De president van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Japanse media melden dat er zeker 5 mensen gewond raakten en dat de schok onder andere in de hoofdstad Tokio werd gevoeld. Kerncentrales in de buurt lopen geen risico. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is op nog meer aardbevingen de komende dagen. En in het Amerikaanse Death Valley is een 68-jarige Franse toerist omgekomen. Hij kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ze besloten te voet hulp te zoeken. In de woestijn is vaak geen bereik en wordt het gemakkelijk meer dan 45 graden. Parkwachters vonden de man later dood terug. Bezoekers worden gewaarschuwd voor de extreme hitte. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag valt er in het noorden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Iraanse hackers hebben een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. Het gebeurde vorige maand en duurde 4 dagen. De uitval had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens een Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De politie zet nog veel vraagtekens bij de vondst van een dode vrouw gisteren. Een wandelaar vond haar langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. PEC Zwolle heeft gisteravond zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht gaf in de laatste minuut een overwinning weg. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En AZ won met 2-0 van Fortuna Sittard. Vandaag staan onder andere PSV Groningen en Cambuur Feyenoord op de planning. In de ochtend is het droog met een mix van wolken en zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt rond de 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
7: Hup, hup, dames!
6: Waaraan alles wordt getwijfeld.
8: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
6: Behalve aan de liefde.
7: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen.
6: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
0: It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de

0: grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
1: En jij staat heel dichtbij.
0: 538 presents Direct Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
1: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
0: Direct.
1: Check alle details op 538.nl.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
20: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Hallo.
15: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
14: Ja hoor.
15: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
14: Tuurlijk.
15: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
14: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: 538 Nieuws.
18: 7 uur.
19: Bij een aardbeving vannacht in het oosten van Japan zijn tientallen mensen licht gewond geraakt. De beving had een kracht van 5,9, was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Er kan nog een aardbeving aankomen deze week, zeggen Japanse meteorologen. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie ging het om zinloos geweld. Getuigen zegt dat eerder op de avond ook zeker 3 vechtpartijen waren. In het National Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. En Zandvoort maakt zich op voor de voorlopig laatste Formule 1-race op Nederlandse bodem. En de eerste fans stapten net alweer uit de trein. Om 3 uur vanmiddag begint de Grand Prix. Max Verstappen start vanaf de 7e plek. Gisteren was Max grieperig. Hij zei dat het geen invloed heeft gehad op hoe hij reed. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. En het wordt vandaag zo'n 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
20: Tom
14: 538 verkeer voor je. Dan Flitsmeister, maar dan flitsen op de A1 richting de Duitse grens bij de Lutte 176.8. Dan de A15 richting Rotterdam bij Hoogvliet 47.9. En op diezelfde weg tussen Del en Gorkum bij Vuren 103.5. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen, opgepast dan bij hectometerpaal 8.6. De A27 Hilversum-Almere bij Almere 115.0. De A28 dan richting het mooie Amersfoort bij Hulshorst 59.0. En de laatste voor nu op de A58 richting Goes bij 161.5. Veilige reis.
18: Droom groot, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
23: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
24: It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de

Miley Cyrus van 538, je hoorde End of the World. Zo, goedemorgen. Kilian vanuit hier op je zondagochtend. Race day natuurlijk vandaag. Ook zometeen vanaf 9 uur komen we weer live vanaf het circuit op Zandvoort. En over Zandvoort gesproken. Ik las van de week een grappig verhaal over de naam van de Tarzanbocht. Blijkt nogal een geschiedenis te hebben. De bocht zal namelijk vernoemd zijn volgens het verhaal naar een Zandvoortse volkstuiner met de bijnaam Tarzan. Hij had een moestuintje, precies op de plek waar het circuit graag wilde uitbreiden. Alleen, hij wilde zijn stukje grond niet zomaar afstaan. Dus na lang overleg heeft hij uiteindelijk een deal weten te sluiten. Hij geeft zijn volkstuin op, op de voorwaarde dat de bocht naar hem vernoemd zou worden. En zo komt dus de Tarzanbocht aan de naam de Tarzanbocht. Ja, of het verhaal echt waar is, dat is nooit helemaal officieel bewezen. Maar ik heb het vaker voorbij horen komen de afgelopen week, dus het kan zomaar waar zijn. Onderweg weer richting Racing Day met natuurlijk de beste hits. Zometeen in Imagine Dragons, ook Kensington komt eraan. En eerst nieuwe muziek van Carol G en Bruno Mars van 538. Dit

wanneer voel jij je nou echt helemaal relaxed en lekker ontspannen? Is dat als je lekker thuis zit op de bank? Ga je af en toe in bad om een beetje ontspanning om te zoeken? Of misschien een rondje rijden, kan natuurlijk ook. Ik kan echt genieten van een lange wandeling. Doe ik een podcast op of ga ik wat muziek luisteren? En dan ondertussen heerlijk verdwijnen je eigen gedachten. Daar kan ik echt heerlijk van genieten. Ray, die je zo meteen op 5 gaat horen, die heeft ook iets gevonden waar ze heerlijk relaxed en ontspannen voor wordt. Namelijk wanneer ze achter de piano zit op het podium. En dat vind ik toch knap. Ik bedoel, als Ray op het podium staat, dan heeft ze inmiddels een arena gevuld met ruim 30.000 mensen. Daar word ik niet heel relaxed van, kan ik je vertellen. Maar goed, zij wel, gelukkig voor haar. Ray, Where's Mazement komt eraan. En eerst is dit, Imagine Dragons.

0: 538. Je hoorde Where is my husband? Hey, goedemorgen, Kilian van Luijt hier. Met zometeen een heerlijke classic van Van Halen. Jump komt eraan. Ook de nieuwste Cat's Eye is onderweg voor je. En vanaf 6 uur hoor je ze morgenochtend weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. En ze hebben mooie prijzen meegenomen.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met

0: 538.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Bij

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Goedemorgen, het is deze ochtend bewolkt met in het noorden nog kans op een bui. Verder in het land blijft het dan gelukkig wel droog. Zelfs vanmiddag nog kans op wat zon en maximaal 19 graden. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister. Met een flits op de A1 richting de Duitse grens bij de Lutte om met 76,8. Van de A15 richting Rotterdam bij Hoogvliet 47,9. En op diezelfde weg tussen Tel en Gorkum bij 103,5. Van de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6,8. Van de A27 richting Almere bij Almere zelf 115,0. De A28 dan vanaf Zwolle richting Amersfoort bij 59,0. Dan de A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16,2. De A58 dan richting Goes bij 161,5. En de laatste van nu op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij Eindhoven. Opgepast daar bij 18,2. 8:01, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
8: Goedemorgen. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Zandvoort maakt zich op voor de voorlopig laatste Formule 1-race op Nederlandse bodem. En de eerste fans stapten net alweer uit de trein. Om 3:00 vanmiddag begint de Grand Prix. Max Verstappen start vanaf plek 7. Apex Zwolle heeft gisteravond zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Tegen Heerenveen werd het 2-0. FC Utrecht gaf de winst weg in de laatste minuut. Tegen Sparta 3-3 werd het. En AZ won met 2-0 van Fortuna Sittard. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op
9: 538. Kilian van Luit.
7: Met zometeen een heerlijke classic van Halen. Eerst Jabuzi en Miles Smith.

Dennis Blue op 538. Je hoorde Edge of Desire. Zo, goedemorgen. Kilio vanuit hier op je zondagochtend. Race day vandaag natuurlijk. Zometeen om 9 uur schakelen we weer live over naar het circuit op Zandvoort om daar de snelheid een beetje mee te maken. En over de snelheid gesproken. Heb je dat meegekregen van het record van Usain Bolt? Dat die verbroken is? Ja, afgelopen week is die verbroken. Niet door een mens, maar door een Chinese robot. Die heeft namelijk een topsnelheid gehaald van 45,58 km per uur. En de topsnelheid van Usain Bolt was ooit 44,7. Dus die robot is gewoon sneller dan de snelste mens op aarde. En zat ik wel bij mezelf te bedenken. Ja, hoe lang gaat het duren voordat we robots hebben rondrijden op Zandvoort die nog sneller rijden dan Max Verstappen? Dat zie ik nooit nog wel gebeuren, toch? Goed, hopelijk nog iets voor de toekomst. Eerst vandaag nog even genieten van Race Day natuurlijk. En onderweg naar je Race Day gaan we eerst genieten van de beste hits van 538. Onderweg voor je Rihanna, de nieuwste Cat's Eye. En eerst is dit van Halen.

Hey, zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je, van die kansloze kennisfeitjes. Maar één van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dat kan je nog een keer mooie prijzen opleveren. En verder onderweg voor je deze ochtend de lekkerste hits om weer wakker te worden. De favorite van Sommieu komt eraan, ook Eros Ramazzotti is onderweg voor je. En dit is eerst Rihanna. Please don't stop.

0: Langley van 538. Je hoorde Choosing Texas. En goedemorgen, Kilian van Aert hier met zometeen muziek van Eros Ramazzotti. Ook de favorite van Sommelier komt eraan. Ja, en je hoort een mega 538-artiest die vroeger zo blut is geweest dat hij al zijn instrumenten heeft moeten verkopen om de huur te kunnen betalen. Over wie het gaat hoor je zometeen.
1: De 538-ochtendshow heet je welkom thuis met de 538-ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Ons CW-fotoboek is er.
20: Spannend!
19: Wat is hij mooi geworden?
20: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
19: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
21: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75?
4: ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: 538 Nieuws.
1: 8 uur.
2: De eerste Formule 1-fans zijn alweer met de trein in Zandvoort aangekomen voor de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3 uur is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. Davina Michel zingt daarvoor het Wilhelmus. En de koning en koningin zijn er ook met prinses Alexia. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9. Zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het was onrustig in het centrum van Den Bosch vannacht. Bij een vechtpartij raakten 3 mannen gewond, meldt Omroep Brabant. Eentje was bewusteloos en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is kermis in het centrum van Den Bosch en volgens getuigen waren er eerder op de avond nog een paar vechtpartijen. En president Trump heeft in juni ruim 1000 keer gehandeld met aandelen en beleggingen met een waarde van omgerekend ruim 220 miljoen euro. Hij deed het bijvoorbeeld rond belangrijke politieke gebeurtenissen. Belangenverstrengeling, zeggen velen, maar dat ontkent het Witte Huis. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden, de komende dagen warmer. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je nog flitsmeister. Maar nog een flitser op de A1 richting de Duitse grens bij de Lutte. Opgepast bij 176,8. Dan de A10 vanaf de Zeeburger tunnel richting de A10 Noord bij 7,0. Dan de A15 richting Gorkum bij Vuren 103,5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6,8. Dan de A27 richting Hilversum vanaf Almere bij Almere 111,8. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16,2. Dan de A58 richting Goes bij 161,5. En op diezelfde weg richting Eindhoven bij Oorschot 23,2. De laatste van nu vind je op de A67 richting de Belgische grens bij Eindhoven. Opgepast op je snelheid daar bij 18,2. Veilige reis.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
0: It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
3: Zo, goedemorgen. Onderweg richting race day, maar natuurlijk de beste hits. Bruno Mars, Lost Frequencies, ze komen eraan. En eerst Morgan Wallen en Tate McRae. Radio.

de drift om mijn soul hier bij 538. En sommige artiesten deden heel wat anders voordat ze bekend werden. Madonna werkte bijvoorbeeld voor een honkerloontje in een donutzaak. Ed Sheeran was vroeger dan weer zwerver. En ook James Bond acteur Daniel Craig heeft vroeger op parkbankjes moeten slapen. Maar ook Bruno Mars, die dus net op 538 hoorde, heeft het vroeger niet echt makkelijk gehad. Hij is ooit zo blut geweest dat hij al zijn instrumenten heeft moeten verkopen om de huur van zijn huis te kunnen betalen. Oh, inmiddels heeft hij een vermogen van ruim 160 miljoen, dus moet beide denk ik net lukken. Je bent de Bruno Mars en All My Soul hier bij 538. Met onderweg van je de

voor deze week is in handen van Sommieu. Je hoorde Feels. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is, Mercedes-rijders krijgen de meeste boetes. Als je denkt dat het waar is, heb je de stelling 1 door via de app van 538. Maar als je denkt dat stelling 2 waar is, dan heeft er ooit een Formule 1-auto met 6 wielen een Grand Prix gewonnen. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Mercedes-rijders krijgen de meeste boetes. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Dan zeg je nee. Ik weet zeker, stelling 2 deze ochtend is waar. Er heeft ooit een Formule 1-auto met 6 wielen een Grand Prix gewonnen. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Kom maar door, stelling 1. Of toch stelling 2.

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Mercedes-rijders krijgen de meeste boetes. Of denk je dat stelling 2 waar is deze ochtend? Er heeft ooit een Formule 1-auto met 6 wielen een Grand Prix gewonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen het antwoord, net zoals Robbie Williams en Shakira.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538 presents Direct Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
1: Direct.
2: Check alle details op 538.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASM.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
11: Freds nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
12: Hup, hup, dames!
11: Waaraan alles wordt getwijfeld.
13: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
11: Behalve aan de liefde.
12: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk!
11: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Goedemorgen,
0: deze ochtend bewolkt met in het noorden nog kans op een bui. Verder in het land blijft het droog. Zelfs in de middag wat kans op zon. En dan wordt het vandaag maximaal 19 graden. Met je weerupdate door de weg met Flitsmeister. Met een flits op de A1 vanaf Hengelo richting de Duitse grens bij de Lutte. Opgepast bij 176,8. Van de A15 Delft-Gorkum bij Vuren 103,5. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6,8. De A27 dan vanaf Hilversum richting Almere bij Almere 114,8. En dan de andere kant op bij 112,3. Dan nog de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59,4. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16,2. Dan nog de A50 richting Zwolle bij 213,3. Dan het laatste de A58 vanaf Vlissingen richting Goes bij 161,5. 8:40, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Er zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Meteorologen zijn bang voor nog een aardbeving komende week. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. En op station in Zandvoort rijden de eerste trein alweer binnen met fans van de Formule 1. Vandaag is de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3:00 is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
2: 538, Kilian van Luijt.
0: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst

0: Hier met Kennedy bij 538. Je hoorde Power Over Me. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is, Mercedes-rijders krijgen de meeste boetes. En stelling 2 is, er is ooit een Formule 1-auto geweest met 6 wielen die een Grand Prix heeft gewonnen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg in ieder geval naar de buurt van Zandvoort, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Is het een beetje te doen of nog niet?
1: Ja, het is rustig op de weg. Rondom Zandvoort zijn heel veel parkeertreinen ingericht met pendelbussen. Dus je komt heel veel touringcars tegen en stadsbussen.
0: Ja, wat wel even belangrijk om te vermelden is, jij bent niet onderweg naar Zandvoort.
1: Nee, helaas. Ik had het toch wel gewild. Maar ja, als je dan de prijzen ziet voor een kaartje, ja, dan denk ik had beter bij de Nederlandse bank directeur kunnen zijn.
0: Of ze bij 538 hadden kunnen winnen.
1: Ja, dat is ook waar. Ja. De pogingen gedaan, maar ja, helaas.
0: Helaas. Maar goed, jij moet gewoon werken vandaag.
1: Ja.
0: Ja, moet ook gebeuren natuurlijk. Hè. Kun je alvast sparen voor de volgende keer.
1: Ja, precies.
0: Als die er ooit gaat komen.
1: Laten we het hopen,
0: ja. Lekker zeg, hey, ik had twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Stelling 1 deze ochtend is, Mercedes-rijders krijgen de meeste boetes. En stelling 2 is, er heeft ooit een Formule 1-auto met 6 wielen een Grand Prix gewonnen. Aan jou de vraag, Remco, welke van de twee is waar?
1: Nou, volgens mij is dat die met de Grand Prix, de Formule 1-auto met 6 wielen.
0: En waarom denk je dat?
1: Nou, ik rijd zelf Mercedes en ik heb eens even gekeken in mijn administratie, maar ik heb niet zo heel veel bekeuringen.
0: Ja, of jij bent dan een hele nette Mercedes-rijder of niet?
1: Ja, ik ben wel gewoon een nette rijder, laten we daarop houden.
0: Heb jij wel ooit de optie erbij gekocht bij je Mercedes, dat je knipper licht noemen ze dat volgens mij?
1: Ja, nee, die optie is alleen bij BMW, hè?
0: Oh, wel bij Mercedes, oké. Okay.
1: Je weet toch wat BMW is, hè?
0: Nou?
1: Je weet toch wat BMW betekent?
0: Nou?
1: Dat is bij een Mercedes weggegooid.
0: Ik heb een goed nieuws voor je, Remco. Je hebt het antwoord hartstikke goed.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Er is ooit inderdaad een F1-auto geweest met 6 banden. De Tyrrell P34 had piepkleine voorwielen en 2 normale achterwielen, omdat ze dachten dat het wat voordeel op kon leveren. Grote banden, die hebben natuurlijk veel luchtweerstand. Dus als je ze kleiner maakt, dan heb je minder luchtweerstand, maar dan verlies je grip. Dus het was de oplossing eigenlijk heel simpel. Dan plakken we gewoon 4 kleine banden op de auto. En zo had de auto veel rubber op het asfalt, maar toch de kleine voorwielen. En het werkte ook echt, want tijdens de Grand Prix van Zweden won Jody Scheckter de Grand Prix daar in 1976.
1: Dat is een tijd terug.
0: Dat is een tijd terug, ja. Dat heb ik lang niet meegemaakt.
1: Nee, ik ook niet. Ik was er toen ook nog niet.
0: Nou, dat is dat lang geleden dus. Hey Remco, helaas geen Formule 1 tickets voor jou, maar wat 538 slaapmasker.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Gelukkig. Werk ze daar op Zandvoort vandaag?
1: Ik kom het helemaal goed, dankjewel.
0: Doei.
1: Fijne dag. Doei hoi.
0: Het is 538 met zometeen Robbie Williams. Ook de nieuwste Temper City komt eraan. En eerst de nieuwste van Justin Sam Harper.

Jouw hits, jouw 538 met de nieuwste van Temper City. Je hoorde Self Aware. Hey, en zo meteen de negende schakelen we weer live over naar de snelste plek van Nederland. Namelijk het circuit van Zandvoort tijdens de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Marnix Westhuis neem je zo meteen mee richting de final lap.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter. Voor maar 1,19. Lidl. Je verdient het.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.
16: Mediamarkt. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Altijd onderweg en weinig tijd?
17: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
21: 538 Nieuws.
22: 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Laura Ozinga. Het is de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix en het is alweer druk in de treinen naar Zandvoort. Die rijden elke 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal. Vanmiddag is om 3 uur de race met Max Verstappen aan de start vanaf plek 7. De koning en koningin en prinses Alexia zijn er ook. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch, waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Ook de andere 2 werden daarna gekeken. Volgens getuigen waren er meer vechtpartijen gisteravond in Den Bosch. De politie is ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien gistermiddag niet ver van de Maas in Venlo. Er werd het lichaam van een vrouw gevonden. De politie denkt aan een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. De politie zegt verder niets over de leeftijd van de vrouw of hoe lang het lichaam er al lag. En er was een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er 10 licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Het treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. En dan het weer. Het is eerst droog met wolken en zon, maar later is er vooral in het noorden kans op een paar buien. Het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En dat was het 538 Nieuws.
24: Yes, dankjewel. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment. Wel snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppas op de A15. Tel richting Gorkum bij 103.5. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.8. A27 Almere richting Hilversum bij 112.3. En ook oppas op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.3. En het hele overzicht check je in de app van Flitsmeister.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
27: Fix die ruit voor je vakantie.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
30: 538. It's race day. Luister de hele dag 538. En mis niets van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio.
24: Westhuis. Goedemorgen, de lekkerste start voor je zondagochtend met de hits van 538. Somber, Lucas en Steve, zometeen naar de pauze.

0: 538 met Somber en 12 to 12.
1: 538. Live vanaf de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Hey, goedemorgen. Zondagochtend, Marnix hier. Live vanaf het epicentrum van de snelheidscircuit van Zandvoort. En dat circuit dat komt langzaam tot leven. De eerste fans zijn geloof ik al sinds een uur of zeven binnen. Nou, we zijn nu twee uur later. Je kan ervan spreken dat het volop gezellig hier aan het worden is op het circuit van Zandvoort. Zondag, race day. Max Verstappen vandaag op P7. Lando Norris vanaf pole position. Kortom, ruimte voor actie en spektakel. En qua weer zitten we vandaag best wel goed hoor. 19 graden, niet al te warm. Kans op neerslag is maar 20%. Goed voor de coureurs en natuurlijk ook minstens zo belangrijk voor iedereen op de tribune. En natuurlijk 538 in je weekend met de allerlekkerste hit. Zometeen de nieuwe van Chris Cross Amsterdam. Ook Katy Perry ga je zo meteen met Cold and Cold. En dit is de nieuwste van Lucas en Steve bij 538. All

0: Abi baby.
1: Kıskosasından Billy William. Zouden zij al een beetje last hebben van de spanning? De mannen van Kriskos Amsterdam. Want vanmiddag doen zij de pre-race show van de Formule 1 hier op Zandvoort. Dat lijkt mij doodeng. Maar goed, ik ben ook vrij makkelijk bang te krijgen als ik thuis een race spelletje speel op de simulator. Dan heb ik alleen al voor de start een verhoogde hartslag. Voor een spelletje. Laat staan dat je op het circuit staat voor duizenden miljoenen fans voor de Formule 1 de hele boel moet gaan ophypen. Dan kijken er net wel meer mensen mee. Het is 538, de start van Race Day, onderweg naar de Final Lap. En door hem vandaag op 538 te houden, mis je helemaal niks van de gezelligheid, van de actie en natuurlijk de hits. Bruno Mars zometeen, naar Sam Hunt.
2: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean

0: en I Just Might. Goedemorgen, 50 vandaag de hele dag live vanaf het circuit op Zandvoort. Alex Warren hoor je zometeen door je speakers en ook Justin Bieber ga je horen. En die Justin Bieber heeft ervaring met een van de allerbelangrijkste taken tijdens een Formule 1 race. Wat hij gedaan heeft, dat hoor je zometeen.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut.

0: Luister komende week iedere dag om 9:15 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl. Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Hey, dat is Tom die net parkeert.
14: Hey, oh, sorry.
13: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
15: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen... 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar... Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: 30 augustus start de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.
0: Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
27: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
0: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
4: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: 538 Marnix Westhuis.
6: Hey, goedemorgen, Alex Warren. Hoor je zo meteen met Jennifer Lopez en

Alex Warren en Passenger bij Radio 538. Welke belangrijke taak had Justin Bieber nou tijdens een Formule 1 race in de 538-app? Denkt Eline dat hij misschien ooit heeft gereden in de safety car? Nee, dat is het niet. Wat het wel is, dat hoor je zo meteen.

werkweek morgenochtend. Extra lekker start met de 50 ochtendsurfers van Tim, Brik, Niels en Florentien. De 50 ochtendsurfers, dat is een gratis bak koffie en gezelligheid onderweg richting het werk. Iedere dag komende week een andere plek in Nederland. Waar, dat hoor je natuurlijk hier bij 50. Morgenochtend staan we bij de A58 bij de Shell Molenheide. Dus gratis bakje koffie voor de 50 ochtendsurfers, dat kun je daar vinden. Het is 50 jaar live vanaf Zandvoort. Zometeen hoor je de nieuwe van Stella Lefty.

Let's go with Miguel en Jamaican. Bam, bam. Goedemorgen, Marnix hier. Wat denk je? Kun je rijden waar dit over gaat? Misschien wel een van de belangrijkste taken tijdens een Formule 1 race. En verschillende 538 artiesten hebben al de eer mogen hebben om het een keer te doen. Chesto heeft het gedaan, Kylie Minogue heeft het gedaan. En het is zo'n taak waarvan je denkt, hoe moeilijk kan het nou zijn? Dit kan toch werkelijk iedereen doen? Maar het is uiterste precisie. Niet te vroeg, niet te laat. Het is namelijk het moment wanneer de coureurs weten, ah, de race is klaar. Inderdaad, de race afvlaggen. Justin Bieber, hij mocht het doen. Wordt er nu bij 538 samen met de Kid Laroi. Dit is Stay. Goedemorgen.

0: Radio 538 met de allerlekkerste hits voor je zondagochtend. Zometeen Teddy Swims, ook Ellen Walker. En Laura, zometeen bij jou in het nieuws.
1: Ja, een flinke stapel naaktfoto's zorgt in Amersfoort voor een bijzondere zoektocht. Je hoort het
2: zo. De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van Fluorio.
5: Aldi.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
13: Lekkere van Albert Heijn.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
18: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur. Goedemorgen, ik ben Laura Osinga. Het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1-fans soms even moeten wachten op de volgende trein, omdat de vertrekkende te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 3 uur vanmiddag is de race en Max Verstappen start van de 7e plek. Bij een zuivelfabriek in Kampen is vanochtend vroeg een pand ontruimd omdat medewerkers een ammoniaklucht roken, meldt RTV Oost. Ze maken er poeders voor baby- en kindervoeding. De brandweer kijkt wat de oorzaak van het lek is. Er zou niemand gewond zijn. In Nieuwekerk aan de IJssel hebben bewoners van de flat vannacht een uur buiten gestaan omdat er een brandje was met vooral veel rook. Meerdere etages werden ontruimd, meldt Omroep West. Brandje was snel geblust, maar de brandweer moest eerst checken of alles wel weer veilig was. Een vrouw is nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. En een bijzondere nalatenschap zorgt voor een flinke zoektocht in Amersfoort. Want na het overlijden van fotograaf Atze Heidsma bleven duizenden naaktfoto's achter. Zijn dochter en kleindochter zijn al maanden bezig om de vrouw op de foto's te identificeren. En van de 128 modellen zijn er inmiddels 55 gevonden. Familie wil de foto's graag teruggeven. Als dat niet lukt, dan worden de beelden vernietigd. En dan het 538 weer. Het is grotendeels droog met wolken en zon. Maar vooral in het noorden is er ook kans op een paar buien. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En dat was het 538 nieuws.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertraging op de A-wegen, wel op de N-weg. Natuurlijk richting Zandvoort. Zandvoort richting Haarlem. 9 minuten vertraging op dit moment. En dat komt omdat natuurlijk het verkeer rondom Zandvoort wordt omgeleid. Flitsers, ja, dat wordt ook nog gecontroleerd op je zondagochtend. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Dankjewel voor het doorgeven. A6, jouw richting Emmeloord bij 282.7. A7, Den Hoeven richting Amsterdam bij 11.1. A15, Del richting Gorkum 103.5. A17, Roosendaal richting Moerdijk bij 6.8. A28, Zwolle richting Amersfoort 59.4. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: 538. It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
3: Goedemorgen, en naast race day is het vandaag een andere bijzondere dag.

0: Walker en Heartbreak Melody.
1: 538 live
2: bij de Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Patches, shirts, hoodies, complete outfits. En ergens loopt er ook nog een oranje leeuw rond. De oranje zee aan fans komt ondertussen aan op het circuit tussen de duinen hier in Zandvoort. Als je onderweg bent, check zeker even in via de gratis app van 538. Toch even benieuwd hoe en waar je er op dit moment bij zit. Mag je even intypen of nog leuker via dat WhatsApp-icoontje in de 538-app. Spreek het even in, hoor je zo meteen jezelf terug op 538. En als race day is het vandaag nog een andere bijzondere dag waar je waarschijnlijk niet bij stilstaat. Het is vandaag de nationale dag van de romantische muziek. En daar hebben ze een onderzoekje naar gedaan. Onderzoekers lieten vrouwen muziek horen. Eerst een liefdesliedje of een normaal nummer. Daarna kwam er iemand binnen met de vraag, joh, mag ik jouw telefoonnummer? En wat blijkt nou? Als je aan de vrouw romantische muziek laat horen en daarna om haar nummer vraagt, dan heb je 52% kans dat ze het nummer aan je geeft. Dus nou, succes als je dat hier op Zandvoort gaat doen of ergens anders. Wie weet werkt het voor je. Goed, dit nummer gaat over liefdesverdriet. Dit is Sven Seliers.

Final Lap. 50 is erbij en natuurlijk ook heel veel fans met liefde voor de autosport. En je hoeft vandaag helemaal niks van de gezelligheid en actie te missen als je maar naar Radio 50 luistert. En natuurlijk, hey, er gebeurt meer op deze zondag dan alleen maar racen. Even snel een blik in de gratis app van 50, dankjewel voor het insturen. Chantal stuurt, ach, ik ben er helaas niet bij dit jaar op Zandvoort. Ben wel de caravan aan het uitgaan. Het is natuurlijk het einde van de vakantie. Veel plezier in iedereen. Go Max stuurt zo nog bijna, dankjewel. Voor Selina is het een hele spannende dag. Vandaag is namelijk de gender reveal party van haar eerste baby. Nou, dan denk ik dat zij het ondertussen wel weet, maar haar vriendinnen nog niet. Nou, heel veel plezier ermee, Selina. En Pascal is onderweg naar Amsterdam om te gaan kijken bij het WK Hockey. Het Nederlands vrouwenteam komt namelijk om 4 uur vanmiddag in actie tegen Japan. Het is 50 lekker zit voor je zondagochtend. Roxy Dekker zometeen. Dit is Jesse J. B.O.B. Dit is Price Tag.

0: Roxy Dekker en Loser bij Radio 538. Vandaag de hele dag live vanaf het circuit in Zandvoort voor natuurlijk de Formule 1 race. Zometeen in de studio via Play-analyst Allard Kalf met zijn voorspelling voor de race van vanmiddag.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538 presents Direct live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
1: Direct.
2: Woo! Check alle details op 538.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is

0: echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Of je nou ervaring hebt of net begint. Bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu!
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu houden, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: 538 Marnix Westhuis.
2: Goedemorgen, Alvaro Soler, zometeen Jonas Blue, Edge of

0: Soler, El Mismo Sol bij 538.
1: Rechtstreeks vanuit de tuinen van Zandvoort.
2: Radio 538. Live vanaf de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Goedemorgen, Marnix hier vanuit de fanzone op het circuit in Zandvoort. Waar het circuit langzaam ontwaakt en de racespanning wordt alleen maar groter. Vandaag staat de voorlopig laatste Formule 1 race van Nederland op het programma. En als er iemand alles van weet, dan is het Allard Kalf. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met welk gevoel ben jij wakker geworden op deze zondag?
3: Weemoed.
0: Weemoed?
3: Ja, dat is al. Dat heb ik het hele weekend al.
0: Oh.
3: Het is een gevoel van weemoed, een gevoel van trots. Ook vanochtend weer, als ik kijk naar al die mensen die hier lopen, maar ook wat hier aan fanbeleving is, wat hier opgebouwd is aan tribunes, hè, er is gewoon in een paar weken tijd een dorp voor 300.000 man uit de grond gestampt. Als ik zie dat er vandaag 18 buitenlandse Formule 1 organisatoren zijn die Zandvoort als voorbeeld, als blauwdruk nemen van wat kunnen wij beter doen. En dan heb ik het nog niet eens over straks de openingsceremonie met natuurlijk het volkslied van Davina Michel. Want wat daaraan vooraf gaat, als dat is wat ik denk dat het is, wat ik van de repetities gezien heb, dan zet Zandvoort weer een nieuwe standaard neer. En daarom zeg ik, jongens, ik kijk terug met weemoed. Ik word wakker met weemoed, maar ook met ongelooflijk trots wat hier is neergezet door iedereen die erbij betrokken is.
0: Ja, en we komen net uit de zomerstop, Allard. Jij als toch wel Viaplay expert, als analist zijnde. Tot nu toe, welk team heeft jou het meest verbaasd?
3: Aston Martin.
0: Waarom?
3: Omdat ze geen deuk in een pak boten rijden.
0: En dat maar je bent verbaasd om hoe slecht ze het weer voor elkaar hebben voor de zoveelste
3: keer. Ja, dat is toch gewoon echt. Ik bedoel, als je naar verrassingen kijkt, kijk je vaak naar dingen die jou positief verrassen. Maar dit is iets wat mij echt enorm negatief verrast. Ik doe even mijn zo. Wat mij enorm negatief verrast. Want ja, daar had ik toch echt veel meer van. En ik denk zij zelf ook en ik iedereen natuurlijk. Maar dat is complete waanzin wat daar gebeurt. Dus ja, dat is een enorme verrassing. Wie toch ook wel, moet je zeggen, positief verrast is Kimi Antonelli. Omdat hij enorme stappen heeft gemaakt in het volwassen worden als Formule 1 coureur.
0: Ja, de jonge coureur bij Mercedes, voor de duidelijkheid.
3: Ja, en leider in het wereldkampioenschap. En dit weekend is zijn laatste wedstrijd als tiener. Ik weet niet wat jij deed toen je 19 was. Maar in ieder geval niet. Ik weet zeker dat je niet aan de leiding van een wereldkampioenschap stond.
0: Nee, wat het ook is. Ik had op die leeftijd helemaal niet eens meer rijden.
3: Nee, daarom. Dus het is natuurlijk, hè, wat dat soort jongens. Hè, Max Verstappen, Kimi Antonelli, Sebastian Vettel destijds. Op die leeftijd zo goed zijn. Ja, dan denk ik echt van ja, dat vind ik. Dat blijft gewoon voor mij fantastisch. En hij verandert. Hij maakte vorig jaar natuurlijk nog best wel een foutje, Antonelli. Maar dit jaar zie je ze toch weinig. Ze zullen natuurlijk net zien dat hij vanmiddag ding meteen in de eerste bocht linksaf stuurt.
0: Ja, bij deze Allard heb je het gejinxed, gokje. Nou, je liet zijn naam alvast vallen, Max Verstappen. Deze week bijgetekend bij Red Bull. Wat vind je? Is dat slim of is het een slecht idee dat hij het zover verlengd heeft?
3: Ja, ik begrijp. Sorry, maar ik begrijp niet dat het nieuws is.
0: Jij vindt het heel logisch dat hij bijgetekend heeft?
3: Het is, ja, en ik heb ook nooit getwijfeld dat dat ging gebeuren. He, want het was in mijn optiek, ik blijf zitten waar ik zit of ik stop. Eén van de twee. Nou, stoppen zag ik niet gebeuren. Ondanks het feit dat hij af en toe best wel kan mopperen. En dat zijn vader af en toe kan mopperen. Zie ik dat allemaal niet gebeuren. En dan moet je even simpel de vraag stellen. Wat dan? En dan roepen mensen heel makkelijk, ja, Mercedes. En dan zeg je, ja, wacht even.
0: Ja, je hebt je vinger, een bretel. Nee, wat is het om? Wat is het voor je, voor je gebroken vinger?
3: Ik heb mijn vinger gebroken van de week met een stepongeluk. Je moet je vraag stellen dan, wat dan? He? En dan roep je heel gauw Mercedes. En allemaal mensen riepen, dat is rond, het contract ligt klaar. Ja, dat zal. Wat je je ook af moet vragen is, waar krijgt Max Verstappen de mogelijkheid om een team te bouwen om hem heen? Om samen weer wereldkampioen te worden. Met ook alle vrijheden die hij heeft om bijvoorbeeld een 24 uur van de Nürburgring of misschien volgend jaar een 24 uur van Spa-Francorchamps te rijden. Met een auto naar keuze. Want als je voor Mercedes gaat rijden, rij je met een Mercedes. Hè? Dan ga je niet met een Ferrari rijden. Hè? En bij Red Bull, natuurlijk willen ze graag dat hij met een Ford rijdt. Maar ze begrijpen ook dat als hij met een Mercedes gaat rijden, dat misschien beter is in die klasse. Dus als je ziet wat hij heeft, dan denk ik, ja, waarom zou je dan weggaan?
0: Ja, hij staat met wat hij nu heeft op plek 7 vanmiddag.
3: Ja, maar dat is allemaal scorebordjournalistiek. Weet je, dat is wat mensen... Ja, hij staat 7e. En zelfs dat, de laatste Grand Prix voor de zomerstop... startte hij als 6e. En hij eindigt op 15 seconden van de winnaar als 2e.
0: Ja, want wat is jouw voorspelling voor vanmiddag?
3: Ik voorspel nooit, maar ik hoop...
0: Wat hoop je, Alarcon?
3: Nou ja, ik hoop op een A, op een mooie race... En B, hoop ik op een. Ik hoop wel dat Max op het podium staat. En natuurlijk hoop ik dat hij wint. Maar ik hoop echt dat hij op het podium staat. Omdat hij. Ja, dat zou het cirkeltje wel rondmaken. De koning die de beker uitreikt. Die hem dan daar ook nog even kan zien. Dat zou wel echt gaaf zijn. Maar het is wel een ingewikkelde opgave. En ze moeten wel. Ze moeten wel een hele knoop dicht halen. Maar kijk naar buiten. Het waait. Er is wind. Af en toe komt er een buitje voorbij. We gaan ongetwijfeld een safety car krijgen. Of een virtual safety car. Dus er gaat nog van alles gebeuren. En als Max Verstappen van start gaat... dan is hij kans hebben voor het podium. Waar die ook start. Dus dat is één. En ik hoop dat hij in de top 3 eindigt. En het zou natuurlijk het mooiste zijn als hij wint. Maar als je reëel kijkt, denk ik dat Antonelli en Russell... dat zijn podiumkandidaten. Maar ik hoop toch ook of op een McLaren... of misschien wel een Hamilton of een Ferrari.
0: Ja, Ferrari. Best hard ook in de sprint.
3: Ja, en vergeet niet Charles Leclerc. Hè. Iedereen verklaarde, ik moest wel lachen gisteren. Ik doe een voorspelling. Gisterochtend al. Ik zeg, als je slim bent, dan start je de sprintrace op de zachte band. En al die bandenwarmers gaan eraf. En ik denk, nou, misschien ben ik de enige die dat dacht met Charles Leclerc samen. Ja. En uiteindelijk bleek dat wel de goeie te zijn. Dus ik had het toch niet helemaal verkeerd. En dat is interessant voor vandaag. Want dat maakt de strategie voor de wedstrijd weer helemaal open. Je kan op medium starten, op zacht starten. En dat maakt het gewoon mooi. En dat zorgt voor een interessante wedstrijd. En ja, mensen die niet vaak naar Formule 1 kijken... als je op een zachte band start, ga je harder. Maar je moet ook eerder nieuwe banden halen. Dat is een wet van meden en persen. Dus dat is zo. En dan, ja, maar het is voor de strategie zo gaaf. Dus dat, ja, ik kijk er wel naar uit.
0: Nou, het belooft een mooie race te worden, Allard. Viaplay, dank je wel voor je tijd en voor je moeite.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ik wens je een hele fijne zondag. Voor jou natuurlijk ook een soort van apotheose... van al die jaren op dit mooie circuit te hebben gehad.
3: Ja, het enige wat ik hoop is dat ik straks nog even... als circuitspeaker aan het eind iets mag zeggen. Want ik was hier met de eerste... editie was ik de speaker van dienst en toen heb ik mogen openen. En heel stiekem hoop ik straks op tijd te zijn om misschien ook af te sluiten. Dan is voor mij ook die cirkel rond.
0: Het zou heel gaaf zijn. Dankjewel voor je tijd en voor je moeite. Ik wens je een hele fijne zondag.
3: Veel plezier.
0: Laten we met z'n allen hopen op een hele mooie race. Alarcon van Viaplay hier bij 538. En dit

0: 538 en de allerlekkerste hit voor je zondagochtend. Jorden Aha en Take On Me. Goedemorgen. Live vanaf het circuit in Zandvoort. Terwijl de eerste race van de F1 Academy bezig is. Hoor je zometeen bij 50 Somber en ook Calvin Harris. En Laura, zometeen bij jou de nieuws.
1: Ja, een passagier nam wel per ongeluk een heel bijzonder souvenir mee van vakantie. Wat het was, dat hoor je zo.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
15: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
16: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
15: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it!

0: Bewust 18 plus.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: Chris?
8: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Laura Osinga. Er is een verdachte aangehouden die misschien iets te maken heeft met de dood van een bewoner van een verpleeghuis vrijdag in Oorschot. De politie vertelde al snel dat het om een niet-natuurlijke dood ging. Wat de verdachte met het overlijden te maken heeft, is nog niet duidelijk. Politie bedankt op Facebook iedereen die gisteren heeft geholpen na een ongeluk op de provinciale weg bij Nieuwe Pekela. Een auto reed het water in en meerdere mensen sprongen erachteraan om de inzittenden eruit te halen. De politie vindt het moedig en prijst hun inzet en betrokkenheid. De burgemeester van Zandvoort denkt dat het vandaag een mooie dag wordt, maar wel met een verdrietig randje. Het is de allerlaatste Dutch Grand Prix. De race begint om 3 uur en Max Verstappen vertrekt vanaf plek 7. Hij was gisteren een beetje ziek. De burgemeester hoopt dat Max goed heeft geslapen en fit in de auto stapt. En een schorpioen zorgde voor paniek op de luchthaven van Düsseldorf. Het dier had zich verstopt in de jas van een 52-jarige vrouw die tijdens haar vlucht uit het Middellandse zeegebied niets door had. Maar bij het aantrekken werd ze gestoken en moest ze ook naar het ziekenhuis. De schorpioen is gevangen en naar een reptielenopvang gebracht. En dan het 538 weer. Het is grotendeels droog met wolken en zon. Maar vooral in het noorden is er ook kans op wat buien. Het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En dat was het 538 nieuws.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Barneveld 6 minuten. A76 Geleen richting Keulen bij de grens 5 minuten. En natuurlijk op de N200 Zandvoort richting Haarlem en de andere kant op. Veel vertraging en dat komt omdat het afgesloten is. Sterkte met die reis richting het circuit. Er wordt deze zondagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meeste gemelden van dit moment. Oppassen op de A1 Apeldoorn richting Deventer bij 93.7. A1 Hengelo richting de grens met Duitsland 176.8. A4 Amsterdam richting Leiden bij 4.4. A15 Del richting Gorkum bij 103.5. En ook oppassen op de A27 Almere richting Hilversum bij 112.3. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets. Van

0: Calvin Harris en Blessings.
1: 538 live bij de Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Een hele goede morgen vanuit de fanzone op het circuit in Zandvoort, waar vooral een zee van oranje gezelligheid te zien is. En ook heerlijk, de zon is ondertussen begonnen te schijnen, dus het belooft een prachtige dag te worden vandaag hier op Zandvoort. Max Verstappen vanmiddag vanaf P7. Wat kan hij vanaf P7 gaan doen? Laten we hopen op vooral een hele mooie race met veel actie. Dat we de voor nu laatste Dutch Grand Prix toch met een waanzinnig mooie gouden strik zouden kunnen afsluiten. Natuurlijk kom je zondag ook de allerlekkerste hits van Radio 538. Happy van Pharrell hoor je zo meteen. Eerste 538 favorite van deze week. Die is in handen van Sommieux. En voor deze nieuwe plaat zijn ze toch een beetje terug naar hun roots gegaan. Betekent niet dat ze opeens een hele kapotte en slecht klinkende microfoon van stal hebben gehaald. Want ze vroegen natuurlijk veel minder budget hadden. Nee. Hun nummer heette Feels. En ze dachten, joh, ondertussen we kunnen veel betere muziek maken. Laten we een vervolg maken op dat nummer Feels. En die heet toepasselijk Feels Part 2. Deze week de 538 favorite. Betekent dat je hem extra vaak gaat horen. En nu bij 538. Sommieux met de 538 favorite.

Hey, wat dacht je van gratis AirPods of een robotstofzuiger? Dat zijn een paar van de mogelijke prijzen die je vanaf morgenochtend bij Radio 538 kunt winnen. Want deze week in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien, iedere werkdag vanaf 6 uur, win it in a minute. Dat is een minuut lang jouw kans op de dikste prijzen, natuurlijk bij jouw 538. Zoe, Levi en Snelle hoor je zometeen op One Republic. Dit is Run bij 538.

0: luistert.
1: Zo, Liva en Snelle, ik zing bij 538. Onderweg naar de voor nu laatste Dutch Grand Prix op het Formule 1 circuit in Zandvoort. Zometeen een Formule 1 update van Viaplay commentator Nelson.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB.

0: is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
8: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: 538 Marnix Westhuis.
18: Goedemorgen, Shakira, Burna Boy, Die Die, hoor je nu.

0: Thursday, Jack Staal en John Tune the Lights off bij 538.
1: 538, Formula One Update.
0: Goedemorgen, Marnix hier. Vanmiddag 3 uur, dan starten de 21 snelste coureurs van de wereld en Lance Stroll op het circuit in Zandvoort. Tot die tijd 538 en de lekkerste hits voor je weekend. En als voorbeschouwing op de race van vanmiddag een nieuwe Formule 1 Viaplay update met Nelson Valkenburg.
2: Hey, hallo, Nelson Valkenburg hier van Viaplay voor de Dutch Grand Prix update op Radio 538. En zo is het alweer zondagmorgen. En kijken we ineens tegen de laatste dag van de Dutch Grand Prix aan. Misschien wel de laatste ooit, wat een gek idee. Maar wat mogen we? Nee, moeten we trots zijn op deze race, op dit baantje, op dit dorp en de honderdduizenden toeschouwers. En laten we hopen dat we nog één supermooie zondag krijgen. Vandaag hebben we races in de Formula One Academy en de Porsche Supercup voordat het spektakel losbarst in de Formule 1. Een ongelofelijke openingsshow wacht op ons en daarna gaan we racen. De Dutch Grand Prix start om 3 uur met Lando Norris op pole position voor George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen start 7e. Maar gisteren tijdens de sprintrace zagen we dat de snelheid van Max in de wedstrijd prima was. Laten we hopen dat hij die kan gebruiken en iets moois kan laten zien. Heel veel plezier bij deze laatste dag van de Dutch Grand Prix. En mocht je niet op de tribune zitten, je kunt alle actie live en gratis zien op Viaplay TV.
1: 538, Formula One Update.

Magnetic bij Radio 538. Deze hele zondag nog live vanuit de fanzone bij de voor nu laatste Formule 1 race op het circuit in Zandvoort. Middag om 3 uur, de grote race van de Formule 1. En zometeen de lunch met Tim, Rick, Niels en Florentien. Onder andere met Jack Ploy, Jan Lammers en ook koninklijk bezoek vanmiddag.

0: Koffie, morgenochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
13: Aldi.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: 538 Nieuws.
21: 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Florentien van der Meulen. De Baltische Staten hebben last van de hevigste storm in 20 jaar tijd... met extreem harde wind en stortregen. In Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Er zijn overstromingen en elektriciteitskabels zijn stuk gewaaid. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. In Oorschot overleed van de week een bewoner van een verpleeghuis... en daarvoor is nu iemand opgepakt. Na onderzoek bleek al dat het een onnatuurlijke dood was. Waarvan precies de gearresteerde persoon wordt verdacht... dat is niet bekend en ook niet wat diens relatie was met de doden. En Amsterdam heeft over een paar jaar... bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. Dat heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben... om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Op dit moment heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. Gaan we naar naar het weer. Zowel wolken als zon. En in het noorden valt af en toe een buitje. Het is 18 tot 20 graden. En de komende dagen wordt het wat warmer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Flo, dankjewel. Dan eens even kijken of er al files staan. Ik denk rond Zandvoort zomaar.
1: Nou, er zijn 7 files. Begin op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Barneveld. 7 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad bij Ketelbrug. 14 minuten. De A7 Zurich Den Hoever bij de Stevin. Sluiten de brug daar zo 5. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 12 minuten. De A76 Geleen-Keulen bij Duitsland 11 minuten. En inderdaad op de N200 Haarlem-Zandvoort. Bij Zandvoort de vertraging 9 minuten.
0: Nou, laat dat nou precies de plek zijn waar wij vandaag live uitzenden. Dit is 538 vanaf het circuit.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
24: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de

0: Ja, alle reden tot fluiten, toch? Want een vrolijke zondagmiddag, van harte welkom.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
1: Maar dan in de middag.
0: Ja. En ik zei het al, dat is met een bijzondere reden, want vandaag, net als de afgelopen dagen, komen de uitzendingen van 538 vanaf het mooiste circuit ter wereld, dat durf ik toch wel te zeggen, het circuitpark hier in Zandvoort. Ja. Waar vandaag dan voor de allerlaatste keer de Formule 1 wordt gereden.
3: Ja, nog 3 uurtjes.
0: Ja,
4: en dan beginnen we.
3: En dan
0: Het is toch een beetje...
3: Dat hoop ik niet, want dan beginnen ze net.
0: Dus. Ja, nee.
3: Als het doek valt.
0: Maar ik had toch... Ik reed door Zandvoort, ik zag alle vlaggen hangen. Ik zag de mensen in de tuinen zitten, genieten van alles wat er voorbij kwam. En toen dacht ik, toch is het ergens jammer dat het na vandaag stopt.
3: Nou, het gekke is, als je hier naartoe komt en wij hebben dan het geluk dat we hier natuurlijk al 6 jaar komen. Het voelt ook heel vanzelfsprekend.
0: Ja, zeker. Ja.
3: Dit hoort er gewoon en dit is er. En,
0: oh ja, alles staat weer op dezelfde plaats. Ja. De 538-studio staat ook weer op dezelfde plek.
3: Moeten wij volgend jaar ook niet gewoon gaan zitten in ditzelfde weekend?
0: Dat we er gewoon ons eigen feestje van maken.
3: Dat we hoe dan ook hier gaan zitten.
0: Ik vind het helemaal geen gek idee. Wij gaan een beetje vooruitblikken op de race van vanmiddag. Wij ontvangen wat gasten later vanochtend. Of vanmiddag, moet ik zeggen, hier bij ons in de studio.
3: Ja.
0: Ik zag Jack Ploy al net zich een weg tussen de menigte banen om hier in de studio terecht te komen. Die komt ons even bijpraten over wat de kansen zijn van toch Max Verstappen. Hij zat er niet lekker in, hè, Max?
3: Hij was ziek.
4: Ja. Hij is ziek, ja.
5: Ja, hij is schieperig.
0: Hij wilde naar zijn bed. Hij straalde ook niet.
3: Nee.
0: Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die vanochtend wakker geworden is. Maar ik weet van Jack dat hij goede contacten heeft met de familie Verstappen. Dus die kan ons ongetwijfeld meer vertellen over de ins en outs en wat zijn kansen zijn vandaag hier op het circuit in Zandvoort. En jij bent natuurlijk ook van harte welkom om gezellig mee te luisteren. Of te kijken, dat kan ook. Via TV538 zijn we ook gewoon te volgen. Dan kan je een beetje zien wat hier allemaal gebeurt.
3: Absoluut.
0: Want het is een bonte stoet aan mensen die hier onze studio voorbij
3: trekken. Het is druk, hè?
0: Ja, het is echt onwijs druk.
3: Echt volle bak, gezellig.
0: We hebben natuurlijk voorgaande jaren ook vaak op vrijdagochtend hier uitgezonden. En dus begonnen we om 6 uur. En dan zag je af en toe een verdwaalde steward voorbij komen. Maar dat was het dan wel. Maar het is nu echt volle bak. Kijk maar even mee. Luister mee. Tot 3 uur vanmiddag zijn wij bij de ochtendshow. Maar dan in de middag.

0: meer van Douwe Bob in de 538 ochtendshow. Maar dan in de middag vanaf het circuit hier in Zandvoort. Ik ben benieuwd of Douwe Bob nog ergens op de tribune zit. Want die is volgens mij ook een groot liefhebber.
1: Hij wordt volgens mij weer vader.
2: Ja, ook dat.
0: Ja, ja. Maar dat is geen nieuws.
2: Nee. Dat is gewoon een routine.
1: Bij persbericht doen ze alleen het aantal kinderen even aanpassen.
0: Ja, precies. Dat is,
3: de derde, hè? Toch?
0: De derde?
2: Vierde.
1: Nee, joh man.
3: Vierde?
0: Ja, dacht ik ook. Vierde.
2: Ja.
3: Zo, die,
0: ja, die gaat
3: lekker
0: door.
3: Ja.
1: Die vindt Douwe Bob.
0: 14 over 12 is het. Goedemiddag vanuit Zandvoort is dit de 538 ochtendshow. Maar dan in de middag met ook, en dat vind ik echt leuk dat hij weer even aanschuift. Want hij heeft hartstikke druk vandaag. Jack Ploy bij ons te gast.
4: Welkom jongens op Zandvoort. Fijn dat jullie er zijn.
0: Ja. Ja.
4: Ik had het idee dat er een soort geldtransport achter jou aanreed hier op Zandvoort. Om al die snabbels meteen.
1: Jij bent echt, je hebt een hoop snabbelaars in
4: Nederland. Jongens, het gaat niet meer met contant geld. Dat gaat gewoon zo'n appje.
1: Ja. Maar voor wie ben jij hier? Wat jij hebt heel veel.
4: Ik ben hier officieel namens Heineken uitgenodigd om. En dat is wel heel bijzonder. Vind ik wel heel leuk om te doen. Die groene truck rijdt hier.
1: Ja, heb ik gezien gisteren.
4: Noem me Corso Car.
1: Ja. Oh ja.
4: En dan staan fans daarop. Die mogen dan een biertje drinken.
2: Ja.
4: En dan worden de verhaaltjes verteld op zo'n rondje van wat is nou.
2: Dan rij je over het circuit.
4: Ja, waar komt die naam Tarzanbocht vandaan? Is dat van Easy Toys of is dat anders?
1: Oh.
4: En dan leg ik dat allemaal uit.
2: Oh,
4: en dan die mensen weten niet wat er overkomt. Die word ik gewoon hier weggepikt.
2: Serieus?
4: Met die kar op.
2: Oh, wat goed,
4: we doen een rondje.
2: Wat
4: en Max komt vanmiddag er ook nog op die kar. Dus
1: nee.
4: Mensen die gaan helemaal uit de panty.
2: Fantastisch.
0: Oh, wat leuk. Nou, je stuurde net al eventjes een foto bij ons in de app.
1: Of jij mee wil stoppen.
0: Ja, ik was onder de indruk.
4: Maar er stonden geen lichaamsdelen op,
0: nee,
4: toch?
0: Nee. Maar met een stralende Max Verstappen.
4: Ja, ja,
0: die foto is vandaag gemaakt.
4: Ja, die heb ik zojuist gemaakt. In de Heineken Suite hadden we een leuk interviewtje samen. En hij voelt zich stukken beter dan gisteren.
1: Kijk.
2: Ja. Oh, wat was het ding? Maagklacht, gewoon moe,
4: nee,
2: teleurgesteld.
4: Griepig.
2: Ja.
4: En hij zegt dan heel mooi, dat vind ik wel heel stoer, van, maar dat heeft mijn performance helemaal niet beïnvloed.
2: Oh.
4: En wat je daaruit moet horen is van, want die auto is helemaal ruk.
1: Ja. Echt waar?
4: Ja. Ja, hij kan hier niet zoveel mee doen met deze auto. Helaas.
0: Maar toch heeft hij besloten om voorlopig bij Red Bull te blijven.
4: Ja, er is hem van alles beloofd. En ik hoop dat wij dat ook allemaal een keer te horen krijgen. Maar ik denk dat hij er echt wel vertrouwen in heeft. Want als je even terug achterover zakt en denkt van wat ze daar gedaan hebben, is een hele nieuwe motor bouwen.
2: Ja.
4: Dat is bij Red Bull. Powertrain, helemaal opgezet. Allemaal mensen overal vandaan gehaald. Maar die motor doet het goed. Dus ja, als ze dan beloven van we gaan die auto ook nog verbeteren en we zien nog kansen. En Max ziet dat op papier en het klinkt goed. Nou ja, dan heeft hij gezegd, oké, dat vertrouw ik, dat doe ik.
0: Ja,
2: maar zijn statement was of door bij Red Bull of stoppen.
4: Ja.
3: Ja, want hij is heel loyaal, toch? Hij zou niet zomaar.
4: Nee, maar dat komt ook door Dieter Mateschitz. Ik weet niet of jullie die ooit gekend hebben. De oude man van Red Bull, die Red Bull heeft opgericht.
1: Ja.
4: Fantastische kerel. En dat is een charismatische man. Als je daarmee praat, ook ik heb wel eens een keer geprobeerd een interview met hem te doen. Zeg je mag gezellig met mij nu komen praten en drinken, maar we gaan het niet opnemen. Hele charismatisch, maar die heel veel goede dingen zei over sport en over teamwork. En hoe je dat moet doen met elkaar, dat je samen een prestatie kunt leveren. En ja, ik denk dat Max daar ook wel voor gevoelig is geweest van die man. Van ja, die man zegt goede dingen. En dat is ook zijn heritage, hij is helaas overleden. Dus ik denk dat Max daar heel erg naar kijkt van hoe dat vroeger was en wat ze toen hebben neergezet en wat ze nu ook weer willen doen. Dus daar gelooft hij in.
0: Ja. Oké, nou ja, voorlopig zit hij dus bij Red Bull. Dan kunnen we die discussie
4: klaar.
0: En dat speculeren, daar kunnen we ook mee stoppen.
4: Ja, klaar.
0: Dan kunnen we ons eigenlijk gewoon focussen op wat hier vandaag gaat gebeuren. En het is toch een bijzondere dag. Je voelt eigenlijk aan iedereen die hier rondloopt ook van ja, het is een hele bijzondere editie, want de laatste op Zandvoort.
4: Ja, en ik denk niet de laatste op Zandvoort.
2: Jij zegt een komma in plaats van een punt.
4: Ja.
0: Maar wat het gerucht gaat hier, het gonste als je terrein oploopt. Iedereen heeft het erover. Er is door de Formule 1 schijnt er gevraagd te zijn van joh, hou nog eventjes, zet alles in de opslag. We kunnen jullie nog wel eens nodig hebben in de toekomst.
4: Correct. En tevens juist.
0: Maar wat is het verhaal precies, Jack?
4: Ja, het verhaal is dat ze hebben natuurlijk al een tijd geleden dit moeten beslissen.
1: Ja.
4: We zetten die punt.
1: Ja.
4: En ik denk ook dat je dat vol moet houden. Hè? Dat je er met respect moet kijken. Maar jongens, dit is de laatste. Laten we op een waardige manier afscheid nemen. Als je daar dan weer in gaat zitten rommelen officieel. Van ja, misschien toch niet. Misschien toch wel.
1: Ja.
4: Ik vind dat wel oké. Maar hou dan ook inderdaad, wat ze nu allemaal aan het doen zijn, de deur open. Van joh, er is in het Midden-Oosten van alles aan de hand.
1: Ja.
4: En daar zijn we allemaal aan het racen. En dat gaat allemaal niet goed. En we hebben circuits nodig. En we hebben er hier eentje liggen. Dus ik denk dat we hier ooit weer een keer terugkomen.
0: Maar ooit als in binnen een nu en twee jaar bijvoorbeeld? Een
4: paar jaar.
1: Maken wij dat nog mee, Jack?
4: Wij niet meer, Rick.
0: Dat wordt spannend.
2: Nou, dan strooien we jou uit vanaf die Heineken-car. En Jack doet verslag.
4: En dan zit ik als een ding vast. Ja, nee, dat gaat weer. Laten we er niet te gek mee steken. Maar ik zou het natuurlijk wel fantastisch vinden. Als
2: ja, maar het ding was, ik las een interview met het circuitdirecteur. Die zei, joh, we hadden eigenlijk al 3 jaar bij kunnen tekenen.
4: Ja,
2: maar dat het toch gewoon het geld is.
4: Nee, maar het is natuurlijk heel veel. Er komt hier helemaal geen subsidie, niks, hè?
2: Want in het Midden-Oosten betalen ze eigenlijk, geloof ik, $55 miljoen of zo om een race te krijgen. Hier in Nederland is de licentie alleen al $20 miljoen.
0: Ja.
2: En dan komt alles daarbovenop nog van de hele organisatie hier en daar. Maar dat is over 3 of over 5 jaar niet veranderd.
4: Dus is de positie waarin de DPG, de Dutch Grand Prix, zich in manoeuvreert, is toch fantastisch? Want nu draait het hele verhaal om.
2: Ja, ja, ze hebben wat te eisen.
4: Ja, ze hebben ze nu nodig.
2: Oké.
0: Maar wij ontvangen later vanmiddag nog de toernooidirecteur.
4: Robert van Overdijk of niet?
0: Nee, Jan Lammers.
2: Sportief directeur.
4: Ja. Nou, leg het er maar voor.
0: Nou, ik ben benieuwd of hij daar ook uitspraken over durft te doen.
4: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
0: Maar ik bedoel, dit is...
4: Ik kan het gewoon zeggen.
0: Off the record is dit wel al...
4: Ja, zeker. Maar ik heb er ook zo'n gevoel over. Weet je, dit kan toch, dit kunnen we toch een mega event. 150 miljoen brengt het op voor de regio. Ja. Dat flikkeren we toch niet zomaar in die Noordzee?
2: Ja, niet boze bons worden.
4: Ja, ik ben heel boos op jullie.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Ik dacht wel nog even, ik heb het idee dat voor het eerst dat wij hier zijn, dat het stralend weer is. We hebben ook echt regendagen gehad.
0: Ja.
2: Maar is het hier ook niet het probleem met het strandzand op het lange stuk?
4: Ja, natuurlijk. Is toch leuk?
2: Ja, want
4: de engineers vinden dat een geweldige uitdaging.
2: Is dat zo?
4: Ja, vinden ze echt fantastisch.
2: Want dan kom je hier die bocht door en dan...
4: Ja, die hele auto zit vol met zand. Shit, wat doen we ermee? Is toch mooi voor die gasten?
2: Staat er iemand met een duizendje in de pit? Die staat dat zand weg te zuigen.
4: Maar die gasten vinden het geweldig.
2: Maar merk je met je auto dat
4: zand is lastig. Het komt overal in en het gaat... Kijk maar naar jezelf.
2: Ja.
4: Je denkt van, hoe komt het zand in mijn auto terecht?
2: Ja.
4: Ja, we hebben die gasten ook allemaal.
2: Ah, ja.
4: Maar die engineers zien dat als een uitdaging.
0: Kijk. Ja. Nou ja, dat is belangrijk. Dan eventjes de race van vanmiddag.
4: Ja.
0: We hebben een 7e startpositie voor Max Verstappen.
4: Ik heb hem proberen te ontlokken om toch durven zeggen tegen de fans van, is dat podium dan misschien toch nog het maximale haalbaar? Oké, let's go for that.
0: Ja, zou het kunnen? Ja, denk
4: ik. Hij zegt, ik weet niet of het kan. Hangt van zoveel factoren af. Zeg maar, ik ga het zeker proberen. Kijk. Aan mij zal het niet liggen.
0: En krijgen we een race met safety cars? Krijgen we misschien nog een buitje?
4: Regen geloof ik niet zozeer in, want het waait te hard. Ik denk dat Kimi Antonelli en Lando Norris voor de winst gaan. En daarachter is het spannend, want het zit dicht bij elkaar. En als je daar een klein foutje maakt, ja, dan lig je eruit. En dan zou Max zomaar stiekem toch kunnen aanschuiven.
0: Want inhalen is lastig, hè?
4: Ja, heel lastig. We zagen het gisteren in de sprintrace. 1 inhaalactie. Eén. In 24 ronden.
3: Ja.
4: Dus ja, ben benieuwd.
0: Nou, het zou mooi zijn als hij toch dat podium nog...
4: Ja, dat zou geweldig zijn. Mooi afscheid voor de fans en voor ons allemaal.
0: Ik heb dus net gehoord dat het wellicht
4: wel mag. En, we houden het nog even op een afscheid.
0: Of
4: een
0: voorlopig afscheid.
4: En dan gaan we maandag bellen bij elkaar en zeggen... Ja,
0: het komt toch weer terug. Jack, mag ik jou onwijs danken voor je komst naar de studio?
4: Jullie, ik vind het super tof dat jullie er weer zijn.
0: Ja, nou wij ook.
4: Ik voel het weer vertrouwd.
0: Ja, nou we gaan het nog missen straks allemaal.
4: Ja,
0: jij een hele fijne dag en geniet ervan, want dat ga je zeker doen.
4: En zoals dat hoort bij Heineken, cheers.
0: Ja, cheers. Jack Ploy, dankjewel. Hoi.

0: Marshmallow! Another drink hier in de 58 ochtendshow die dan in de middag wordt uitgezonden. En dat heeft alles te maken met de locatie waar wij vandaag staan. Op zondagmiddag op Zandvoort. Ja, het is een geweldige plek om te zijn. De laatste Grand Prix die hier wordt verreden. En daarover later meer in deze radio-uitzending. Want wij ontvangen straks nog wat gasten. Onder andere Jan Lammers die nog even aanschuift. Ik weet niet, hebben we het volkslied meegenomen ook? Want de prins,
1: volkslied?
0: Ja, de prins die komt ook nog eventjes deze kant op.
1: Nou ja, we hebben de studio oranje gemaakt. Dus.
0: Oh ja, nou, dat moet helemaal goed komen. Dat en meer verderop.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij Wissel.nl. Wissel.nl.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Get it! For the

0: 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Het riool is verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
3: Ja, goedemiddag. Het weer voor vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Elders blijft het droog en de temperatuur 19 tot 21 graden vandaag. De files, Rick weet waar ze staan.
4: Het zijn de 5, begin op de A12. Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 16 minuten. A12, Oberhausen-Arnhem bij Duiven, 9. Dan de A76, Geleen-Keulen bij Duitsland. De vertraging 9 minuten. De N196, Uithoorn-Hoofddorp bij de Aalsmeerderbrug, 6. En 1 file op de N200, Zandvoort-Haarlem bij Bloemendaal-Aanzee. Is wel een mooie plek om stil te staan.
3: Jazeker.
4: En de vertraging nu 6 minuten.
3: Nou, we zien jullie straks hier op het circuit.
4: Ja.
3: Het is 1 over half 1. Tijd voor de hoofdpunten. Florentien, goedemorgen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja. Nou, Volkswagen gaat flink op de kosten letten. Het gaat al een tijdje niet goed. De winst daalt en er is meer geld nodig om te investeren in nieuwe technieken en producten. De angst is dat anders fabrieken moeten sluiten en tienduizenden mensen hun baan kwijt zijn. De schorpioen zorgde voor paniek op de luchthaven van Düsseldorf. Het dier die had zich verstopt in de jas van een 52-jarige vrouw die tijdens haar vlucht uit de Middellandse Zee niets door had. Ja, bij het aantrekken werd ze gestoken en moest ze naar het ziekenhuis. Schorpioen is wel gevangen en naar een reptielenopvang gebracht. En bij Almere zijn dit weekend meerdere automobilisten van de weg gehaald omdat ze veel te hard reden. Eentje reed meer dan 200 km per uur op een stuk waar je 130 mag. Nou, die is zijn rijbewijs kwijt en 7 anderen ook.
3: Oké. Okay. Nou, over hard rijden gesproken, ik kan me voorstellen dat jij ook nog wel wat nieuws over de Formule 1 hebt.
5: Nou ja, meer over de muziek. Voordat Davina Michel het volkslied gaat zingen, is er best wel een toffe pre-show met Floor Jansen, Emma Heesters, Yves Berends optreden, La Fuente. En die wordt dan begeleid door Orkest Koninklijke Luchtmacht. Maar ook de Dirty Daddy's treden op.
6: Oh,
5: dat is een coverband.
6: Ik reed achter die truck, Zandvoort in.
3: Oh ja.
6: Ik zat achter de Dirty Daddy's. Ik denk, ik kan zo meedoen met ze.
5: Ja, dus het wordt echt een waanzinnige show. En na de race natuurlijk Martin Garrix.
3: Oh, dat is ook wel leuk, ja. Dat
5: heel erg gaaf.
3: Ja, als je dan toch een internationale artiest ook op wil lijnen, is het wel leuk dat hij uit Nederland komt.
6: Absoluut.
3: Dan kun je Martin Garrix prima voor gebruiken. Ja. Maar het is wel, als je het vergelijkt met andere Formule 1's, we houden het wel lekker lokaal qua artiest. Dat vind ik wel leuk. Want ik weet, volgens mij hebben we Eminem al een keer gehad bij de Formule 1. En Metallica heb ik een keer ergens voorbij zien komen.
5: Ja.
3: Maar Yves Berendsen kan natuurlijk ook. Ja, waarom niet?
5: Ja, waarom niet? Nou ja, gisteren heeft Yves ook al opgetreden.
4: En ik heb hem gisteravond nog gezien.
5: Ja, dat kan heel goed, ja.
4: Zo, bommel moest ik draaien, dat vond hij ook.
3: Ja. Vond hij ook, ja. Okay.
5: Zo, die heeft het druk dan.
4: Ja.
5: Zo.
4: En Yves ook.
5: Nou ja, er is ook nog een gebroken liefde in Nederland. Jader Anna van Vliet en Kenneth Taylor die besloten een punt te zetten achter hun relatie.
3: Maar zij waren toch net verloofd?
5: Ja, nou, sinds juni waren ze verloofd, had hij haar ten huwelijk gevraagd in Miami. En 2 maanden later is het dus alweer voorbij en gaan ze gewoon.
4: Maar beter zo dan dat je uiteindelijk gaat trouwen en dan uit elkaar gaat.
3: Dat is wat pijnlijker, ja.
5: Dat is waar, ja, ze hadden een ander toekomstbeeld.
4: Oh.
5: Ja, dat kan natuurlijk. Dus helaas. Ja, verder is er ook nog een nieuwe eettrend. Na de krompoes, die kennen we natuurlijk wel. Een paar jaar geleden was dat helemaal een trend. Dat is eigenlijk een croissant met een tompoes. Hebben we nu de Magnum croissant. Ja, dat schijnt dus heel erg lekker te zijn. Dan moet je dus een croissantje pakken.
6: Ik zie dat Rick er al een paar op heeft.
4: Nou, je hebt je ook niet...
5: Ja, dat hoort hem dus. Ja, je wordt er wel hartstikke dik van.
6: Maar je douwt een Magnum in een croissant.
5: Ja.
6: En dat ga je eten.
3: Maar er zit in één croissantje zit een half pakje roomboter. In een Magnum zit geloof ik een heel pakje roomboter.
6: Nou, inmiddels, ik heb het idee dat de Magnums zo klein gemaakt worden.
3: Ze zijn wel kleiner, hè?
6: Je had vroeger, kon je nog in de winkel, laat maar zeggen, een Magnum Mini kopen. Nou, volgens mij is de Magnum gewoon nu
3: dat is een Mini.
6: Dat is een Mini.
3: Ja.
6: Dat is echt, daar wordt zo, hoe noemen we dat ook alweer? Als je als consument...
3: Krimflatie.
6: Krimflatie.
3: Ja.
6: Die is op de Magnum zeker van toepassing.
3: Ik kan me herinneren, er was een tijd inderdaad...
6: Soms koop je gewoon een stokje. Dat is lekker zeg.
3: Oh, wat lekker zeg.
6: Oh, een stokje.
3: Nou, Flo, dankjewel even voor dit moment. Het is 6

0: Jugal en Slatto en Bam Bam Jamaican om 9 minuten over.
1: Wat een hit is dat, hè?
0: Niet normaal. Jij zei gisteren nog even op de drive-in show gedraaid. Maar, ja. Was een,
2: waar was je?
1: Ik heb in Zaltbommel gestaan en in...
2: Zaltbommel heeft een hele rare kerktoren.
0: Is dat
2: zo? Ja, als je over de brug heen rijdt, zie je dat. Die punt zit daar niet op. Het is gewoon een... Of die niet afge... Ik denk dat er ooit een windvlaag of een aanslag of weet ik veel wat...
1: Ik denk een windvlaag.
2: Maar die toren zit daar niet op. Er zit geen spits...
0: Nee, het is gewoon een platte toren.
2: Eigenlijk had het beter stompe toren kunnen eten.
1: Zo heet al een plaatje.
2: Ja, maar dat was er al.
0: En toen hebben ze voor Zaltbommel gekozen.
1: Ja. Dat was een leuke avond.
0: Ja, was een leuke avond, ja. Was je weer sensationeel goed?
1: Nou, sensationeel wil ik niet zeggen. Je moet ook in de vakantie moet je weer een beetje opstarten. Dus.
2: Ja, maar je had maar 2 shows.
1: Ik ben op te boeken de rest van het jaar.
3: Maar de voetjes gingen wel van de vloer.
1: De vloertjes gingen, ja. Nee, de voetjes gaan altijd van de vloer.
0: Onder andere de plaat die je net hoorde. Ja, precies, dat krijgt u wel voor elkaar. Wij gaan eventjes schakelen met Jelte. Jelte van der Groot, onze razende reporter. Die hebben wij namelijk hier het circuit opgestuurd. Daar staan wij met onze uitzendingen al het hele weekend. 538 komt live vanaf het circuitpark in Zandvoort. En Jelte van der Groot, die begreep ik net van hem buiten de uitzending om. Heeft wel Drenthe daar getroffen?
4: Oh, ja, ik heb een geweldig clubje hier gevonden. Groepje uit Drenthe, jongens. En het mooie is, die zijn allemaal op Red Bull klompen, waarvan ik nu ook een setje aan heb gekregen. Oh, maar Michel, dit is verschrikkelijk. Hoe hou je dit vol?
5: Nou, de eerste dag gaat goed. Beetje drank. Ja. Beetje drank, nog meer drank en nog meer drank. Voel je niks. Alleen vanmorgen dacht ik wel van, poh. Dus ik ben blij dat ik ze even uit heb, hoor. Heerlijk. Heerlijk is dit.
4: Ik heb ze nu even aan. En wat verwacht je van vandaag?
5: Nou, ik kan je wel vertellen, dat heb ik me bedacht. Als Max wel gaat winnen, dan zuip ik mijn bier uit die klop.
4: En je weet dat ik ze nu aan heb, Michel.
5: Ja, dat is... Ja, maakt me niet uit.
4: Nee. Oké, we kunnen Max ook wel eventjes wat moed inspreken. Wat zou je hem willen zeggen?
6: Nou, kom op, Max, want het wordt van 7 naar 1, hè. Niet zo moeilijk, Koen. Kom op, gas erop.
5: Gewoon gas erbij.
6: Ja, niet remmen is angst. Remmen is angst.
4: Nou, ik heb hier de klompen dus aan. Er staan hier ook nog wat jongens uit Emmeloord. Jullie nog advies voor Max?
5: Ja, vandaag is Max een beetje ziek. Maar wij zijn morgen een beetje ziek. Dus dat komt wel goed.
6: Proost.
4: Hallo. Ja, de final lap, jongens. Het enige buitenevenement waar iedereen hoopt op regen. Al is die kans klein. Maar laten we er met z'n allen een geweldige laatste dag van maken.
0: Kan je nou ook merken, Jelte, de mensen die jij daar spreekt. Zijn het allemaal Max-supporters of zijn het ook echt Formule 1-liefhebbers?
4: Nou, wat mij heel erg opvalt, is dat de afgelopen jaren er veel meer Max-shirtjes waren. En dat ik dat wel een beetje afgenomen vind. Dus het zijn wat meer algemene Formule 1-fans, denk ik ook. Ja. En we hebben natuurlijk toch ook wel een hoop Max-fans gehad die op de wave meegingen. En nu zie ik toch ook wel een hoop Lando Norris-shirts.
0: Ah. Oh. Hey, en het besef dat dit dan de laatste keer is hier op Zandvoort, is dat een beetje doorgedrongen ook?
4: Ja, dat merk ik wel zeker aan het dranktempo van veel mensen. Ja. Je ziet mensen echt nog heel gauw bestellen. Nee, dat voel je wel. Er zijn ook echt veel clubs, mannen die zeiden van ja jongens, we gaan nog even 1 keer. Want het is de laatste kans. Het is natuurlijk iets super bijzonders. En dit jaartal ga je met een beetje pech heel lang nog horen van ja, toen hadden we voor het laatst een Formule 1 in Nederland.
0: Dat is jarenlang is het volgens mij 1985 geweest. Ja. Dat worden dus 2026.
4: Ja. En laten we hopen dat het niet heel lang duurt, maar het zou zomaar kunnen natuurlijk.
0: Ja. Vanuit op dit moment ergens op het circuit hier in Zandvoort, Jelte van der Groot met wat blije luisteraars van 538. Die dus op de klomp helemaal deze kant op zijn gekomen. Of in ieder geval hebben besloten om het hele weekend die klomp aan te houden. In de Red Bull kleuren. Dat zijn moderne snappers. Het is 13 minuten over 12:30. De 538 ochtendshow, maar dan in de middag. Michael Jackson, Remember the Time.

0: slumber. My body isn't ready. Om 10 voor 1, goedemiddag. Dit is 538 live vanaf het circuit in Zandvoort. Met je vrienden van de ochtendshow ook.
1: Ik dacht, er staat hier iemand voor de studio. Ik denk, die gaat een soort drone of een antenne opbouwen. Maar ik zie, er worden hier gewoon hele strandstoelen. Ik denk, die heeft geen ontvangst, dus die bouwt een antenne.
0: Oh, er wordt gewoon een stoel opgesteld hier.
2: Ja, maar
0: er worden
2: gewoon twee
1: strandstoeltjes worden er gemaakt. En daar kunnen de kindjes lekker in zitten.
0: Wat slim zeg.
1: Het is nog even wachten, 2 uurtjes. Voordat de race begint, hè, dan kan je lekker zitten.
2: Nou, handige stoeltjes.
0: Ja, die kan je in de duinen gebruiken. Maar inderdaad, ook hier recht voor de studio van 538.
2: Ja.
0: Het beste zicht heb je dan goed gedaan.
1: Ik hoop niet dat ze een parasol nog neer gaan zitten. Want en een kleedje en een coolbox
0: erbij. Ja, waarom ook niet? We waren een tijdje met vakantie, maar zijn weer terug op de radio. Morgenochtend vanaf 6 uur in alle vroegte. Daar starten we eigenlijk weer op met de 538.
1: Gewoon ouderwets om 6 uur, zoals het hoort.
0: En het leuke is ook, heel veel van onze collega's die hebben bedacht de afgelopen weken, we gaan dingetjes veranderen. Wij doen gewoon precies hetzelfde. Sterker nog, we hebben gezegd van we waren zo tevreden eigenlijk.
1: We zijn zo vol van onszelf.
0: We veranderen helemaal niks. Nee, het is lekker vertrouwd. En het klinkt eigenlijk weer zoals we 4 weken geleden met vakantie zijn gegaan. Maar we zijn zo ontzettend blij dat jullie er ook weer allemaal bij zijn. Dat iedereen terug is van vakantie en heet hier welkom thuis. En dat gaan we 2 weken lang ook in Den Landen doen. We komen eigenlijk een klein beetje naar je toe met de 538 ochtendshow. We staan 2 weken lang iedere ochtend op een andere plek in Nederland koffie uit te delen. Oh, om iedereen een beetje sterkte te wensen tijdens de eerste dagen opstarten na de
1: toch
0: vakantie.
1: Toch weer even je ritme vinden.
0: Ja, dus altijd wel een ding.
1: De kinderen gaan weer naar school, sommigen gaan naar de middelbare, anderen op de basis. En iedereen moet weer een beetje gewoon zijn plekje even
0: dus we hebben
1: vinden.
0: Een paar hele mooie locaties in Nederland hebben we uitgekozen. We gaan een aantal van onze 538 collega's die kant op sturen. Met een grote
1: thermos kan.
0: Met filterkoffie. We gaan dat gezellig uitdelen. Dus vind je het leuk om ons te ontmoeten ergens in de landen? Houden goed in de gaten waar we staan. Ik kan vast verklappen, morgenochtend staan wij langs de A58 bij Gilsen.
1: Lekker pompie.
0: Daar sturen we Jelte morgenochtend naartoe. Die gaat daar gezellig koffie uitdelen. Dus als je het leuk vindt om met ons de werkweek op te starten, dan kan dat morgenochtend dus langs de A58 bij Gilsen. Daar kom je ons tegen. Bij het Shellstation volgens mij. Hè? Dat is de plek waar we staan. Dus weet dat je daar morgenochtend op kosten van 538 gezellig een bakje koffie kan drinken. En ongetwijfeld ook wat croissants en andere zaken mee die kant op. Dus dat komt helemaal dik in orde. Tenminste, ik zie nu allemaal angstige blikken.
1: Croissants.
0: Staan er daar een paar. Stel ze veilig. Dit is live vanaf het circuit 538.

0: Service. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu!
6: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu haal, hè. Dus niet straks.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu ook bij Aldi verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's.
16: I'm loving it.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.

0: bestrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: 538 Nieuws.
5: 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Florentien van der Meulen. Vannacht raakten 3 mannen gewond in Den Bosch en die blijken te zijn mishandeld. Een van hen botste op straat tegen iemand uit een andere groep aan en die zei er wat van en gaf een klap in zijn gezicht. De andere 2 bemoeiden zich er ook mee. Alle 3 raakten gewond aan hun hoofd. Eentje was zelfs bewusteloos. Jezelf filmen terwijl je aan het spookrijden bent. Dat lijkt een nieuwe trend op TikTok in Engeland en Ierland, melden kranten. Er zijn in een week tijd 12 mensen door omgekomen. Laatste ongeluk was vrijdagnacht in Middleborough. Een auto met 5 mensen reed op een politiewagen met 2 agenten. Niemand heeft het overleefd. En verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. De onlangs ontslagen minister van Defensie had het voorgesteld. Maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. Er zijn allerlei obstakels. Zo zouden vluchtelingen en mensen in bezet gebied kunnen stemmen. En dat is niet de bedoeling. Gaan we naar het weer. Zowel zon als wolken. En in het noorden valt af en toe een buitje. Het is ongeveer 18 tot 20 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel Flo. Dan de files. En waar die staan weet Rick. Het zijn er 7. Begin op de A2 Maastricht. Eindhoven bij Batendorp. 31 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 12. A12 Oberhausen-Arnhem bij Duiven. 10 minuten vertraging. De A76 Geleen-Keulen bij Duitsland 14. Probleem op de N196. Uithoorn-Hoofddorp bij Aalsmeerderbrug. De vertraging 6 minuten. En ook probleem op de N200 Zandvoort-Haarlem. Tussen Zandvoort en Bloemendaal aan zee. De vertraging 6 minuten.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de

0: en Passenger bij 538 in de ochtendshow, maar dan in de middag.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
1: Maar dan in de middag.
0: 8 over 1, zondag 23 augustus.
3: Volgens mij zijn we het vergeten.
4: Wat zijn we vergeten?
3: De eerste luisteraar doen we toch altijd?
0: Ah, ja, nee. Ja, wordt een beetje gek natuurlijk. Maar er is al de hele dag uitgezonden vanaf Zandvoort. Ja. Om dan, dan de eerste luisteraar. Maar ja, als jij graag een eerste luisteraar
3: wil. Dan kan ik ook misschien wel de laatste luisteraar.
4: Oh ja, de final lap is het natuurlijk.
3: De final lap.
0: Vind ik wel een leuk idee.
4: De laatste luisteraar vanaf Zandvoort.
0: Die doen we iets voor drieën dan. Dan doen we de laatste luisteraar. Vind ik wel een leuk idee, ja.
3: Dank je.
0: Om 3 uur gaat hij los. Het wordt sowieso een race die de boeken ingaat. Of het nou een sensationele race wordt of niet. Want het is de laatste vanaf Zandvoort. Het circuitpark nog één keer de host voor wat betreft...
4: Ik zat nog even te denken. Misschien Jan Lammers is hier zo natuurlijk te gast. Slapen die gasten in Zandvoort of niet? Want wij parkeerden hier. Wij konden parkeren bij het Centerparks Hotel. Ja. En toen dacht ik, zou hier nou iemand... zou hier een coureur liggen?
0: Dat denk ik niet.
3: Nee, ze slapen in die campers, toch?
0: We hebben toch vaak van die portocabins hebben ze mee?
4: Ja, maar Max Verstappen gaat er niet van zaterdag op zondag in een portocabin slapen.
0: Volgens mij heeft hij, vorig jaar heeft hij hier op het circuit geslapen. Ja. Dat was toen, er werd heel geheimzinnig over gedaan. En later hebben ze bekendgemaakt dat hij in zo'n truckcamper lag.
4: Dat hij gewoon hier onder twee zeiltjes en...
0: Maar dat is niet zo'n campertje zoals wij ons voorstellen, hoor.
4: Nee. Oh.
0: Daar zit iets meer luxe in. Maar we kunnen dat straks nog wel even vragen aan de sportief directeur, zo moeten we hem noemen. Jan Lammers komt hier naar de studio binnen. Zo eens even horen wat de stand is. Ook als het gaat om de hoeveelheid bezoekers vandaag. Want het is een vol huis. Helemaal uitverkocht. Dat was natuurlijk al weken geleden bekend. Maar als ik zo omheen kijk, is iedereen ook lekker deze kant op gekomen.
3: Want het zonnetje.
0: Het is ongelooflijk druk. Iedereen kijkt blij. De zon schijnt. Een klein windje om het toch koel te houden. En ja, ik denk gewoon de ideale omstandigheden om een Formule 1 race te bekijken. Beter kan bijna niet. Wat wij kunnen verwachten, later vandaag hoor je verderop hier in de ochtendshow. Die in de middag wordt uitgezonden, omdat het inmiddels 9 over 1 is. Vanaf het circuitpark in Zandvoort. Tot 3 uur zijn we bij je vanmiddag. Vlak voordat de race start. Met nu muziek van Tupac.

0: Taylor en 54 Ultra. En talk to you om 17 over 1. Goedemiddag.
1: Dit is het is wel een komen en gaan van
2: alleen maar sterren.
0: Ja, dat is wel grappig.
2: Jack Spijkerman komt binnen. Hey, Jan
1: Jack.
2: Lammers is aangeschoven.
0: Nou, geloof het. Wat een gezelligheid.
1: Mark Rutte staat hier, maar nee. Mark, even wachten. Even,
0: nu niet. Dit is, zoals gezegd, de ochtendshow. Maar dan in de middag vanaf het circuitpark in Zandvoort. En ja, sportief directeur van de Formule 1. Daar kun je niet omheen op een dag als deze. En toch een hele bijzondere dag. En ik denk, Jan Lammers, goedemiddag en welkom. Voor jou ook een met een... toch misschien een klein beetje beladen en emotioneel?
3: Ja, toch wel.
0: Ja, hè?
3: Dus, weken en maanden, toen trachtte ik nog een beetje de stoere Harry uit te hangen. Maar ja, vanochtend hadden wij natuurlijk gewoon even ons statement gemaakt. Van hoe dankbaar we zijn eigenlijk voor al die mensen die het allemaal oranje maken.
0: Ja.
3: En ja, dan krijg je reacties binnen. Ik stond er even voor te lezen aan mijn lieve vriendin. En toen moest ik zeggen, die laatste paar regels, toen dacht ik wel van ik moet even slikken. Dus, nee, dus ik denk dat het, ja, er zal weinig druppels uit de lucht vallen, zo te zien. Het zonnetje komt door, maar ik denk dat zo, als alles achter de rug is, dan verdwijnt ook een beetje de adrenaline uit ons hele team van medewerkers. En dan denk ik dat het wel... ja, dat je hier de regenbandjes erop kan zetten.
4: Dan dringt het echt door.
3: Ja, ik denk het wel. Kijk, het doet me altijd denken aan, ik zei het vanochtend al met een groep, dat soms na de 24 uur van Le Mans, die heb ik dan 24 keer gedaan.
2: Ja.
3: Een beetje traag van begrip misschien, maar in ieder geval. nee, maar dan heb je allemaal zo hard gewerkt. Ja. Al die monteurs, die zijn echt wel 36 uur wakker geweest en die rijders. En dan ben je helemaal kapot en is die race achter de rug. En dan vallen ze, barsten ze allemaal in huilen uit. Ja. En waarom weet niemand. Maar het is gewoon omdat de adrenaline gaat eruit. En dan in één keer komt de emotie. En zoiets verwacht ik vanmiddag ook wel.
0: Ook het besef van potverdorie. Ja. Wat hebben we hier met z'n allen toch neergezet, zeg.
3: Ja, zeker. En ik moet ook zeggen, toen ik de eerste keer aan mocht kondigen van ik ben de sportief directeur, heb ik me natuurlijk een poosje afgevraagd van ja, wat houdt het eigenlijk in? Maar daar ben ik wel achter. Want dan ben je gewoon professioneel, stel je de show.
0: Oh, dat is het.
3: Als je ziet hoeveel mensen hier echt hard aan werken en het voor elkaar krijgen. Nou, dat is gewoon echt te veel om op te noemen. En ik mag hier dan weer zitten en het verhaal vertellen.
0: Ja.
3: En denk ik, ja, weet je, dat voelt soms heel ongemakkelijk aan.
0: Nou, is zo'n laatste editie van een Formule 1 is ook altijd er een waarop er wordt teruggeblikt. Ik las vanochtend een mooi stuk en daar werd eventjes teruggegrepen op de problemen in aanloop na het organiseren van de Formule 1 in Nederland. En onder andere jouw opmerking... 6-7 jaar geleden dat jij riep van met de auto's van... joh, dan komt er 35.000 man op de fiets... en dan stoppen we er nog 55.000 in de trein. En daar werd toen heel hard om gelachen. En dat is precies zoals het nu gaat.
3: Ja, nou ja, als je bedenkt dat hebben we gewoon met NS en ProRail... hebben we gewoon fantastisch samen kunnen werken en Connection. Er komen gewoon 12.000 mensen per uur met de trein binnen.
0: Ja.
3: En kijk, wat je in het verleden ook hebt, er is altijd toch nog wel een beetje een correlatie tussen verkochte tickets en bezoekers.
2: Yeah.
3: En want sommige mensen krijgen een ticket, die worden uitgenodigd, krijgen hem opgestuurd. En niet iedereen beseft precies wat ze precies krijgen. Dus heel veel mensen hebben wel een ticket en die is ook gekocht, maar die komen dan niet. Maar ik moet zeggen, op vrijdagochtend bleek al dat mensen wel snapten gewoon wat de gelegenheid was. Dus het lijkt alsof veel meer mensen ook daadwerkelijk gekomen zijn. En er is een enorme rust bij die mensen. Aan de ene kant beklijven ze het en hebben ze heel veel plezier. Maar het is ook zo'n leeg balletje van een stripfiguur. Hè? Dat ze staan te denken van dit is toch wel heel bijzonder.
0: Ja, je bent erbij. Je moet erbij geweest zijn deze laatste editie. En dan hadden wij Jack Ploy hier net een uurtje geleden in de studio. En een van de eerste dingen die hij zei was... maar dit is misschien wel helemaal niet de laatste Formule 1 op Zandvoort.
2: Dit is geen punt.
0: Dit is geen punt, dit is een komma.
3: Dat zei Jack Ploy, hè?
0: Dat zei hij, ja.
3: Ja, oké. Okay. Nee, dat is goed.
0: Ja, maar je hoort het meer op het circuit grond.
3: Tuurlijk. Maar ik weet niet of het een vraag aan mij is.
2: Ja, zeker. Ja, okay. Of hij hier wil onthullen wanneer dat terugkomt.
3: Ja, weet je, dat het enige wat je daar eigenlijk realistisch over kan zeggen... Hè, want het is natuurlijk wishful thinking en we kunnen allemaal zomaar wat uitkramen. Maar ik denk dat de volgende, die zal waarschijnlijk geen 36 jaar duren. En of dat dan 10 of 15 of God knows what is. Kijk, het circuit... is nu up-to-date. We hadden ook 36 jaar achterstallig onderhoud. Er moest heel veel geld ingestopt worden. Kijk, dat hoeft allemaal niet meer. Dus we blijven echt nog wel een jaartje of 10 up-to-date. En Maleisië dacht dit jaar ook niet dat ze een Grand Prix zouden houden.
0: Ja.
3: Dus ik hoop wel dat als wij een Grand Prix ooit een keertje hier weer terugkrijgen... dat de oorzaak ervan wat beter is. Want zo'n oorlog, daar wil je niet eigenlijk de benefits van hebben. Maar in ieder geval, je weet het totaal niet. Het is niet iets waar wij op anticiperen. We hebben volgend jaar dan de Formule E, de elektrische formuleklasse. Ik denk dat we ons gaan verrassen hoeveel belangstelling ervoor zal zijn. En met een jaar of 5, hè, want daar hebben we geen geluidsdagen voor nodig. Met een jaartje of 5 denk ik dat je ook verrast zal staan hoe snel die Formule E-auto's gaan. Hm. Er is geen lobby dat het een alternatief is voor Formule 1, absoluut niet. En dat zal altijd zijn eigen platform hebben. Maar ja, er gaat veel in de wereld veranderen. Maar voordat je zo'n evenement gaat organiseren, je hebt met zoveel vergunningen en allerlei andere dingen te maken om te zorgen dat het gewoon in de huidige samenleving past, dat weten we allemaal wel.
0: Ja, ja, ja. Nou, wordt zometeen voor de laatste keer wordt hier afgevlacht op Zandvoort, tenminste voor de Formule 1. Waar sta jij dan?
3: Ik denk, ik ga eerst even naar de grid toe. Hè, ook omdat ik daar veel oude vrienden en bekenden heb staan, ja, die voor die teams werken. En soms zijn dat mensen die de trucks rijden, of de monteurs of de engineers. En dus daar ga ik even heen, dan loop ik nog even langs de paddleclub. Even een paar mensen gedag zeggen en dan ben ik bovenop de heuvel, wat we vroeger de Hunsrug en nu nog steeds noemen. Dat is de Founders Club. En dat is ook wel, zeg maar, de Founders Club. Er zit echt gewoon heel Nederlandse bedrijfsleven die op de een of andere manier de stakeholder zijn. Dus daar ga ik dan de Grand Prix kijken. Nou. Met mijn familie, met René en Mariska. De liefde van mijn leven. En mijn oudste zoon Ryan. En ik heb net eventjes mijn lieve dochter in Florida een tekstje gestuurd. Op die manier doen wij net als alle andere families ons deel eruit halen.
0: Nou, ik zou zeggen, ga ervan genieten.
3: Dank je wel.
0: En
3: dank jullie wel. Hè.
0: Ja,
2: ja, wij wilden volgend jaar hier gewoon weer gaan zitten, hoor.
3: Ja. Jullie hebben het zo aangejaagd met jullie enthousiasme en noem maar op. Het zijn allemaal van die clef stories, maar het is gewoon waar. Dus,
0: wij zeggen even gedag ondertussen.
3: Je moet gaan. Ja, ga vloggen. Jack, ja. Ja. Eventjes mijn lieve dochter in Florida een tekstje gestuurd. Ah. Dus op die manier doen wij net als alle andere families ons deel eruit halen.
0: Nou, ik zou zeggen, ga ervan genieten.
3: Dank je wel.
0: En
3: dank jullie wel. Hè.
0: Ja.
2: Ja, wij wilden volgend jaar hier gewoon weer gaan zitten, hoor.
3: Ja.

0: Imagine Dragons. On top of the world. De 538 is 3 minuten voor 2:30. Live vanaf het circuit in Zandvoort met DJ Jurgen straks hier. Teddy Swims en meer in de ochtendshow die in de middag wordt uitgezonden.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538 presents. Direct. Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar...
1: Direct.
2: Wat check alle details op 538.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
14: Nu!
13: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En

0: tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Woehoe! Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Ja, goedemiddag. Dit is 538 vanaf het circuit. Het weer van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Elders blijft het droog. En de temperatuur vandaag is 19 tot 21 graden. Overzicht van de files heeft Rick voor je.
19: Begin op de A1 Amsterdam, Apeldoorn bij Barneveld, 23 minuten. A12, Oberhausen Arnhem bij Duiven, 11. En de laatste is de A76. Geleen-Keulen bij Duitsland, de vertraging 15 minuten.
18: En dan de hoofdpunten van het nieuws, want het is 2:03. Florentien, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Een korte uitslaande brand vanochtend in een woning in Amsterdam-West. Volgens de AT5 werden woningen in de buurt ontruimd. De bewoners konden snel terug nadat de brandweer had gemeten of het veilig was. 3 mensen hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Jezelf filmen terwijl je aan het spookrijden bent. Dat lijkt dus een nieuwe trend op TikTok in Engeland en Ierland, melden kranten. Er zijn in een week tijd 12 mensen door omgekomen. En verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. De onlangs ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld. Maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. Ja, sportief Grand Prix-directeur Jan Lammers. Hij was hier natuurlijk net. Hij heeft ook in een open brief alle bezoekers geprezen die de afgelopen 6 jaar het circuit van Zandvoort bezochten. Hele mooie woorden op Instagram te lezen. Wat hier de afgelopen 6 jaar is ontstaan, verdwijnt vandaag niet met de laatste finishvlag. De beelden blijven, de verhalen blijven en ergens in de duinen zal het geluid van de Formule 1-auto's en jullie gebrul nog heel lang blijven hangen. Koester die herinneringen en geniet van onze laatste ronde.
18: Nou, ik had het idee toen Jan hier net bij ons in de studio was. Die zei van ja, maar hij zei ook van het gaat geen 35 jaar duren dat het weer terugkomt.
1: Ja, die weet natuurlijk wel veel meer.
18: Dat denk ik ook. Ja, ik kan hier niet het achterste van zijn tong laten.
9: Ja, maar Jack Ploy, en dat is natuurlijk, die zit in het informele circuit, weet je wel. Die hoort links en rechts wat die zei. Ze hebben natuurlijk de FOM is dat toch? De organisatie, die heeft natuurlijk gezegd van jongens, gooi niet de spullen weg. Zet het even in de opslag.
18: Ja. Ja.
9: Want wellicht, ook mede door de situatie in de wereld, hebben we jullie sneller nodig dan we denken.
18: Ja, nou ja, het is wat Jan Lammers dan net ook al zei van je wil er eigenlijk niet van profiteren van zo'n oorlog. Maar ja, aan de andere kant, dat circuit ligt hier. Iedereen is klaar. Het is min of meer plug-and-play in die zin.
9: Ja.
18: Ja. Ja. Waarom niet?
20: In New York staat dus een heel speciaal fotohokje, een fotobooth. En die is razend populair bij mensen die graag een partner willen. Oh. Nou, je krijgt dus in dat fotohokje een foto van je ware liefde. Ja, het lijkt grappig, maar het is echt waar. Je poseert dus in het hokje voor een foto. Je vult een vragenlijst in. Vervolgens print dat hokje een foto van je soulmate, je zielsverwant uit. Kost wel €9. En dan moet je hem zelf nog gaan opsporen via TikTok of Instagram.
9: Maar is het iemand of is het gewoon een AI?
21: Bestaand.
20: Nee, het is wel een bestaand iemand.
9: Dat, zoeken ze op social media, zoeken ze alles af.
20: Ja, je krijgt alleen de voornaam en dus de foto. En dan moet je gaan zoeken.
9: Wat goed.
20: En, ja, het is hartstikke grappig.
18: Maar je kan toch met Google Lens kan je die foto terug uploaden en dan zeg je toch dat is waarschijnlijk deze persoon?
20: Ze zeggen zelfs dat in 3 weken tijd al 3500 mensen hun match hebben gevonden.
18: Wauw, maar het zou dus ook kunnen dat jij een foto geprint krijgt van iemand die al lang een partner heeft.
9: Ja.
18: Dat jouw soulmate is.
20: Ja, maar ik denk wel dat je hier... nou, dat zou kunnen volgens mij. Ja, inderdaad. Je krijgt gewoon inderdaad alles wat
9: op een gegeven moment krijg je een mailtje of een appje van iemand die zegt... Hé,
18: jij bent mijn soulmate. Jij weet het nog niet.
9: Jij bent mijn partner.
20: Ja. Maar ik vind het wel een leuke uitvinding.
9: Heel grappig.
20: Toch?
18: Ja, leuk.
20: Het is wel een goed idee.
18: Het is alleen lastig dat je ervoor naar New York moet. Maar verder is het.
20: Ja, dat, maar
9: en dat je thuis moet uitleggen.
18: Waarom je dat hokje bent binnengestapt.
20: Kinderen dan van 4 tot 12 jaar die de opdracht krijgen om alleen nog stapvoets door een school te lopen met de handen langs het lichaam. Helemaal aan de rechterkant van de gangpaden. Heel netjes in alle stilte. Zonder praten. Nou, het is bijna te ideaal voor woorden. Maar dat gaat komend jaar dus werkelijkheid worden op een basisschool in Nijmegen. Die schooldirecteur die heeft al die ouders duidelijk gemaakt van zo wil ik dat de leerlingen zich gaan gedragen. En dit zijn de regels. En hou je er maar lekker aan.
9: Een soort militarisme. Wat daar.
20: Ja, zij zeggen ook van die school...
9: En wat is de reden? Of puur discipline? Of...
20: Nou, hij zegt dan, kinderen hebben gewoon strenge regels nodig om rustig en veilig überhaupt de school zo te houden. Maar dat gebouw is een beetje onoverzichtelijk. En ze willen dus ook niet dat mensen van de trap vallen, gevaarlijke gangetjes. Ja, en hij zegt, goede afspraken in het begin maken, dan wordt het vast werkelijkheid.
9: Okay.
20: Dan profiteert iedereen ervan.
18: Werkt het enorm goed. Zijn ze allemaal hartstikke blij...
20: Ja. Nou, wie weet.
18: Ja.
20: Het gaat wel een beetje ten koste van de speelsheid natuurlijk.
18: Nou ja, ik zit hier al de hele middag. Mijn uitzicht is iemand die het publiek hier alleen maar aan het vertellen is... dat de ene helft van de mensen aan de rechterkant moet lopen... en de mensen die terug, die moeten aan de linkerkant lopen.
9: Grappig is,
20: gebeurt wel.
9: Ik ben net met Rick, wij zijn gaan plassen. Ja. En dan moet je diezelfde route. Het werkt als een zonnetje.
18: Nou.
9: Ja. Want iedereen doet het toch. Want we hebben hier de tegengestelde beweging in deze fangang, laat maar zeggen.
18: Ja.
9: En het werkt. Ja, het werkt hartstikke goed.
18: Ja. Maar er is dus iemand die is vanochtend hier zo'n soort scheidsrechterstoel is die opgeklommen. En die is met een megafoon...
21: Zo'n tennisscheidsrechter.
18: Ja, en die is alleen maar mensen aan het vertellen van... ja, jullie moeten naar rechts en jullie moeten naar links. En het werkt. Het is... Ja. Op de een of andere manier, iedereen die luistert ook graag naar hem, zo lijkt het.
9: Hij schijnt een snollebolleke steden.
18: Flo, dankjewel. 8:08 met muziek van DJ Jurgen. Better off alone.

0: Swims, ook van de partij Mr. Know-It-All hier in de ochtendshow. Maar dan in de middag om 14:15 op 538. We zijn live aan het uitzenden vanaf het circuitpark in Zandvoort voor de laatste Formule 1, de Final Lap, zoals hij wordt genoemd. En bij ons aangeschoven in de studio, ja, dat is ook een soort traditie geworden. En fijn dat hij er weer is. Koninklijk bezoek, Prins Pieter Christiaan. Goedemorgen, goedemiddag.
1: Ja, ik wou bijna zeggen goedemorgen.
0: Ja, dat is gewend hier. Mag der gewoonte, maar wat fijn dat je er weer bent.
1: Ja, dankjewel dat ik mag komen.
0: Ja, nou ja, altijd welkom natuurlijk. Voor jou is het ook een beetje. Voelt het als een halve thuiswedstrijd?
1: Ja, nee, het voelt zeker als een thuiswedstrijd. Ik heb hier heel veel gereden ook. Wedstrijdjes, maar ook mijn opleiding gedaan. Ja. Racelicentie. En ja, het is natuurlijk een transformatie met hoe het er nu uitziet. Het is met al die mensen, ja, super gaaf. Ik krijg elke keer een beetje kippenvel van.
0: Want jij loopt hier echt al 3 dagen rond ook.
1: Ja, is het allemaal te zien?
0: Zo bedoelde ik het niet.
2: Maar het is wel te zien.
1: Jullie zijn wel lekker gebruikt. Ja. Fit terug van de vakantie.
0: Nou, fit niet, maar wel terug. Ja. Ja. Maar jij hebt al een paar hele leuke dagen achter de rug.
1: Zeker, zeker. Ja, dat was absoluut mooi. En het is een super belevenis. En ik denk ook dat je het extra in je opzuigt, omdat het de laatste is.
0: Ja. Ja, is het de laatste?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk voor Dutch GP, de organisator, de promotor zoals dat heet. Ik denk dat die even pas op de plaats maken nu.
0: Ja.
1: Want ja, ik bedoel, er gaan al een bedragen rond. Het laatste wat ik hoorde is ook iets van 70 miljoen wat de FOM wil. En dan moet je het feestje nog organiseren. Ja, als je dat zonder steun doet, is dat heel lastig. Want we hebben natuurlijk een aantal jaren gehad. Kijk, in de eerste jaren met Max en zo, dan stappen er heel veel sponsoren in. En je ziet dat hele verhaal is best moeilijk geworden.
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat... In Duitsland zijn ze ook bezig om de GP weer terug te krijgen. En ik denk ook, ja, als het alleen maar in Azië is en in Amerika... Dat gaat gewoon niet werken. We hebben gewoon een enorme fanbase in Europa. Mm. En die moet op een of andere manier bediend worden. Dus we hebben hier een Formule 1 circuit, want dat is natuurlijk ook de voorwaarde. Mm. Je ziet dat in Madrid een stratenrace weer terugkomt. Ik sluit het niet uit, maar ja, er moet wel een promotor zijn die goed kan onderhandelen.
0: Maar goed, ik kan me voorstellen, jij hoort via je broer, hoor jij ook nog wel eens wat?
1: Ja, ik heb me eigenlijk dit weekend er niet over gesproken.
2: Nee, maar misschien de afgelopen week wel.
3: Nou, zo Jack Ploy, die was hier te gast, die zei... er is toch het verzoek gedaan vanuit de FOM aan de organisatie van... jongens, gooi het niet allemaal in de shredder, slaat nou nog even ergens op.
0: Ja.
3: Want wellicht hebben we het toch nog nodig binnenkort.
1: Ja, dat gesprek was ik natuurlijk niet bij.
3: Nee.
1: Maar... ja, kijk, ik hoop het. Want als je hier kijkt hoeveel mensen er zijn... ja, misschien trekt de Final Lap wel extra weer bezoekers aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat een beetje het probleem was met Zandvoort... dat het natuurlijk een nationaal event is. En dat vinden sommige mensen toch best duur. Een kaartje €500 soms voor een mooie plek.
3: Ja.
1: Maar ik denk dat wel... ja...
0: Hoe ga je dit eens even koninklijk
3: toelichten? Zeg het nou gewoon.
2: Hoe doen jullie dat?
4: Wat zegt je hart? Wat zegt nou?
1: Ja, wij hopen allemaal dat het blijft. Kijk, in België is het ook even weggekomen. Dus ik denk sowieso dat we even moeten rekening houden. Dat er een pauzeknop nu ingedrukt wordt. En dat iedereen even kijkt, jongens, hoe was het? Ja. En dat er uiteindelijk weer misschien een formule komt om de 2 jaar, ik weet niet. Voor mij is het ook even speculeren. Ik ben er helemaal aan het genieten, kijk alleen maar omheen.
3: Ja.
1: Maar ik ben natuurlijk ook een racefan, dus ik help hopen, laat ik het zo zeggen.
4: Ja. Maar in procenten, hoe groot acht je de kans?
1: Dat het ooit terugkomt
4: hier? Ja?
1: Ik denk zeker dat het is mogelijk, maar nogmaals, het hangt echt
4: 50% wel.
1: Klopt, want de organisator, de FOM, die moet ook echt willen dat het weer terugkomt hier.
4: Ja.
1: En het voordeel, kijk, wat Zandvoort natuurlijk als voordeel heeft, is dat ze natuurlijk iets unieks hebben neergezet in die hele racewereld. Vroeger was het alleen maar race, je ging kijken. En hier hebben ze gewoon het grootste festival van Nederland neergezet. En daar komen al die promotors op af, die zien dat. En ja, dat kan je niet zomaar kopiëren.
3: Nee, nee.
1: We hebben natuurlijk ook de beste DJ's van de hele wereld. En die komen hier ook heel graag.
0: Jij draait hier zelf toch ook?
1: Ja, ik draai ook.
2: De rijkste DJ. Ja.
1: Zet er ook de beste.
3: Ja. Jij staat vanavond, doe jij de afterparty toch? In Burnies.
1: Ja,
3: Burnies.
1: Ja, een zeer gewild feestje altijd.
3: Ja? Is dat beroemd en berucht?
1: We zijn op radio live, of niet?
0: Ja,
1: we zijn
0: live. Ja.
1: Oh, het is in ieder geval beroemd.
3: Kijk, mooi.
1: Maar dat gaat ook niet stoppen, hoor. We hebben wel met elkaar afgesproken dat zo'n mooi feestje moet laten gaan.
3: Superleuk.
0: Ja. Nou, toch nog eventjes terugblikken, want dit is de 6e keer op Zandvoort sinds het weer terug is. En dan ook voorlopig de laatste keer. Mm-hmm. Wat is wat jou betreft echt een hoogtepunt geweest?
1: Al die 6 keer?
0: Ja?
1: Ja, ik denk Max die gewoon de eerste keer de titel pakt.
3: Ja.
1: En wint, bedoel ik hier. Ja, we komen natuurlijk allemaal voor de beste coureur ter wereld. Super sympathieke jongen. Nederlands. Wat wil je nog meer? Nederlandse, Nederlandse race. En hij wint gewoon de eerste. Ja, daarna werd het gewoon moeilijker. En eigenlijk is dat ook wel weer leuk. Want nu kreeg je een andere dynamiek. Nu kom je natuurlijk van met de hoop dat hij wint. Maar ook de hoop op een strijd en op regen. Nou, ik denk dat het in principe een dag als vandaag al die mogelijkheden weer biedt. Maar eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de auto van Max op dit moment niet de beste is.
0: Nee.
1: Maar het weerhoudt de racefans er niet van om te komen. En dat is gewoon mooi. Dat is de sportiviteit. We gunnen het allemaal. En ik denk dat hij heeft bijgetekend. Dat het ook laat zien dat
3: fantastisch.
1: Er komt gewoon uiteindelijk weer een nieuw kampioenschap aan.
0: Ja. Ja. Hartelijk dank voor je komst. Heel veel plezier vandaag. Ga ervan genieten.
1: Dankjewel.
0: En succes vanavond ook. Is besloten, hè, geloof ik, in Bernice. Daar kunnen we niet...
1: Nou, besloten is voor heel veel mensen, maar...
0: Dan zien we je vanavond.

0: met Cross Amsterdam. My oh my, om 2:05. Dit is 538 live vanuit Zandvoort. Final lap, zo heet deze editie. Tenminste bij ons als het gaat om de Dutch Grand Prix. Voor de laatste keer hier op Zandvoort.
1: Een uurtje nog, hè?
0: Dan gaat die van start. En wij gaan zo meteen onze Jelte nog weer even hier het terrein opsturen. Om te horen hoe de stemming en de vlag er met name bij hangt. Maar ik geloof dat iedereen echt in een opperste... op een opperste stemming hier over het terrein loopt. Ik zie allemaal blije gezichten.
1: Ja, joh.
0: De zon die er heerlijk bij schijnt. Het is niet te warm, het is niet te koud. Het is eigenlijk perfecte raceweer. Er zijn wat mensen die hopen op een buitje, maar dan met name tijdens de race. Of dat nog gaat gebeuren, dat moeten we straks even checken bij Dennis Wild, onze eigen weerman. Die heeft de laatste update als het gaat over het weer tijdens de race. Dus dat hoor je zo meteen hier. We gaan nog een badjas weggeven. We spelen zo meteen. Ja, wie oh wie race er over het circuit. We hebben weer iemand in een Formule 1 auto gepropt. Een bekende Nederlander. Hoor jij over de boordradio wie het is? Dan mag je bellen en maak je kans op die geweldige badjas.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
6: Voor die

0: Plus. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op

0: Business. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
6: 538 Nieuws.
7: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Florentien van der Meulen. Gistermiddag werd vlakbij de Maas in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden. En de politie weet nu wie het is en heeft de familie ingelicht. Ze gaan uit van een misdrijf en willen meer te weten komen over wat er precies is gebeurd. En daarom spreken agenten met wandelaars en mensen in de buurt, zegt LE. Bij Vlieland is een gewonde vrouw gered van een zandplaat. Dat meldt Omroep Friesland. Ze was aan het surfen en viel. En daardoor was haar knie uit de kom en kon ze niet meer verder. Een reddingsboot heeft haar opgepikt. En eenmaal aan wal kwam er een ambulance. Medewerkers konden haar ter plekke helpen en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. En Max Verstappen heeft voor de laatste race op Zandvoort zijn fans bedankt. Hij zei, ik heb hier mooie overwinningen geboekt met steun van de Orange Army. Hij geeft toe dat het dit jaar iets minder gaat, maar hij gaat alles geven. En de race start natuurlijk om 3 uur. De koning reikt daarna de prijs uit. Gaan we naar het weer. Zowel zon als wolken. En in het noorden valt af en toe een buitje. En het is 18 tot 20 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. En waar die staan weet Rick.
9: Het zijn er 5. Begin op de A12 Oberhausen Arnhem bij 7 naar 8 minuten. A50 Apeldoorn Arnhem bij Loenen 8. En de laatste is de A76 Geleen Keulen bij Duitsland. De vertraging 16 minuten.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
4: Ja, het is 4 over 2.
5: De 538 ochtendshow.
4: Maar dan in de middag.
6: Oh ja, dat was er zo, ja. In de middag live vanuit Zandvoort. Tot 3 uur zijn we bij met zometeen Bruno Mars na Snap. Dit is muziek die de power heeft.
7: Radio 538. Muziek, het feest gaat beginnen.

0: and the power.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
1: Maar dan in de middag.
0: Ja. Zondag 23 augustus.
3: Wat lekker in de middag.
0: Wat zeg jij?
3: Wel lekker in de middag.
0: Ja, dus, qua tijd kan ik er prima aan wennen.
3: Zeker.
0: Morgenochtend overigens gewoon weer op het vertrouwde tijdstip vanaf 6 uur in de ochtend. Misschien wel even leuk om te vertellen dat we dan ook iedere dag 2 weken lang Win It in a Minute gaan spelen. We gaan een minuut lang gaan we hele leuke prijzen weggeven iedere ochtend. Oh. Dus het loont de moeite om morgenochtend weer gezellig naar de ochtendshow te luisteren. Voor nu vanuit Zandvoort voor de laatste editie van de Dutch Grand Prix. En ja, je voelt wel dat het op het punt van het begin staat zometeen de Formule 1. Om 3 uur gaat het hier los. En wij hebben Jelte, onze razende reporter, even het terrein opgestuurd. Jelte, waar sta jij nu?
4: Ik sta midden in de fanzone waar de spanning inderdaad een beetje stijgt. De biertjes komen de tap uit. En wat wel goed is om te zien is dat het een beetje donker wordt. Dat is normaal gesproken bij een festival geen goed nieuws. Maar hier hoopt toch iedereen wel een beetje op regen. En er wordt langzaam toegewerkt naar dat de lichten straks uitgaan. En dat voor het laatst hier voorlopig gestart gaat worden op het circuit. Ja, er staat hier een mascotte voor me die al regelmatig met Max op de foto is geweest. Ik sta hier met een hele groep uit Veenendaal. Ja, en er staat een meisje naast mij, Jet. En Jet, jij hebt wel iets oranjes aan, maar van de verkeerde club. Je bent van McLaren.
5: Ja, klopt. Ja.
4: Van wie ben jij fan?
5: Van Oscar natuurlijk.
4: Van Oscar Piastri?
5: Ja, zeker, zeker.
4: En hoe is het om dan hier tussen al die Max-fans rond te lopen?
5: Soms een beetje eng. Ik ben bang om bier naar mijn hoofd te krijgen. Dus dan ben ik een beetje stil, maar voor de rest wel prima hoor.
4: Het gaat er wel goed, hoop ik.
5: Ja, zeker. Jawel, jawel. Ja.
4: En hier dan wat Max-fans. Wat verwachten jullie er straks van?
6: Nou ja, ik hoop dat hij gaat winnen, maar ik ben bang dat het niet gaat lukken vandaag. Dus we gaan het afwachten.
4: Zou je hem nog even wat moed in willen spreken?
7: Nou Max, je gaat het gewoon doen. Komt goed. En we hopen op het beste.
4: En ik zie hier ook wat gasten. Jullie hebben volgens mij nog helemaal geen auto gezien het hele weekend, hè?
8: Nou, eentje die stond in de tent. Ja. Op de fanzone. En hij stond stil. En we hebben even, ja, het was een echt mooie auto.
4: Weet je überhaupt dat je bij een Formule 1 evenement bent?
8: Ja, we zijn echt, de hele weekend, het was echt gezellig. Wij komen gewoon voor de sfeer en de beleving. Dat is ook belangrijk natuurlijk, ja. Hè? Niet alleen een race kijken.
4: Ja, ik kan je vertellen jongens, deze gasten zijn heel goed voor de sfeer en de beleving. Hoeveel heb je er al op?
8: Dit is vandaag mijn eerste.
9: Oh, ja.
10: Jokkie ook.
8: Die ik in mijn hand heb.
4: Nou jongens, er wordt hier afgeteld en feest gevierd. Want het is echt een waanzinnig mooie dag. Het is stijf uitverkocht en iedereen heeft ongelooflijk veel zin in die allerlaatste race hier op Zandvoort.
0: Is het nou zo dat heel veel van deze mensen uiteindelijk een plekje in de duinen kiezen? Of dat er op de tribune wordt plaatsgenomen?
4: Waar gaan jullie zitten jongens? De duinen, tribune?
8: Nee, wij.
4: Hij heeft sowieso geen idee, Tim.
10: Hij gaat hier gewoon midden op die fans.
4: Ja, die gaat gewoon op een hek zitten hier.
0: Even om even de tip dat het straks om 3 uur bij de bar heel rustig is.
4: Er staat één iemand, ja.
0: Jelte, dankjewel. En, wij spreken jou later weer, Jelte, die eventjes fans van de Formule 1 hier weet aan te spreken. Of in ieder geval bezoekers van het evenement.
10: Het is gezellig, hoor.
0: Het is heel gezellig. Het is ieder jaar weer en ook dit jaar. 1 groot feest in Zandvoort en wij zijn erbij. 538 vanaf het circuit met Bruno Mars. On my soul.

0: Hire Somebody om 16 over 2.
1: Ja, het is gaan regenen.
0: Ja, het is gebeurd. Daar waar iedereen die hier komt toch stiekem op hoopt. Maar dan tijdens de race.
2: Dat is een uurtje te vroeg.
0: Ja.
2: Het valt net even.
1: Maar gaat er nog meer vallen?
2: Nou,
0: dat weet je nooit aan zee. Het kan hier, maar dat is een beetje.
2: Ik heb ooit onze weergoeroe horen zeggen dat het valt sowieso niet hier. Vervolgens regende toen de hele ochtend.
0: Daar hebben we hem nog jaren mee geplaagd met die opmerking. Maar het is het gekke aan het circuit is, het kan aan de ene kant van het circuit kan het regenen en aan de andere kant kan het droog zijn. Dat hebben we volgens mij een jaar of drie geleden hebben we dat ook gehad tijdens de race. Maar het is hier op dit moment, nou, het is nu weer droog, maar het was net even behoorlijk aan het doorregenen. En dan zie je ook meteen dat iedereen wel goed voorbereid deze kant op is gekomen, want poncho's die kwamen werkelijk waar overal vandaan. Maar zometeen over drie kwartier dan gaan we los. Dan gaat de race van start hier op Zandvoort. En dan weten we ook hoe die laatste race gaat voelen. Hoe spannend, iedereen dat gaat ervaren. Overigens, voor het zover is er voor jou hier op de radio ook nog kans op een leuke prijs. Want we gaan wie race er over het circuit spelen. Dat kan nu nog, aangezien het circuit nu nog leeg is.
3: Wie rijdt er op het circuit?
0: Het leuke is dat wij een bekende Nederlander bereid hebben gevonden om plaats te nemen in een raceauto. Via de boordradio kun je hem of haar wellicht herkennen. En heb jij enig idee wie er over het circuit gaat, dan kun je even bellen met 0909-30538. Maak je kans op de enige echte officiële ochtendshow, Badjo. Nou, wie hebben wij in de auto gepropt? Het is een hij, kan ik je vast
2: klappen. Kijk.
0: Luister mee. Welke bekende Nederlander hoor je hier?
4: Ik heb nooit een bekende Nederlander willen worden. Dat zat niet in mijn strijdplan. Het is mij echt overkomen.
0: Ja, wie zo?
2: Dat is moeilijk, hè?
0: Hij is moeilijk, hè?
2: Ja. Hij is mega moeilijk.
0: Maar wellicht zijn er luisteraars die de stem herkend hebben via 0909-3050.
2: Nog één keer?
0: Ja, komt-ie.
4: Ik heb nooit een bekende Nederlander willen worden. Dat zat niet in mijn strijdplan. Het is mij echt overkomen.
2: Strijdplan?
0: In die overkomen kan je hem een klein beetje horen. 0909-3050. Wie rijdt er over het verkeer? Geef het door, kom met de juiste naam en heb jij zometeen de juiste oplossing hier op de radio. Win je een badjas?
3: Wie rijdt er op het circuit?
0: 0909-3050. Kom maar door met je antwoorden. 0909-3050. 19 minuten over 2 op de zondagmiddag. En Flair, ex-smulschijf door het oog.

0: om hier te rijden. Maar aangezien het nu nog even leeg is, hebben wij een bekende Nederlander in een raceauto het circuit opgestuurd. En de grote vraag is, weet jij wie het is? Wie, oh wie, rijdt er bij ons over het circuit? Dit is de opgave.
1: Ik heb nooit een bekende Nederlander willen worden. Dat zat niet in mijn strijdplan. Het is mij echt overkomen.
2: Ja. Ah, nu snap ik hem, wat jij zei, Tim.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Bij de overkomen zou je hem kunnen horen.
2: Ik hoor het nog steeds niet.
0: Nee, nou, we hebben Benno aan de telefoon. Benno, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Benno.
0: Hey Benno, hallo. Nou, jij hoorde de opgave, maar jij dacht, ik weet welke BN'er dat is.
3: Nou, we zitten in de auto en mijn zoon zit naast me.
0: Ja.
3: En die zegt, het is René Leblanc.
0: René Leblanc? Oh, ik dacht iemand anders.
3: Ja.
0: René Leblanc.
2: René Leblanc.
0: René Leblanc.
4: Dat is al geleden.
0: Ja, je ziet hem nog wel eens voorbij komen online. Echt een hit weet hij niet meer te scoren. Maar is dit, even luisteren hoor, René Leblanc.
1: Ik heb nooit een bekende Nederlander willen worden. Dat zat niet in mijn strijdplan. Het is mij echt overkomen.
0: Het is niet goed. Oh.
3: Ach, echt?
0: Ja, ik begrijp de verwarring. Dit is natuurlijk wel iemand die te pas en te onpas roept dat hij bekende Nederlander had willen worden. Maar het is niet goed, Benno.
3: Jammer.
0: Maak er toch een mooie dag van. De groeten. Dan gaan wij even kijken. Volgens mij hebben wij nog iemand aan de telefoon. 538, goedemiddag. Met wie? Hallo?
5: Ja, goeiedag.
0: Ja, goeiedag. Met wie?
5: Goeiedag.
0: Hallo?
2: Zeg het maar.
6: Ja.
0: Je bent op de radio, je mag een antwoord. Wat zou? Nou, wie is het, denk je?
2: Even doorschakelen naar zijn draad. Richting aan wij zitten. Laten we naar de volgende.
0: Ja, we gaan naar de volgende bellen. Hallo, 538. Goedemiddag, met wie?
7: Hoi, met Benja.
0: Hey, hallo. Hey. Jij weet wie het is, hè?
7: Ja, ik ben Dries Roelvink.
0: Dries Roelvink.
2: De zanger.
0: Ja, dat is de zanger inderdaad. We zitten wel allemaal een beetje in dezelfde hoek te zoeken.
2: Ja, maar...
0: Het is ook niet Dries Roelvink.
2: Dat is het niet.
0: Nee, het is niet Dries Roelvink.
2: Jammer zeg.
0: Ja.
7: Jammer.
0: Ja, nou niks aan te doen. Toch een mooie dag
2: gaan gebeuren. Hè? Max die app net, ik ga niet eerder racen voordat er uitgang van deze wedstrijd. Dus,
0: sterker nog, die auto is bezet, want er zit een bekende Nederlander in. Maar wie, oh wie is het?
2: Ja, wie is het? Hij gaat natuurlijk als een pijl over het circuit, man. Ja.
0: Eens even kijken. 538, goedemiddag. Met wie?
8: Met Arjo.
0: Hey, dag Arjo. Goeiedag.
8: Hoi.
0: Wie
8: ik
0: denk
8: jij?
0: Frans-Duits, denk jij? Is het Frans-Duits?
1: Ik heb nooit een bekende Nederlander willen worden. Dat zat niet in mijn strijdplan. Het is mij echt overkomen.
2: Ja! Jongen, de sloper.
0: Dat is hij wel, ja.
2: Hij is sloper.
0: Hij is, in principe is hij sloper. Hij doet dat ook nog steeds,
2: ik zag een interview. Voor mij heeft hij een bedrijf, zei hij, sloper. Met nog steeds 26 man in dienst.
0: Wauw. Ja, en hij vindt het ook leuk om af en toe te slopen.
2: Daarom nodig ik hem nooit uit. Je bent al bang.
0: Je bent al
2: dat hij de hele hut sloopt.
0: Je bent niet aan het werk. Hey, van harte gefeliciteerd. Je krijgt de officiële 538 ochtendshow, Badjas.
8: Superleuk, dankjewel.
0: Wil je een groen of paarse?
8: Paars.
0: Paars gaan we jouw kant op sturen.
8: Let's go, dankjewel.
0: Oké, man, hoi. Frans thuis dus. Nou, die kan de auto uit. Daar kan Max er zo meteen in. En over een half uur dan gaat het hier los op Zandvoort. Maar wat wordt het weer? We hadden net wat regen hier. Is dat tijdens de race ook het geval? Dat hoor je zo meteen even van weerman Dennis Wild.
9: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
10: En jij staat heel dichtbij.
9: 538 present. Direct. Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
10: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar...
9: Direct.
11: Wat ik ben.
10: Check alle details op 538.nl.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van...

0: 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, Bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso. Omdat elke rit telt.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Simpel.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Ja, goedemiddag, het is 4:30, dit is 538 live vanuit Zandvoort. De laatste editie van de Dutch Grand Prix. En de grote vraag is natuurlijk, gaat het tijdens die race nog regenen? Op dit moment valt er hier een kleine bui in Zandvoort. Dennis Wild, ons eigen weerman. Dennis, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
22: Ja, kunnen we die regenbui, waar toch door veel Max-fans in ieder geval hierop wordt gehoopt, kunnen we die verwachten tijdens de race?
1: Ja, nou, je merkt nu al, hè. Iedereen is in rep en roer. De coureurs die moeten nu bepalen wat voor banden ze gaan gebruiken. Oh, ja. Straks over een klein half uurtje. Want ja, de baan is nat. En ja, dat is toch wel een dingetje waar Max uiteindelijk zijn profijt van zou kunnen halen. Ik denk wel dat die baan... de komende 20, 25 minuten wel langzaam wat droger wordt. Want ja, heel veel regen komt er nu niet meer aan. Het druppelt nog een beetje na. En dan is het droog. En dan waait hij ook wel droog. Want ja, het waait ook nog behoorlijk bij jullie daar zo. Uit de noordwestelijke richting. En ik heb eens even stroomopwaarts gekeken. Maar er zitten nog een paar buien op de Noordzee. Ja, en die komen heel langzaam ook wel onze kant op. En ja, god, de race duurt anderhalf uur. Ik ben helaas wel bang dat de meeste daarvan net noord langs gaan. Maar je weet het met het weer. Als het maar een klein beetje een koersje verandert... dan zou er toch nog zo'n lekker Max-buitje kunnen langskomen. Ja.
22: Een Max-buitje, ja. Ja, laten we het inderdaad zo benoemen. Maar goed, de grootste kans is dus dat we een droge race krijgen.
1: De grootste kans is dat we een droge race krijgen. De zon die komt dus ook nog weer eventjes goed bij. Je ziet af en toe van die flinke stapelwolken, een paar donkere wolken. Maar ja, als ik zo in de aanvoer op de Noordzee kijk... Dan lijkt het erop alsof de race echt compleet droog gaat verlopen. Ja, en dan is het een kwestie van heel hard op dat pedaal gaan staan. het is 20 graden zo'n beetje. En voor het publiek is het natuurlijk wel fijn. Maar goed, die vinden zo'n buitje, dat geeft dan natuurlijk wel wat extra spanning. Ik ben wel benieuwd met wat voor banden ze straks van start gaan. Want ja, is die baan helemaal droog? Ja. Als ze echt met die sliks erop gaan, en het is nog ergens nat, dan kan het ook nog spektakel geven. Dus het is wel... ik zit er klaar voor.
22: Nou, kijk, dat is goed om te horen. Wij zitten er ook klaar voor. En zometeen om 3 uur gaan we los. Hoe kan het trouwens, want dat blijft toch een beetje bijzonder... dat het soms hier op Zandvoort aan de ene kant van de baan dat het regent... en aan de andere kant dat het droog is.
15: Ja,
1: ja, weet je, dat zijn natuurlijk buien. Hè? Je hebt het zelf ook als je in het binnenland zit. In de ene woonwijk is het nat. En soms rij je dan een stukje verder en dan zit je alweer in de zon. Het zijn ook maar hele kleine mini-buitjes. Dus ja, dan kan het zijn dat je maar een deel van het circuit pakt... en een ander deel gewoon droog laat. Dus ja, en ook dat maakt het natuurlijk tijdens zo'n race ook weer extra spannend, hè, als er dan een bui valt. Want ja, je kunt zomaar ineens van een droge plek op een kletsnatte plek aankomen. Want er zijn plekken op het circuit die zijn veel natter dan andere plaatsen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat dit bij de start gaat opleveren.
22: Het zou wel eens voor spektakel kunnen storgen. Dankjewel Dennis Wild, onze eigen weerman over het weer tijdens de race. Zo dadelijk om 3 uur gaat hij los. Dan kijken wij nog even naar het verkeer nu, Rick. Waar staan de files?
18: 3 files beginnen op de A10, de Nieuwe Meer, Watergaasmeer bij Amsterdam Centrum, 15 minuten. En de N231 Alfa aan de Rijn, Amstelveen bij Oudemeer, Schiphol Oost, 5 minuten.
22: En dan is het 3:07, de hoofdpunten. Florentien, goedemiddag.
23: Goedemiddag. De natuurbrand in de Belgische Hogevenen laaide vannacht weer een beetje op. En omdat er geen wind was, bleef de rook ook hangen. De brandweer houdt de boel nu goed in de gaten. Ja, de afgelopen tijd was in de Hogevenen de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. In het Nationaal Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug en zijn reisgenoot heeft het wel gered. En een korte uitslaande brand vanochtend in een woning in Amsterdam-West. Volgens de AT5 werd de woning in de buurt ontruimd. De bewoners konden snel terug nadat de brandweer had gemeten of het veilig was. 3 mensen hadden rook ingeademd, maar hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis. Max Verstappen, hij heeft zo vlak voor de race op Zandvoort zijn fans bedankt. Hij zei, ik heb hier mooie overwinningen geboekt met steun van de Orange Army. Hij geeft toe dat het dit jaar wat minder gaat, maar hij gaat echt alles geven. De race begint natuurlijk om 3 uur en de koning reikt daarna de prijs uit. Oh. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als hij op het podium komt.
24: Het is toch ook wel, iedereen kan toch wel, Max even aan de kant, kan hij gewoon winnen.
22: Ja, jij zegt...
24: Het is de laatste, de final lap.
22: Als die coureurs als ze een beetje gevoel in hun donder hebben, dan gunnen ze het Max.
24: Doe niet zo flauw, man. Ja. Doe gewoon even je knipperlicht naar links en dan gaat hij er rechts langs.
15: Gaat hij er rechts langs.
24: Het is wel leuk, man.
22: Ja. Nou, het is wel fijn om te weten dat Max zich in ieder geval weer beter voelt. We hadden Jack Ploy vanmiddag al even in de studio. Die had vanochtend, heeft hij chat-to-chat met Max gehad. Heeft hij hem even ontmoet en heeft hij hem mogen interviewen. En hij gaf aan van, ik ben echt goed wakker geworden. Ik voel me veel fitter dan de afgelopen dagen. En ik heb er onwijs veel zin in. Dus dat is heel erg fijn.
24: Dat is het belangrijkste.
23: Ja, Michael Gagliano. Nou, die naam zegt jullie waarschijnlijk niks. Zeker. Maar hij heeft het Bladels kampioenschap frikandellen eten in Bladel gewonnen. Het is een lokaal toernooitje.
22: Oh.
23: Nou, hoeveel frikandellen heeft hij in 15 minuten tijd opgegeten, denken jullie?
24: 18.
18: 16.
0: Even kijken hoor, een kwartier is 15 minuten. Eén frikandel, als je een beetje door eet per halve minuut, denk, dat moet wel lukken. Ja, ik denk richting de 30.
23: Echt?
0: Ja, dat denk ik.
23: Ja, je bent weer veel te positief. Oh. Hij heeft 19 frikandellen opgegeten. Dus nu zat er het dichtste bij.
0: Ja.
23: Dat is wel 2,6 kilo.
0: Oh.
23: Na deze wedstrijd was er ook nog de XL-wedstrijd. Dat zijn die lange frikandellen.
0: Ja, ja, ja. Oh, die zijn meters.
23: Die zijn 250 gram. Yo. 1 uur daarna al. En dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk zo eentje naar binnen werken. Nou, hoe lang denk je dat hij daarover gedaan heeft?
24: Heeft hij ook nog aan meegedaan?
23: Ja.
24: Nee, joh.
23: Ja.
24: 23 seconden.
0: Nee, veel sneller. Dat moet veel sneller kunnen.
23: Maar hij zat al vol, hè?
0: Ja, maar toch. 11 seconden. Ja, ik denk ook een seconde of 15 of zo.
23: Nou, weer zo positief. Niels zat er weer dichtstbij. 26 seconden.
24: Ah, hey.
0: Jeetje.
23: Nou ja.
24: Moet ik de race nog even voorspellen, jongens? Wie er wint? Je kan nog inzetten.
2: Met die grote mond. Doe dan.
24: Wie de... Piastri.
2: Piastri, denk ik ook.
23: Ja, dat denk ik eigenlijk ook.
0: Nou, dan denk ik
23: maar
0: dan ook.
23: Ik denk wel een derde plek voor Max.
0: Dat zou fijn zijn.
23: Ja,
0: maar moeten we ook niet een keer zo'n frikandellenwedstrijd organiseren?
2: Oh nee.
0: Sorry. Nee?
24: Ik denk dat je kotsen... Wat is het? Was het met... Dat
23: nee, het was zonder mayonaise.
24: Dat wou ik zeggen. Voor mij heb je namelijk ook met mayo.
0: Maar ik denk wel dat je een frikandel met mayonaise... dat je die sneller weg kan krijgen.
24: Ja. Maar je wordt zo mis.
0: Ja, je wordt... Zeker als je er 19 op hebt.
24: Ach.
0: Dan moet je er niet meer aan denken. Maar dat je daarna nog bedenkt een uur later... ik ga ook die andere wedstrijd ga ik nog even... Dat vind ik echt heel bijzonder. Flo, dank je wel even voor dit moment. Je bent bij 538 live vanuit Zandvoort dus om 11:30 met Jonas Blue. Edge of Desire.

0: Elton John en I'm Still Standing bij 538. Terwijl wij hier op het circuit worden getrakteerd op een vliegshow van een aantal straaljagers van Defensie die hier overkomen. En een Chinook-helikopter waar ze een enorme Nederlandse vlag onder hebben gehangen.
1: Normaal man, wat een spektakel.
2: Maar Davina gaat ook elk moment beginnen.
3: Ja, met de volkslied.
2: Ja.
0: Want zij mag eigenlijk een beetje de aftrap doen.
3: Volgens mij deed ze ook de allereerste keer het volkslied.
0: Ja, klopt. Ja.
3: En heeft ze nu een soort... Het is natuurlijk de final lap. Dus dan mag ze nog een keer
0: Het afsluiten.
3: Nou, de cirkel is rond.
0: Het circuit is rond.
3: Ach,
0: de
3: man.
0: Cirkel is rond. Nou. Ja. Om 3 uur gaat het hier los. Vanuit Zandvoort, waar net nog een paar spatten regen hebben gevallen. Dus het wordt een beetje een natte start, denk ik, van deze race. Dennis zei het net ook al, onze weerman. Die verwacht overigens wel een droge race verder. Maar de baan kan nog wat nat zijn op sommige plaatsen.
3: Leuk, man. Dus
0: wordt spannend. Wordt spektakel. Je kan het natuurlijk allemaal volgen. Ook hier op de radio, want zometeen na 3 uur gaat het gewoon verder. Martijn en Julia, die hoor je hier na 3 uur op 538. Die loodsen je een beetje door de race, en als je het niet kan zien. Dus die praten je een beetje bij. En de bijzondere dingen die hier plaatsvinden, die zullen zij ongetwijfeld ook met je doornemen. Dus er valt volop ook van de race te genieten. Op de radio, om 3:13 nu, met muziek van Kensington. Dit is Living For.

0: Kensington bij 538. Het is 9 minuten voor 3 uur. Straks hier om 3 uur de start van de race. En Martijn en Julia die het stokje van ons overnemen.
1: Grappig is, zit even te kijken naar, naar de beelden. Ik ken geen sportwedstrijd waar het zo'n chaos is. 5 minuten voordat alles gaat racen.
2: Hoe bedoel je?
1: Nou, wat er allemaal loopt. Laat me zeggen, die wagens die gaan allemaal op hun plekje staan. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Champions League of de Eredivisie. Of weet ik wat, dat is allemaal heel georganiseerd. Maar hier, ik heb het idee, iedereen loopt hier. Iedereen die ook maar iets heeft betaald, mag daar nog een keer lopen. En ondertussen worden de banden droog gefeund. En wordt die zijn helm nog op. Het is, ik denk, heel georganiseerd. Maar het voelt als zo'n chaos.
0: Ja, het ziet er een beetje rommelig uit. Maar het heeft ook wel, het is ook wel de charme, toch?
1: Ja, zeker.
2: Maar er staan nu nog een paar honderd man op die baan.
3: Ja, dat is het. Moet een paar minuten.
1: En over 4 minuten staat iedereen netjes en klaar. Ja. En staat alleen Davina Michel daar nog voor die wagens. Ja. En dan is het, dan is het klaar. Het
0: gaat ongetwijfeld goed komen, zometeen om 3 uur. De start, Martijn en Julia dus hier op 5.30. Wij zijn er morgenochtend weer met de ochtendshow.
1: Ja, om 6 uur, hè?
0: Oh, is het om 6 uur?
1: Ja, is misschien heel gek, maar onze ochtendshow begint gewoon om 6 uur.
0: Maar hoe laat altijd?
2: Hoe laat stoppen wij dan?
1: Gewoon om 10 uur, zoals je ons kent. Van 6 tot 10.
0: Wat wel heel erg leuk is dat we morgenochtend ook een beetje naar jou toe komen. We staan morgen langs de A58. Bij Gilsen, daar gaan wij bij het Shell station koffie uitdelen en croissantjes. Dus als je het gezellig vindt om morgenochtend even een kleine stop te maken bij Jelte van der Goot, die daar namens ons koffie...
1: En die heeft echt goede koffie, hè?
0: Ja, dat is de barista van 50.
2: Barista van der Goot, noem maar mogelijk.
0: Je kan morgen een gratis bakje bij hem halen. Hartstikke leuk, dus we komen een beetje naar je toe. Om 9:45 hebben we iets ontzettend leuks. Win it in a minute. Gaan we 2 weken lang spelen, om 9:45 ongeveer in de ochtendshow.
2: Geven we dan weg ongeveer? Ja, waar moet ik aan denken?
0: Ja, daar willen we nog niet te veel over zeggen.
1: Het morgen.
0: Maar het zijn echt hele leuke prijzen.
2: Het is geen roldrop.
0: Nee, het is geen roldrop.
1: Ook lekker.
2: Zeker.
0: Hartstikke lekker. Maar dit zijn echt prijzen waar...
2: Maar moet ik bijvoorbeeld denken aan een
3: earpods? Televisie of zo.
2: Een televisie. Nou, earpods. Moet ik daar aan dat soort dingen denken?
0: In die categorie moet je de prijzen zoeken. Een minuut lang geven we die weg aan iedereen die hier op de radio zijn naam en zijn woonplaats weet te melden. Dus dat vanaf morgenochtend 6 uur. We hopen je dan te begroeten voor een nieuwe editie van de ochtendshow. Vanuit Zandvoort zeggen wij voor de allerlaatste keer, dat is ook een beetje gek, toch?
2: Tot ziens.
0: Ja. Tot ziens.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
5: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
7: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
14: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot

0: Wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: 538 Nieuws.
5: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Laura Ozinga. In het bijzijn van de koning, de koningin en prinses Alexia start de laatste Formule 1 race in Zandvoort. De koning stond op de grid terwijl het volkslied werd gespeeld en reikt na afloop de prijs uit. Lando Norris rijdt weg van pole position. Max Verstappen start als 7e. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een man neergestoken. Hij werd een paar straten verderop pas teruggevonden. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie weet niet waarom hij werd aangevallen. Het gebeurde in een druk uitgaansgebied in Rotterdam en er is wel een mes teruggevonden. In Zwitserland is het dodental van de brand in een restaurant in de buurt van St. Moritz opgelopen. Er werden in het uitgebrande gebouw nog 2 lichamen gevonden en daarmee zijn er nu 4 doden. Er werd ook nog iemand vermist. Die is levend teruggevonden. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag nog steeds geen punt gepakt dit seizoen. Vanmiddag was Go Ahead Eagles met 3-1 te sterk. ADO had geen moment zicht op een punt. Het doelpunt dat ze zelf scoorden kwam vanuit het niets. En daarna kregen ze geen kansen meer. Vanmiddag speelt PSV nog tegen Groningen en Feyenoord tegen Cambuur. En dan nog het 538 weer. Er is een mix van zon, wolken en er trekken ook een paar buien over. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon, zijn er in het noorden wat stapelwolken. En het wordt dan met 20 tot 24 graden iets warmer. En dat was het 538 nieuws.
6: Dankjewel, Laura. Ik ben 3 weken vakantie geweest. Ik moet even alle knoppen leren kennen. Het spijt me, maar het komt goed.
7: Je bent er weer.
6: Ik ben er weer.
7: Stellig, ik heb je zo gemist.
6: Ik jou ook. Tijd voor het 538 verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 6 vertragingen in het land, waarvan dit de 3 grootste zijn. Te beginnen op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Voor de grens met Duitsland de vertraging van 8 minuten. De N50 wordt gemeld. Emmeloord richting Zwolle. Daar moet iemand wel even van mijn kerstscherm afleiden. Ja, laat even zitten.
7: Zit ik op jouw computer?
6: Ja, wat ik al zei, ik ben 3 weken op vakantie geweest. De N50 Emmeloord Zwolle tussen de Ramspolbrug en de Eilandbrug. Door een auto met pech, 8 minuten vertraging. En de A76 Geleen naar Keulen, ook voor Duitsland. Daar is de weg dicht vanwege de controles. Vertraging is daar 8 minuten. Nu mag jij.
7: Yes, de controles met de meeste updates. We beginnen op de A4 Amsterdam richting Leiden bij Bad Oevendorf. 4.4. De A7 Den Hoever richting Bolsward bij Witmaarsen bij 108.1. De A12 Maarne richting Utrecht bij Driebergen en Rijzenburg 74.9. De A16 Breda richting Dordrecht bij Langeweg 53.6. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst 59.5. De A30 Dam Barneveld bij Lunteren 16.2. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.1. Dan de A58 Vlissingen richting Goes bij 161.5. En dan tot slot de A67 Eindhoven richting de grens met België bij Eindhoven op de rem bij 18.2.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
4: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: 538. It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
12: Martijn en Julia.
6: Nog steeds vanaf circuitpark Zandvoort. De race is onderweg en wij zijn Martijn en Julia. Welkom bij 538.
7: Zometeen.

0: De Bauza en Magnetic op Radio 538.
1: Wat gebeurt er nou allemaal?
0: Het is over.
2: 538, dit hele weekend live.
3: Vanaf de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Tenminste, het is over voor Max.
1: Ja, wat klote man.
0: Ja, hij pakte vlak na de start in de snelste bocht van het circuit een natte lijn. Zijn voorwiel schoot weg. Oh. Harde crash, race ligt stil, rode vlag, maar het is over voor Max. Zijn laatste thuisrace.
1: Dat vind ik echt zo zielig.
0: Het is best wel ik merk dat ik het best wel heftig vind.
1: Ja, je kijkt hier zo naar uit. Zeker voor hem, weet je wel. Hij zei die allerlaatste, ik ga zo mijn best doen. Ja. En we zijn nog geen 4 minuten bezig. En hij ligt er gewoon aan.
0: Harde klap hoor. We zien de herhaling nu een paar keer voorbij komen. Hij knalt echt heel behoorlijk in die muur.
1: Maar weet je, hij is oké. En ongedeerd. En dat is denk ik uiteindelijk het allerbelangrijkste.
0: Maar weet je wat? Ik vind dit. Ja, nou doe ik net alsof ik er heel veel verstand van heb. Maar ik vind dit helemaal niet des Max Verstappens. Dat hij daar die auto kwijt.
1: Maar was hij niet. Ik heb het volgens mij ergens gehoord. Hij voelde zich niet lekker, toch? De afgelopen
0: dagen. Hij was een beetje grieperig. Hij zei dat hij wel redelijk goed geslapen had. Hij had er zin in, inderdaad. Oh, ik zie de herhaling van de start niet. Het is allemaal vrij chaotisch. Ja. Op zich gaat iedereen prima die eerste bocht door. En op een gegeven moment komt Max aan de buitenkant van de baan op een nat stukje terecht. En hij raakt die auto gewoon helemaal kwijt.
1: Zo, maar dit is ook weer zo typ. We hebben het gejinxed, man. De hele tijd loopt iedereen te zeggen. Ja, ik hoop dat het gaat regenen. Want dan is Max op zijn best. Ja. En uiteindelijk ligt hij eruit door een nat. Natte lijn.
0: Ik had het zo nog niet bekeken, maar misschien dat er een keer van waren.
1: We hebben het gejinxed.
0: Hoe dan ook. Max ligt eruit. De race gaat zometeen worden hervat. Want die moet natuurlijk wel worden uitgereden. Zodra dat gebeurt, hoort ook hier bij ons. Maar ja, het is een domper. Het is echt een domper.
1: Ja. Maar hey, misschien wordt het nog wel een hele spannende, leuke race.
0: Laten we het hopen.
1: Er zijn genoeg fans die niet Max Verstappen zijn, hier ook.
0: Als er wat gebeurt, hoort wel via ons, via Radio 538. Hansen komt eraan met Oembab. Maar eerst Douwbob en Mo met nog even blijven.

0: is een beetje, Zandvoort feels een beetje like home. Ja, tenminste, we zijn hier al het hele weekend met z'n allen. Het voelt als een soort schoolreisje wat we hebben met z'n allen.
1: En dan voor de laatste
0: keer. De favorite van Somio op Radio 58 feels like home. Iedereen die hier werkt heeft een ontzettend belangrijke functie, laten we wel wezen. En dan wil ik niet zeggen dat wij dat hebben, maar iedereen die hier die Grand Prix organiseert, die heeft echt wel een belangrijke taak. Maar er is één vrouw, die had denk ik misschien wel vandaag de allerbelangrijkste taak.
2: Ja, en ze staat voor de studio. We gaan haar zo meteen spreken.
0: De vrouw die het Wilhelmus zong. En mag ik wel zeggen, op waanzinnige wijze. Davina Michelle komt zometeen even in de studio bij kletsen hoe het was om voor de koning en de koningin het volkslied te moeten zingen. Ik word al nerveus bij de gedachte, joh. Davina Michelle, zometeen in de studio hier bij 58.

0: Matthias, can you hear me? Op Radio 538, live vanaf het circuit in Zandvoort. En ik zei net al, iedereen die betrokken is hier bij de organisatie van die grote prijs... heeft een fucking belangrijke baan, laten we eerlijk wezen.
1: Sorry.
0: Gezondheid, meid. Maar er is één iemand die had denk ik vandaag de allerbelangrijkste baan van allemaal. En ze zit hier in de studio. Mag ik een groot applaus voor Davina Michelle? Staan het volkslied zingen wanneer de koninklijke familie op de tribune zit.
1: Ja, ja, het is echt, ik ben nog steeds een beetje aan het trillen.
0: Maak je dat nou extra nerveus of denk je, nou, ik heb dit vorig jaar ook gedaan, I can handle this.
2: Nou, het was niet vorig jaar toch? Was
1: ja,
2: de eerste keer,
1: ja, vijf jaar geleden of zo. Nee, ja, dat maakt me gewoon, ja, ja, het, weet je wat het is? Ik had een beetje het gevoel van, ja, ik moet er wel overheen, weet je.
0: Ja.
1: Daarom vond ik het vooral heel erg spannend. Maar, en ja, dan staan inderdaad Willem-Alexander en Maxima voor je neus en dan... Ik moest er wel even langs kijken, ja. Ja, maar de vorige keer keek ik echt Max in zijn ogen. En op de een of andere manier vond ik dat spannender.
0: Meen je dat, ja?
1: Ja, ik denk het wel.
0: De onderkoning van Nederland, hè?
1: Ja, dat is het. Ja, ja, ja. Ja.
0: Precies. Hey, bereid je je heel lang voor op zoiets? Ik bedoel, ja, de tekst zul je wel kennen, denk ik dan. Maar ga je daar wekenlang voor in een soort van retraite? Hoe bereid je je voor op zo'n klus?
1: Nou, ik denk dat we, dat is dus het gekke. Ik denk dat we vooral heel veel bezig zijn geweest met nou, het opkomen hoe het eruit zag. Het esthetische gedeelte, zeg maar. Maar dat hele volkslied, ja, ik zat gisteravond en dacht ik, oh, ik heb eigenlijk helemaal het volkslied niet gehoord. Ja, maar weet je, ja, op een gegeven moment dan zit het er gewoon in, weet je wel. En dan je hoort van jongs af aan, zong mijn moeder, die is een enorme voetbalfan. En mijn vader is een enorme Formule 1 fan. Dus ja, we hoorden elke keer zeg maar het volkslied. Dus dat werd luidkeels gezongen.
0: Ieder weekend kwam het wel een keer voorbij.
1: Ik wou net zeggen, dus het zit er al gewoon in gebakken.
2: Wel, maar wel vet dat je hem gewoon origineel hebt geladen, zeg maar.
1: Toch?
2: Ja,
1: ja, maar dat vind ik, weet je, het is natuurlijk zo'n, het is een lied van ons allen. En ik denk, vind het altijd een beetje spannend omdat dan, en het is al zo mooi.
2: Ja.
1: Toch? Denk je, om daar dan heel erg aan te gaan zitten. Ik denk, het is gewoon zo mooi zoals het is.
0: Nou, wij stonden met z'n allen hier boven.
1: In, weet je wel. Ja. En dan je hoort van jongs af aan, zong mijn moeder, die is een enorme voetbalfan. En mijn vader is een enorme Formule 1 fan. Dus ja, we hoorden elke keer zeg maar het volkslied. Dus dat werd luidkeels gezongen.
0: Ieder weekend kwam het wel een keer voorbij.
1: Ik wou net zeggen, dus het zit er al gewoon in gebakken.
2: Maar wel vet dat je hem gewoon origineel

0: Volkslied. En toen kwamen die verrekte straaljagers over. En toen dacht ik bij mezelf, dachten, jullie zitten door nou? Het Volkslied heen. Ik kan Davina Michelle niet meer horen. Het was zo goed, het was zo zuiver. Het was echt kippenvel,
1: dankjewel.
0: Vond ik. Ja.
1: Dankjewel.
0: Vind je het jammer eigenlijk dat dit zometeen niet meer is?
1: Ja, ik vind het wel jammer, ja.
0: Je bent toch een stuk meubelstuk ben je inmiddels geworden van de
1: dat ook,
0: de grote
1: ja.
0: Prijs.
1: Nee, ja. Zeker. Ja, ik ga vanavond hier ook nog spelen, maar ik vind het absoluut wel jammer. Ik vind het dat we als klein landje zo'n gigantisch evenement mogen hosten. Dat vind ik heel bijzonder.
2: Ja, want de andere landen kijken ook echt naar ons op, hè. Zeg maar, in andere landen is het gewoon de race. Ja. En hier in Nederland maken we er echt een evenement van. Bijna een soort festival. En andere landen gaan het nu steeds langzamerhand een beetje overnemen.
0: Ik denk dat andere landen ook Davina Michelle wel zouden willen.
2: Ja, dat denk ik ook. Denk ik.
1: Ja, nou ja.
0: Ben jij wel eens benaderd door andere organiserende landen eigenlijk? Niet dat je daar het volkslied gaat doen, maar gewoon als optredend artiest of zo?
1: Nog niet. Nee, volgens mij niet. Nee.
0: België mag bellen, Hongarije.
2: Ja, maar sowieso. Ik denk ook dat Nederland gewoon het leukste publiek heeft. Echt.
0: Ja,
2: je gaat wel eens toch naar feestjes in het buitenland en zo. Het is altijd gewoon medium publiek.
1: Ja, deze oranje, die oranje gekte en zo is wel echt, dat is wel echt heel, heel uniek.
2: Dat zie je echt vet.
1: Ja.
0: Ik zie hier een quote voor jou in een interview die je gegeven hebt over dit klusje. Noem maar even een beetje. Maar er staat hier... Genieten komt vaak pas na afloop als je het overleefd hebt.
1: Ja, maar echt.
0: Heb je het overleefd?
1: Ik heb het overleefd.
0: Heb je genoten?
1: Ik heb, genoten. Ja, weet je wat ik zeg? Het is inderdaad genieten doe ik na aflopen. Ja. Nu denk ik, ik ben niet gevallen. Ik heb niks gebroken. Het was niet vals.
0: Zijn dat echt dan dingen die door je hoofd gaan?
1: Ja. Ik had zo'n gigantische, prachtige jurk aan, daar niet van. Maar ja, dat loopt natuurlijk niet heel comfortabel. Ik had schoenen aan. Nou, ik was denk 30 centimeter hoger. en dan moet je ook nog zo'n stuk lopen. En die baan is natuurlijk niet helemaal recht. Dus ik heb wakker gelegen vannacht. Ga ik. Nee. Ik ben natuurlijk al zo lomp en zo instabiel als ik voor
2: wat. Ja, ben ik zo leuk.
1: Ja, niet als ik met mijn voortandjes op het asfalt ligt, hoor. Dus, ik dacht echt, maar het is goed gegaan. Dus ik ben
0: het is hartstikke goed gegaan.
1: Ja,
0: let it go. Hey, vanavond ga je nog optreden op dat grote podium dan denk ik op de Venzo.
1: Klopt.
0: Dat wordt één grote greatest hit show waarschijnlijk.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Goed. Hey, nou, wat ga je dan in de tussentijd doen eigenlijk?
1: Chillen. Ja, ik denk even ademen. Even wat eten. Ja, even chillen en dan eigenlijk, ik speel om 17:15 al, dus ik ga denk even mijn haar een beetje fixen. Ja, ik ben al bijna weer naar de deur.
0: Nog één keer groot applaus voor de vrouw van de dag, Davina Michelle.
1: Dankjewel.
0: En heel veel plezier vanavond op het grote podium.
1: Dankjewel.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
2: 538 Festival Donderdag.
3: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
4: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
3: Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
5: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
7: Yeah. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: hr.nl/zakelijk.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis.
10: Mediamarkt.
11: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf 259 euro. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: 538. Martijn en Julia.
14: Vanuit Zandvoort met zometeen banners. Naar Jamaica.

538 met Banners en Someone to You. Op dit moment gaan de auto's weer terug naar de start voor een hernieuwde start na die crash eerder in de race. Een paar minuutjes, dan gaan we weer van start met de grote prijs van Zandvoort hier. En 538 is erbij. We gaan zo meteen Jordi ook even het terrein opsturen om de sfeer een beetje te peilen. Even de thermometer in het sfeervak steken. Dus dat zometeen. Tepper City komt eraan met Self Aware en ook Just Stay en Sam Harper zometeen op 538. Naar Janet Jackson, Together Again.

0: Just Stay op 538. Wilde je wat zeggen, Joel?
1: Nee. Ik was gewoon even benieuwd hoe jij deze artiest ging uitspreken. Want dat lukt mij echt al 3 weken niet.
0: Ja, het is Just Stay. Ik dacht ook al dat het Just was. Ja. Ik dacht ook dat het een man was, maar het is een vrouw.
1: Het is een vrouw, ja, lekker bij.
0: Just en een lekker bij. 538, live. Bij de Formula One, Heineken Dutch Grand Prix. Het mooie is dat vrouwen dat over elkaar wel mogen zeggen. Maar als ik het gezegd had, was ik weer zo'n dikke, blanke boomer.
1: Die speuk ben je dan.
0: Hey, het is race day hier op circuit Zandvoort. De grote prijs van Zandvoort in volle gang. En de tribunes zitten vol, de duinen zitten vol. En ook Jordi Warners, collega en vriend, is de duinen ingelopen. Om eens even te kijken hoe daar de temperatuur is, de sfeer is. Jordi!
2: Ja, terwijl ik inderdaad met mijn blik over het circuit heen ga, waar natuurlijk net de race weer is herstart, sta ik naast Chris, Bas en Bart. Ja, en Chris gaat even zijn best doen om nou te omschrijven wat er net met Max Verstappen gebeurde. Hoe zag die crash eruit, Chris?
3: Ja, je kan gewoon duidelijk zien dat hij de controle over het stuur verliest. En dat komt natuurlijk door die nattigheid. En ja, vervolgens een beetje ongelukkig, komt in de muur. En dan is het over met de race en dan is het klaar.
2: En dan ga ik even aan Bas en Bart, jouw vrienden, vragen. Zou hij niet eigenlijk ook gewoon Formule 1-analyst moeten zijn, die Chris?
4: Ja, het zal wel teleurstellen, maar ja, wat moeten we? Kijk, Zandvoort, laatste keer. We gaan gewoon genieten.
1: En dat lukt zo door, hè?
0: Ik denk dat iemand enorm aan het genieten is daar inderdaad.
2: Ja, en die halve liters helpen daar ook wel bij,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, natuurlijk.
4: Absoluut, groene batterijen helpen altijd.
1: Groene batterijen, die ga ik
0: moeten we onthouden. Ja, inderdaad.
1: Wat lachen.
2: Ja, want kijk, ondanks dat Max eruit ligt. Ik bedoel, de wedstrijd blijft natuurlijk mooi om naar te kijken, toch? Dus waar kijk je, naar welke coureur kijk je nou dan?
4: Nou, ik kijk Lisa Ferrari. Die lijkt me echt dat die dat gaan winnen op dit moment.
2: Ja, soms kun je heel moeilijke analyses doen over de race. Maar je kan ook gewoon dit zeggen, Martijn en Julia.
0: Ik denk dat er bij Viaplay een aantal mensen nu een beetje bang worden voor hun positie. Omdat ze deze mensen aan het werk hebben gehoord inderdaad.
2: Ja, toch? Maar kijk, weet je wat wel mooi is om te zien? Dus kijk, iedereen is natuurlijk wel een stiekem een beetje teleurgesteld dat Max er gelijk uit lag. En ja, ook al kan hij er wel of niet veel aan doen. Iedereen blijft hier toch wel genieten in het zonnetje. Met een drankje erbij. Even naar het circuit aan het kijken. Weet je, de stemming zit er nog steeds gewoon wel in, hoor.
0: Dat is fijn om te horen. Dank
1: je wel. Ik ben ook zo blij dat ik eindelijk even bij Jordi zeg maar, op de achtergrond racewagens heb gehoord. Want, ja. Zeg maar, ik ben hier al vanaf vrijdag en ik heb gewoon nog geen racewagen
0: gezien.
2: Nou, hier luister dan even. Komt ie.
1: Doe dan. Oh. Ja, heerlijk. Mooi geluid, hè?
0: Ik heb het wel, hè, dit.

0: Taylor Swift en Kong.
1: Ja, jij wilde hem afkondigen.
0: Ja, nee, ik wil je. Ja, ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. We moeten weer even aan elkaar wennen.
1: We hebben elkaar 3 weken niet gezien. Ik weet nog niet hoe je heet, maar dat was het denk ik wel.
0: Dan krijg je dit. Dus. Hey, we kunnen ons voorstellen, zeg maar, dat jij nu aan het luisteren bent en die race is bezig. Misschien denk je, joh, ik vind het wel vet, maar het kan me ook wel een beetje gestolen worden, dat Formule 1. Daarvoor hebben we iets bedacht. Zometeen is jouw moment, want zometeen namelijk de quiz over alles wat niet Formule 1 is.
1: Superspel.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu!
15: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
20: Simpel.
19: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
17: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Joehoe. Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
22: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
23: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
22: Oh, Otrium?
23: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
24: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
25: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
26: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
27: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
26: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
27: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
30: Get ready for the OG.
31: All y'all bitches wanna look like me.
32: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
33: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
34: 538 Nieuws.
35: 4 uur.
36: Goedemiddag, ik ben Laura Osinga. Tijdens de Grand Prix op Zandvoort is Max Verstappen in de eerste ronde gecrashed en uitgevallen. Hij verloor de controle en reed vol in de vangrail. Zijn auto was zwaar beschadigd. zelf heeft hij niks. Bij de herstart, na een half uur, viel een van de auto's van Team Haas uit met motorpech. En het is de laatste race op Zandvoort. Er zijn een record aantal mensen naartoe gekomen. Beide weekenddagen waren uitverkocht en donderdag en vrijdag waren er ook al veel mensen. Vandaag zit ook de koning op de tribune met de koningin en prinses Alexia. Hij reikt na afloop de prijs uit. De gesprekken over de begroting gaan komende week weer verder. Morgen is Pro aan de beurt. Die gaan praten met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijne. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. En in de weilanden bij Bergen op Zoom is een drugslab gevonden. Er zijn ook twee mensen aangehouden. Op dezelfde plek werd volgens Omroep Brabant 2 jaar geleden ook al een groot drugslab ontdekt. Toen duurde het meerdere dagen voordat de boel was opgeruimd. Bij het huis hoort een grote lap grond met kassen en 2 loodsen. En dan het 538 weer. Er is een mix van zon en wolken. Er trekken nog enkele buien over. Het is zo'n 18 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon, zijn er in het noorden wat stapelwolken. En het wordt met 20 tot 24 graden iets warmer. En dat was het 538 nieuws.
0: Dankjewel, Laura. Tijd voor 538 verkeer. 6 vertragingen op dit moment in heel Nederland. En dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 8 minuten wachten voordat je daar binnen mag. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen de Ramspoolbrug en de Eilandbrug. Auto met pech, 8 minuten vertraging. En ook 8 minuutjes op de A76 Geleen richting Keulen. Ook daar moet je even wachten voor je Duitsland in kunt. 8 minuten dus. De weg is daar helemaal dicht.
1: Dan de controles met de meeste updates. We beginnen op de A4 Amsterdam richting Leiden. Bij Bad Hoeverdorp 4.4. De A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmar. 108.1. De A12 Maarne richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 74.9. Dan de A16 Breda richting Dordrecht bij Langeweg 53.6. De A2, nee, helemaal niet de A2. De A16 Breda richting Dordrecht bij
0: Geen flitsers verzinnen, hè? Dan worden mensen heel nerveus.
1: Dan de A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.1. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst 59.5. De A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren 16.2. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.1. De A58 Vlissingen richting Goes bij 161.5. En tot slot de A67 Eindhoven richting de grens met België. Bij Eindhoven op de rem bij 18.2.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
6: Martijn en Julia.
0: Zometeen de quiz over alles wat niet Formule 1 is.
1: Ook Bibi Rexha komt eraan. Shakira en Burna Boy, dit is Die Die.

0: en Faithless, New Religion op Radio 538.
1: De quiz. Wat niet Formule 1 is.
2: Ja, we zenden natuurlijk het hele weekend live uit vanaf het circuit op Zandvoort. En dat gaat ook nog de hele dag door. We brengen je alle updates, alle sfeer hier van het terrein. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je nu naar de radio luistert of mee aan het kijken bent via TV 538. Nou, dan ben je dus niet naar de race aan het kijken.
0: Nee.
2: Dus dan is de kans zo groot dat je denkt, nou, het kan dan ook al een keertje gestolen worden hoor. Al die praatjes over de Formule 1. Dus speciaal voor jou hebben wij iets bedacht. Namelijk de quiz over alles wat niet Formule 1 is. Het zijn vijf vragen die dus over alles kunnen gaan. Behalve over iets wat Formule 1 is.
0: Eigenlijk een hartstikke simpel, maar superleuk spel.
2: Ja toch? Zeker.
0: Hoe spelen we mee?
2: Eventjes je naam appen naar de app van Radio 538. Dus gewoon alleen even je naam. En dan wie weet bellen we je terug en maak je kans op het 538. Wat doen we? Tosti-ijs of strandlaken?
0: Nou, laten we tosti-ijsje doen.
2: Doen we dat.
0: Tosti-ijsje. Dus wil je meespelen met de quiz over alles wat niet Formule 1 is? App je naam met de app van 538. En wie weet speel je zometeen mee. Maak je kans op het unieke, mag ik wel zeggen, 538 tosti-ijzer. One Republic, All the Right Moves komt eraan op 538 naar Bente.

0: Right Moves van One Republic. Of 538, net hoorde je ook. Bente met 1, 2, 3. We zijn nog steeds hier met z'n allen in... of 3, 2, 1 is het.
1: Ik dacht, ik zeg niks.
0: Ik zag jullie allemaal kijken. Ik denk, oh kut, wat doe ik nou fout. Ja, ik had het door.
2: De quiz. Over alles wat niet Formule 1 is.
1: Zit je daar te lachen?
0: Ik ben drie Welcome weken vakantie back, geweest, honey. Maar het lijkt alsof ik anderhalf jaar dit niet meer gedaan heb.
1: En ze zeggen toch, radiomakers, zelfs als ze auto rijden, toch? Verleer je nooit. Nou,
0: nee, zet mij nu maar in een auto, hoor. Dat gaat beter dan dit.
1: Hey, we zenden het hele weekend uit op de Formule 1 circuit hier in Zandvoort. Maar we kunnen ons ook voorstellen, die race is nu bezig. Als je nu naar de radio aan het luisteren bent, heb je misschien wel helemaal niks met Formule 1. En speciaal voor jou hebben we een leuk spelletje in het leven geroepen. Namelijk de quiz over alles wat dus niet Formule 1 is.
0: Ellen?
3: Ja?
0: Jij bent dus niet aan het kijken naar de race?
3: Nee, absoluut niet.
1: En jij hebt dus ook helemaal niks met Formule 1.
3: En ik hoorde, hij ligt er toch al uit, dus...
0: Ja, nee, dus in principe is dat ook geen reden meer om te kijken. Maar jij bent iets totaal anders gaan doen, omdat je dacht van... Nou, ik kan deze twee uur en een beetje op een hele nuttige andere manier besteden. Wat ben jij namelijk nu wel aan het doen?
3: Ik was aan het schoonmaken. Ik heb een BMW.
0: Oh, en daar hebben mensen in gezeten?
3: Ja.
0: Ah, en ik ben nu in één keer heel benieuwd. Ja, we gaan zo de quiz spelen, maar ik wil even één ding weten. Ben je wel eens, nadat jij jouw ruimte had verhuurd bij het opruimen en het schoonmaken, iets tegengekomen waar je dacht van ja, maar dit lag er niet in toen ik jullie de sleutel gaf?
3: Nee.
0: Jammer.
1: Heb je wel eens iets geks meegemaakt toen je hem hebt verhuurd? Of ook niet? Want ik kan me voorstellen, zeg maar, als ik een huisje zou hebben en ik zou hem verhuren, zeg maar, ik zal dat toch wel spannend vinden met al die spullen daar en zo.
3: Nee, ik heb allemaal vaste mensen.
1: Oh ja, dat is lekker.
0: Ah, okay, dat
1: werkt goed, dat werkt goed.
3: Ja.
0: Ellen, we gaan...
3: Veel Duitsers.
0: En dat zijn hele degelijke mensen, zeg jij.
3: Ja.
1: Ja, die zijn toch helemaal knettergek, die Duitsers?
3: Nee, hoor, valt wel mee.
0: Het zijn de Nederlanders die knettergek zijn vaak. Ellen, we gaan de quiz spelen. De quiz over alles wat niet Formule 1 is. We hebben 5 vragen over allerlei andere onderwerpen dan deze race. Als je 3 van de 5 antwoorden goed raadt, dan krijg je het 538 Tosti-ijzer.
3: Maar niet te moeilijk doen, hè?
0: Het is ons radioprogramma. Wij bepalen wat hier gebeurt.
1: Oké, zou ik maar beginnen met vraag 1?
3: Ja.
1: Davine Michel, die zong het Wilhelmus vandaag. Zing de eerste zin van het Wilhelmus.
3: Zo, dat is een goeie.
1: Kan ik een beetje helpen? Wacht. Wilhelmus
3: van Nassau
1: ben ik.
3: Ik van...
1: Die gasten van je BMW? Ja.
0: Die rekenen hard.
1: Goed, hoppa.
0: 1 punt binnen. Die gasten van je Airbnb. Ja. Oké, Ellen, let op. Vraag 2. Roxy Dekker heeft deze week haar tweede album, Superstar heet het, uitgebracht. Van supersterren naar sterren waar je vroeger echt wat aan had. Welke ster werd er vroeger vaak gebruikt om het noorden te vinden?
3: De Polestar.
0: Wow!
1: Hoppa, je gaat als een raket. Vraag 3. WhatsApp werkt aan een opvallende nieuwe beveiligingsfunctie die verdachte berichten kan herkennen nog voordat je dat zelf doorhebt om iemand op te lichten. Daarom lees WhatsApp straks met al je berichten mee. Heel veel mensen zijn nu bang.
0: Ja, joh.
1: Absoluut. Noem naast WhatsApp ook een andere app van Meta.
3: Dus van een... ChatGPT, weet ik het?
0: Nee, dat is niet goed. Instagram was ook goed geweest.
1: Ja.
3: Oh, weet ik niet.
0: Niks aan de hand. Nog genoeg kans om een punt te scoren. We gaan naar vraag 4. De zomervakantie loopt op veel plekken weer op zijn einde. Hoeveel weken zitten er doorgaans in een jaar?
3: De ene keer 52, de andere keer 53.
0: Hoef je niks meer aan toe te voegen. Dit is goed, gefeliciteerd!
1: Ellen!
0: Jij wint het 538 Tosti-ijzer.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd. Zet het in de Airbnb en gooi die verhuurprijs omhoog. Want geen enkele andere locatie heeft zo'n apparaat staan in de keuken natuurlijk.
3: Nee, dat klopt. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Goed zo, Ellen. Fijne middag. Dankjewel, hè.
3: Ja, jullie ook. Fijne uitzending. Hoi.

0: shows die we hebben.
1: Zeg Martijn en Julia maar neer. Ja,
2: precies. Nou, je moet jezelf niet zo naar beneden halen.
0: Nee, dat was maar een geit.
1: Hey, zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Laura, wat heb je bij je?
0: Ja, wie online date, die kent misschien wel de teleurstelling. De persoon die tegenover je zit lijkt een stuk minder op de datingprofielfoto's dan je had verwacht. Maar deze man heeft een oplossing verzonnen. En die hoor je zo.
3: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium. En jij staat heel dichtbij. 538% Direct. Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week. Win.
4: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
3: Direct.
4: Check alle details op 538.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Voor mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
15: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
18: Nu hou hè, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
18: Nu?
17: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
18: Nu hou hè, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin.

0: dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Beleef een feestavond tussen de dieren... tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: 538. Martijn en Julia.
5: Yes! En we hebben Laura bij ons. Laura doet het nieuws.
6: Mm-hmm.
5: Er was iets over een dating-app waar je het over had.
6: Ja, want wie online date, die kent het misschien wel. De foto lijkt iemand geweldig. Maar tijdens de date blijkt iemand toch behoorlijk anders te zijn... of er anders uit te zien. En volgens psychologen kan dat meteen voor een teleurstelling zorgen. En een Amsterdamse fotograaf die probeert er iets aan te doen... met speciale Tinder-portretten. En daarbij draait het dus juist om eerlijkheid. Dus geen urenlange make-up, geen oude vakantiefoto's... en vooral geen versie van jezelf... die in het dagelijks leven nooit bent. Dus het advies is eigenlijk, laat gewoon zien wie je echt bent.
5: Aww.
6: Mooi advies, maar hebben jullie ooit zoiets meegemaakt?
5: Dat je ik ben al 134 jaar van de markt, dus ik heb hier allemaal niks mee te maken. Maar jij kijkt even naar jou, Joe.
7: Ja, maar ik heb ook nog nooit op een dating-app gezeten.
5: Nee?
7: Ik geloof daar niet in. Nee, ik geloof erin dat je de liefde van je leven kom je tegen. Een soort chemie, zeg maar, dat brengt jullie samen. Maar ik heb wel, weet je wat ik wel heb? Dus zeg maar, als ik met een man op date ga... En ik ken hem bijvoorbeeld van Instagram of zo. Want Instagram is eigenlijk een beetje mijn dating-app.
5: Instagram?
7: Ja. Maar daar gaat hetzelfde principe op, hè. Ook daar staan natuurlijk mooiere foto's.
6: Ja, is zo. Maar ik heb wel altijd zeg maar, altijd, zo vaak is het niet gebeurd.
7: Maar dat als ik zeg maar een man heb ontmoet via Instagram... dan doe ik altijd eventjes nummers uitwisselen en even facetimen. Dan weet ik gewoon even wat ik krijg, zeg maar.
6: Ja, dat is heel slim.
7: Ja, ik vind het ook gezellig. Ja, maar sommige mensen hebben belangst en zo. Maar ik kan echt iemand ontmoeten en dan... Nou ja, na een uur al 5 minuten, bellen.
6: En is het
7: of 5 uur?
6: Wel eens tegengevallen dat je dus iemand dacht van, nou, dit is hem, en dat je dan aan het FaceTime was, dat je dacht, oh nee
7: echt niet. Nee, is me nooit tegengevallen. Ik heb alleen maar knappen.
5: Is maar goed dat jij een onbeperkte belbundel hebt. Nee,
4: Martijn en Julia.
5: Lucas en Steven, Jordan Shaw, voor je nu hier is Heart First.

0: 538. Wij zijn Martijn en Julia en we zijn
1: met z'n allen. En dus jij ook een beetje. Hier op het circuitpark in Zandvoort. Grand Prix nog steeds aan de gang. En we hebben Jordi Warners weer even de hort op gestuurd om eens even sfeer te proeven op het terrein.
2: 538, live.
3: Bij de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
1: Want eerder deze show had hij Holland's Next Formule 1 commentator bij de microfoon staan. Ik weet niet wie je nu hebt, Jordi.
4: Ja, ik sta hier met onder andere Tim en Mark uit Veenendaal. En ik moet toch tegen jullie zeggen, jullie zien er aardig nuchter uit nog.
5: Ja, we doen ons best om normaal over te komen natuurlijk.
6: Ook verfrissend om dat een keer te horen.
1: Ja, precies.
4: Ja, toch? Ja, dat dacht ik wel. Zeg maar, mannen, zijn jullie gelijk naar de crash hier naartoe gegaan of hebben jullie gewoon nog wel de race even gekeken?
5: Nee, we hebben uiteraard even gewacht op de herstart en dat viel me ook een beetje tegen.
4: Ja, kijk, ondanks dat jullie hier nuchter lijken te zitten, zie ik toch wel een beetje het hoofd tussen de schouders en een beetje staart tussen de benen.
1: Zijn niet heel vrolijk voor een gevoel?
5: Val mee. We wachten even dat we vanavond weer helemaal los kunnen gaan hier zo bij Martin Garrix. Hè?
1: Kijk,
4: bij Martin Garrix voor jou. Lekker mannen. Ja, en het is niet, er zijn niet alleen maar mannen, want er zijn hier ook genoeg vrouwen in zand. Voor dames, wat vonden jullie van de race?
6: Ja, kort maar krachtig.
4: Ja, maar is het dan nu, is de dag voorbij voor jullie of hebben jullie zoiets van, nou, we gaan er nog even het beste van maken?
7: Even het beste van maken. Dit is mijn 16 jaar.
4: Is het 16 jaar?
7: Ja, dus 16 jaar.
4: Maar laten we dan even terugblikken op die afgelopen 6 jaar hier op Zandvoort. Welk jaar sprong er het best bovenuit? Wat was het hoogtepunt?
7: Dat is 3 jaar geleden. Ja, dat vond ik de mooiste.
4: Waarom?
7: Gewoon de hele sfeer, andere milieu, alles erop en eraan. Dat was echt de leukste race die ik meegemaakt heb.
4: En vanavond bij Martin Garrix vooraan ook?
7: Uiteraard. Dan gaan we mee met alles. De eerste keer dat ik op de fanzone ben. Dus,
4: nou, heel veel plezier.
7: Dankjewel.
4: Nou ja, zoals je hoort, Martijn en Julia, de sfeer blijft er ondanks alles gewoon hartstikke in. Het is geen, er is eigenlijk geen kommer en kwel hier. Hier zitten nog 2 mannen en een vrouw nog. Hallo.
8: Hallo.
4: Nou, hoe was het?
9: Hallo.
8: Nou, niet spectaculair.
6: Ja, Jordi, ik vind je echt een hele lieve optimist, hoor. Jij zegt, ja, iedereen is nog wel hartstikke en de moed zit er helemaal niet meer in. Iedereen wil gewoon zuipen.
4: Ze twijfelen of de moed er nog in zit. Maar u heeft het nog steeds naar uw zin?
8: De moed zit erin.
9: We zijn nog niet klaar, hè? We komen nog terug.
4: Ja, toch? Ja, nou ja. Het gaat hier gewoon nog door. Martijn en Julia, je moet gewoon ook even positiviteit erin houden.
1: Zo is het ook, weet je wel. En ik vind het ook mooi dat er mensen zijn die André Rieu en Martin Garrix op hetzelfde niveau inschalen. Dat vind ik gewoon hartstikke mooi om te weten. Dankjewel Jordi voor het verslag.
4: Ja, geen probleem.
1: En wij gaan door met de show. Met zometeen Iris Endhoven in de studio. Formule 1 fan natuurlijk. Eens even kijken hoe zij tegen alles aankijkt. En zometeen ook muziek van Cameron Whitcomb nog. Kingdom of Fear komt eraan. En ook Hugh Gale. Strakjes naar Michael Jackson. Billie Jean op 50.

0: sun. Ik heb geen idee of het mag ergens eind augustus. Maar mag je nog een zomerhit van het jaar uitroepen?
1: Kan dat? Ja, maar ik word hier zo knettergek van dat mensen zeggen dat de zomer voorbij is. Ik kreeg ook al een mailtje van de Zara. De herfstcollectie staat online. Het is hartje zomer, mensen.
0: Wat de Zara zegt is waar. Hey, we zijn in Zandvoort met 538. En we zijn niet alleen, want bij ons in de studio een vrouw die niet bepaald vreemd is met al het Formule 1 geweld. Iris Eindhoven in de studio.
2: Hey. Ik voel me weer helemaal terug op het honk. Ik heb hier ook 2 jaar denk ik in de studio gezeten en hier radio gemaakt. Dus wat leuk dat ik hier weer mag zijn.
1: Ja, Martijn zei al van, dus een magneet.
0: Dus een groen-paarse magneet.
1: Ja.
2: Je kan er niet zomaar voorbij lopen.
0: Nee. Maar jij hebt hier ook volgens mij dan echt gewoon pit reports gedaan, toch? In jouw tijd.
2: Ja, klopt. En radio gemaakt was er ook zo warm inderdaad. Echt een vissenkoek.
0: Er verandert niks in de loop van jaren. Nee, maar leuk dat het was. Inderdaad. Hey, ja. We kunnen vragen, wat vond je van de race? Maar ik denk dat je dat in een woord van 3 letters wel uit kunt drukken, toch?
2: Ja, teleurstellend.
0: Ja, 3 letters.
2: Ja.
0: Ja, nee. Maar je hebt er verstand van. Jij volgt de Formule 1 al. Ja. Ik vond die crash van Max niet des Max.
2: Nee, het was... Ja, ik ben natuurlijk niet de expert, maar een foutje. Ik was echt een beetje sad, werd ik ervan.
1: Ja, maar ik vind het ook zielig. Want ja, die arme jongen, die hoort het allemaal terug. Dat iedereen hier naar Zandvoort is gekomen. Honderden euro's heeft betaald. En allemaal chagrijnig weglopen.
2: Ja, maar voor mij zat ook een vrouw. En die was zo chagrijnig. Die zat op en is gewoon weggegaan.
1: Ach.
2: Ja.
1: Mensen zijn echt... Max.
0: Het is ook wel sneu.
2: Ja.
1: Maar goed. Nou, als je dit hoort, Max. Je bent een toppertje. En ik ben blij dat je ongedeerd bent.
0: Hey, maar Iris, jij loopt hier in principe al jaren rond. Dat kunnen we rustig stellen. Hoe is het nou veranderd in de loop der jaren als je vergelijkt de eerste keer dat we hier waren en nu de voorloper dan laatste?
2: Nou ja, sowieso natuurlijk hoe Max het natuurlijk doen in het seizoen. Maar ik denk ook wel, nou, het is misschien wel oké dat dit de laatste is of zo. Het voelt wel als een end of an era.
0: Ja.
2: Aan het begin was het echt hyped en we zaten er allemaal in en iedereen is wel een soort van oké. Het is ook wel een beetje emotioneel dat dit de laatste is.
0: Ja, toch?
2: Bijna elk jaar wel bij geweest. En wel. Het is heel leuk om het te volgen. Nee, maar het is oké. Maar het is wel veranderd. Ook.
0: Is het in welk opzicht? Groter?
1: Jij bent vooral. Jij bent gewoon volwassener.
0: Ik ben ook veranderd.
1: Ik heb 5 jaar geleden alleen maar te zuipen. En nu denk ik, nu ben je mommy. Ja, maar je zei net wel, je hebt een heftig weekend gehad, toch? Je komt net van Lowlands af.
2: Ja, klopt. We hadden vrijdag bij naar Lowlands geweest. En ik had gisteren ook heel leuk het Prinsengracht concert. En vandaag Formule 1. Dus dit is echt een heel activiteitenweekend.
0: Maar jij propt in 1 weekend iets wat andere mensen in 3 jaar uitsmeren.
2: Ja, maar ik ben wel...
0: Pak er 1 evenement uit per jaar en dan gaan ze daarheen.
2: Maar ik moet wel toegeven, ik ga heel vaak een weekend naar Lowlands en dan ben ik er vol bij. Weet je, van het begin tot het einde met de knakworst en de boldercar.
1: Ja, onze collega Dylan Boet, die leeft nu de full experience.
2: Ja, die staat waarschijnlijk nog steeds door te feesten. Maar ik was dit keer wel echt een bezoeker, want ik ben 1 dagje gegaan. Dan tel je eigenlijk niet mee als een Lowlander.
1: Nee, je moet daar wel een beetje verrot bij hangen.
2: Ja, maar ik vond het raar dat jij nog nooit naar Lowlands bent geweest.
1: Ja, dit is echt dus echt...
0: Dat zei ik ook. Jij komt daar helemaal tot je recht, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, maar ik ben er gewoon nog nooit geweest. En ik hou ook echt niet van in een tent slapen.
2: Maar je hebt... Ja, je hebt glamping, hè, Jules?
1: Ja, dat
2: staat nog net niet op jouw voorhoofd. Met een glamroom en douches. Oh, en een lekker make-up tafel.
0: Ja, joh. Waterkookje. Dat komt allemaal goed. Hey, de Formule 1, leuk. En ook zeker niet onbelangrijk. Maar ik wil even 1 ander dingetje opgooien. Want volgens mij, en ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar dan doe ik dat gewoon alsnog. Jullie gaan samen...
2: Ja.
0: Een tv-programma maken.
1: Zeker.
2: Zeker weten.
0: Vertel me meer.
2: Ja, nou ja, vanaf 7 september op Net 5. En het gaat Buzz heten.
1: Buzz.
2: En het is heel leuk, want Jules en ik zijn echt al een paar weken aan het testen. Dus dan ga je pilot schieten voordat het programma echt on-air komt. Mm-hmm. En met ook allemaal verschillende mensen waar we nog niet volgens mij iets over mogen zeggen. Dus dat ga ik me vooral niet aan branden. Maar
1: Defano Holwijn is Dev, Tim Sanders, jij, Wiesje Hille, ik. Ja. Dat is ons groepje wat nu...
0: Allemaal namen waar we misschien niks over mogen zeggen. Dan komt hier een lijst met 17 verschillende
2: personen. Ja, er komen nog wel ook echt wel wat leuke die binnenkort bekend worden gemaakt. Maar het wordt heel cool. En het wordt ook echt een soort van mini-talkshow met wat jongere makers.
0: Ja.
2: Mensen die je misschien minder mainstream op tv ziet. Ook net iets uitdagende onderwerpen. Meer wat er ook online speelt. Dus het wordt echt wel iets nieuws.
0: Is het een soort WhatsApp-groep, maar dan in het echt?
1: Nou, letterlijk dat. Ja. Ja, dus jij gooit een nieuwtje in een groepsapp en dan heb je altijd die vriend die maakt een slechte grap.
0: Ja.
1: Je hebt een vriend die gaat er veel te serieus op in.
0: Zeker.
1: Weet je wel, en je hebt gewoon allemaal een andere mening. En dat is gewoon leuk. Weet je, we gaan echt schuren met elkaar. Er is geen
2: gaan we schuren met elkaar?
1: Ja, schat.
0: Dat wil ik zien. Oh. Wat wil ik online wel zien. Hey, en wanneer nog even 1 keer? Wanneer kunnen we dat voor de eerste keer bekijken?
2: 7 september op Net 5.
1: Ja,
2: Ja,
0: hoe is het om met haar te moeten werken?
2: Ja, heel leuk.
0: Ja,
2: en iedereen vindt het ook heel leuk. Kijk, het leuke aan Jules, die komt ook met leuke verhalen. Dus ja. Tenminste, als je dat ook op tv gaat
1: best,
2: doen.
1: Hè?
0: Over verhalen? Ja. Hoef je bij haar niet in te zitten. Nee, daar komt 7 september, Buzz dus. Met onder andere Iris en Jules op Net 5. Tof dat je even binnenkwam waaien. Wat ga je nu eigenlijk doen?
1: We komen terug naar Lowlands.
0: Terug naar Lowlands, terug naar de tent. Terug naar de knakworst en de
2: Boldercar. Ik ben met de trein en ik heb filmpjes gezien, dus ik moet opschieten.
0: Oké, tof dat je er was. Fijne avond. En 7 september, Buzz. Net 5.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op Radio 538. Zometeen Blackstreet en ook J-Lo.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor niemand.

0: tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.

0: kiosk.nl/business.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
3: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: 538 Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Laura Osinga. Veel Max Verstappen-fans zijn na de crash in Zandvoort teleurgesteld naar huis gegaan. Dat was te zien bij het station. Zelfs fans die speciaal uit China en Japan naar Zandvoort kwamen, vonden het niet boeiend meer zonder Max. Ook een fanplein in het centrum van Zandvoort liep snel leeg. Daar moesten sommige kinderen zelfs huilen. Zangeres Sophie Straat heeft op Lowlands weer de witte man in het publiek gevraagd om naar achteren te gaan, zodat vrouwen ongehinderd konden dansen. Dat deed ze al bij andere optredens en toen kreeg ze een storm van haat over zich heen. Deze keer, zei ze erbij, ga vooral vooraan staan in het debat over vrouwenhaat en discriminatie. Tophonkballer Jonathan Scope hangt op Curaçao ruim drie jaar cel boven het hoofd, melden media. In zijn auto werd een zwaar vuurwapen gevonden met zijn DNA. Het OM vindt een zware straf nodig vanwege zijn voorbeeldfunctie. Scope was jarenlang profhonkballer in Amerika en speelde ruim 14 jaar voor het Nederlands team. En in de Eredivisie heeft PSV met grote cijfers gewonnen van FC Groningen. Yes! Het werd 5-1, blije reacties hier. Vooral in de eerste helft kregen beide ploegen veel kansen. Groningen kwam zelfs op voorsprong, maar kon dat niet lang vasthouden. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. En vanmiddag speelt Feyenoord nog tegen Cambuur. En dan het 538 weer. Er is een mix van zon en wolken. Al trekken er ook al wat buien over. Het is 18 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon, zijn er in het noorden wat meer stapelwolken en het wordt met 20 tot 24 graden iets warmer. En dat was het 538 nieuws.
4: Sorry dat ik dwars door je bulletin.
3: Dat mag.
4: Dankjewel, Laura. Het is iets over vijf en tijd voor verse verkeersinformatie van Flitsmeister. Even zwaaien naar de mensen hier. We zitten in een grote glazen studio, dus iedereen kan zien wat wij doen. Dat vinden mensen allemaal heel grappig, blijkbaar. We gaan kijken naar de situatie op de weg. Drie vertragingen momenteel in Nederland. De A7 bijvoorbeeld, Zurich den Oever tussen Brezandijk en de brug op het Stevensluizen, 5 minuutjes. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland, 9 minuten. En ook de A76, als je via die weg Duitsland in wil, moet je even wachten. Daar is je vertraging ongeveer een kwartier.
5: Dan krijg je van mij de flitsers met de meeste updates. Te beginnen op de A7, Den Hoever richting Bolsward bij Witmaarsum, 108.1. Dan de A7, Groningen richting Drachten bij Leek, 182.1. De A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen en Rijzenburg, 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren, 103.7. De A16 Breda richting Dordrecht bij Langeweg, opgepast bij 53.6. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere, 115.1. Ook de A27 andere kant op, Almere Hilversum bij Almere, 112.3. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst, 59.6. En tot slot de A58 Vlissingen richting Goes bij Sheer Arendskerken. Zo, dat kwam er opeens heel raar uit, hè?
4: Kwam er wel een beetje raar uit, ja.
5: Dat zou ik gewoon alleen in het hectometerpaaltje zeggen, is beter. 161.5.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bij Plus.
1: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: It's race day. Luister de hele dag 538 en mis niets van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
6: Martijn en Julia.
4: J-Lo en David Guetta, Blackstreet, nieuwe muziek van Sven Seliers. Je hoort het zometeen allemaal hier op Radio 5.

0: David Guetta en Save Me Tonight.
1: 538. Live bij de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
2: Ja, die er officieel op zit nu. Zullen we maar gewoon verklappen wie er gewonnen heeft? Of zullen er mensen zijn die dat thuis nog even terug willen kijken?
0: Ja, dan doen we gewoon nu even spoiler alert.
2: Ja, oren dicht als je dit niet wil horen.
0: 1.
2: Norris heeft gewonnen. Is dat ook weer uit de wereld?
0: Leuk man, ik vind het ook leuk.
2: Norris is een aardige pik en verdient gewonnen. Dus dat is de uitkomst. We hadden het graag anders gezien.
0: Knappe
2: zo is het
0: coureur.
2: Natuurlijk ook. Knappe coureur, dat let jij dan weer op. Maar Norris heeft hem op zijn naam geschreven. We hadden het graag anders gezien. Maar goed, wat gebeurd is, is gebeurd. Wij staan hier met onze studio op het circuit van Zandvoort. En wij hebben een leuke feature. We hebben een dingetje aan onze studio hangen. Dat is een soort ouderwetse telefooncel. Waarbij je dus gewoon kunt inbreken in de radio-uitzending. Terwijl Yves Berendsen voorbij loopt hier. Even zwaaien naar Yves Berendsen natuurlijk. Dus er is een grote telefoon aan de buitenkant van de studio. En als je die oppakt, dan kom je gewoon rechtstreeks hier in de studio terecht. En er stond al een tijdje iemand te zwaaien. Dus ik heb even het lijntje gelegd. Hij heet Thijs namelijk. Thijs, hoe is het met je, jongen?
3: Uitstekend goed, ondanks het resultaat.
2: Het gaat uitstekend goed, ondanks het resultaat.
3: Ja, laten we het daar maar niet over hebben, toch?
2: Nou ja, ik weet niet wat je voelde toen je Max die muur in zag gebeuken.
3: Ja, alcohol door mijn lichaam.
2: Nee. Het hele weekend al.
3: Nee. Weet je, het is jammer, maar natuurlijk, het feest eromheen is altijd leuk.
2: Jij gaat die dingen nog wel even tot een paar uurtjes door, toch, of niet?
3: Nou, als dat kan.
2: Dat sluit jij niet uit.
3: Ik sluit daar wel lekker af als het kan, ja.
2: Lekker
3: als
2: de fanzone
3: niet voorkomt te raken. Wat zei je?
2: Lekker op die fanzone hier.
3: Ja, precies. Kom jij ook mee?
2: Is dit een date die we dan hebben?
3: Nou, tot hoe lang moet je werken dan?
2: Tot een uur of zes.
3: Tot een uur of zes?
2: Ja.
3: Dus ik zie je daar.
2: Dan gaan we dat pilsje doen.
3: Nou, als jij naar de rechterpaal komt bij de fanzone, dan haal ik een biertje voor je.
2: Jongen, bij deze hebben wij
3: kijk, je stagiair is aan het lachen.
2: Mijn stagiair is aan het lachen.
3: Ja, precies. Hij wil er ook een.
2: Ik sluit niet uit dat hij er ook wel eentje
3: doet. Ja, dan gaan we lekker een biertje doen, toch?
2: Rechts vooraan bij de fanzo.
3: Rechts vooraan bij de fanzo. Zie je daar.
2: Rustig aan, vriend.
3: Helemaal goed. Fijne dag.
2: Ciao. Joe.

0: Extra. Talk to you op Radio 58 nog steeds live vanuit Zandvoort. Waar de Grand Prix erop zit, waar Norris heeft gewonnen en waar Laura zometeen vers nieuws voor ons heeft. Laura, wat heb je bij je?
1: Ja, goed nieuws voor alle blondjes in de wereld. Ja. Wat het is, hoor je zo.
2: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel per 6.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij credits.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimal, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
12: 538 Festival Donderdag.
13: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo. Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
14: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: 538. Martijn en Julia.
17: En Laura is er ook met het laatste nieuws. Nieuws over blondjes, ja, begreep ik.
18: Ja, goed nieuws voor alle blondjes.
17: Wat leuk.
18: Joel, wij ook.
19: Oh, nou.
17: Oh, oh, oh, oh.
19: Maak me gek.
17: Platina blond, hè, ben ik.
19: Nee, jij bent gewoon grijs.
18: Ik zeg niks. Want ondanks dat we misschien wel eens domme blondjes worden genoemd... daar klopt dus helemaal niets van. Onderzoekers van Ohio State die keken naar ruim 10.000 Amerikanen... en zagen nauwelijks verschil in IQ tussen blond, bruin, rood of zwart haar. Blondines kwamen zelfs net iets hoger uit.
19: Ah, maar... zo hoor ik het nou heel graag.
17: Ik zie je ineens 10 centimeter groter.
19: Ja, neus in de wind. Maar waar komt überhaupt die uitspraak vandaan?
18: Dat is echt een goede vraag, weet ik niet.
17: Ik ook niet.
19: Het slaat helemaal nergens op. Ik ken heel veel leuke, slimme, blonde vrouwen.
17: Ik ook.
18: Ja,
17: ik ken jou.
13: 538. Martijn en Julia.
17: Zometeen, film en

0: 538 met Calvin Harris en Ellie Goulding. Miracle, we zijn nog steeds met de studio op het circuit in Zandvoort.
1: 538, live
2: bij de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: En er lopen natuurlijk hier moeilijk veel mensen rond. Maar een beperkt aantal clubje van die mensen wat hier rondloopt heeft kaarten gewonnen om hier te kunnen zijn op Radio 58. En één van die geluksvogels is Brigitta.
3: Hi, Martijn.
0: Hi, hallo.
3: Hi.
0: Ik zei net al, we hebben zo'n telefoon aan de buitenkant van de studio hangen waar mensen, nou, die kunnen ze dan die horen opnemen en roepen wat ze willen. En jij stond daar net op een gegeven moment. En ik zal eens kijken wat deze vrouw wil. En toen zei je dat je kaart had gewonnen bij ons.
3: Ja.
0: In de ochtendshow.
3: In de ochtendshow, donderdagmorgen, bij Floris.
0: Juist. En nou, vertel even wat je allemaal is overkomen dan de afgelopen twee dagen. Want dat is volgens mij een prijs waarvan je denkt, nou, hey.
3: Nou, is onbeschrijfelijk. Het is echt gewoon vanaf, ja, vrijdag konden wij dus niet. Ook omdat we mijn vrijdagen, ja. En ik had natuurlijk donderdagmorgen gewonnen.
0: Ja. Maar dan zegt jouw baas toch gewoon, meid, ga lekker.
3: Nou, ik denk, mijn baas zou daar niet moeilijk over doen. Maar zijn baas zou daar wel moeilijk over doen.
0: Oh mijn god.
3: Ja.
0: Ja, jouw man staat hier ook. Die staat alles op te nemen trouwens met zijn telefoon. Dus
3: is ook
0: even
3: helemaal
0: naar de kinderen en zo. Oké, dus dat ging dan niet. Maar dan kom je hier zaterdag kom je aan. Wat heb je allemaal meegemaakt? Wat heb je allemaal mogen doen? Waar ben je allemaal geweest?
3: Nou, gewoon de intrans. Als je hier binnenkomt, is het gewoon één groot feest. We moesten ons melden bij het Heinekenhuis. Bij het laatste rondje. Daar werden we onthaald als VIPs.
0: Ja.
3: We kregen keycords om. We moesten meelopen. We moesten echt inchecken. En we werden echt onthaald daar. Alsof het gewoon, ja, als je VIPs was.
4: Ja,
3: als
4: wij iets om nooit meer te vergeten, toch?
3: Nou,
4: leuk.
3: Het was echt het hoogtepunt.
4: Ik zie jullie ook helemaal stralen. Vind ik zo leuk om te zien.
3: Ja.
4: Wat fijn. Wat
0: ja, want jullie hebben ook echt iets unieks gedaan. Want je zei het laatste rondje. Dan mocht je dus met een bierfiets mocht je over het circuit. Met een aantal andere mensen. Floris, collega DJ was daarbij. Jack Ploy zag ik op die filmpjes voorbij komen. Hoe is het om over het circuit van Zandvoort te gaan? Want het is voor heel weinig mensen weggelegd.
3: Onvergeeflijk.
0: Ja.
3: Het is echt onvergeeflijk. Het is echt, je rijdt daar zo. En je ziet al die mensen op die tribune zien naar je zwaaien.
0: Ja.
3: En niemand.
0: Heb je teruggezwaaid?
3: Tuurlijk.
0: Goed zo.
3: Uiteraard.
0: Goed zo.
3: Uiteraard. Weet je, Floris was aan boord. Jack Ploy was aan boord. Die waren echt, nou, fantastische mensen.
4: En hoe zorg je dan, want het was natuurlijk, ja, er is zo ongelooflijk veel gebeld voor deze weekendkaarten. Hoe zorg je dat je beller 538 bent? Heb je 100 keer gebeld? Heb je gebed gedaan? Heb je geduimd? Hoe ging dat?
3: Nou, ik zal je vertellen. De mensen om me heen die kaart gewonnen hebben, die ik gesproken heb, die hebben 20, 25 keer gebeld. Ik 2 keer.
4: Oh. Ja, kijk, je geluksvogel in hart.
3: De eerste keer dacht ik van, ook, jammer, alle lijnen verzetten, klaar. Ik wilde mijn mobiel opbergen in de auto, want ik stond bij mijn werk. En ik dacht, nou, ik probeer het nog 1 keer.
0: Ja.
3: En toen was ik er gewoon door. En toen had ik gezien, oké. Het was nog verrassend, hè? Want dat werd tegen mij gezegd. Nou, misschien dat je bellen 538 bent. Over 3 minuten weet je het. Dus ik loop naar binnen. Jongens, ik ben op 538. Dus
0: stil.
3: Ja, het was ik in de uitzending. Nou, geweldig.
4: Ja, leuk man.
3: Ja.
4: Is jullie gegund.
0: Is het de eerste keer dat je bij de Grand Prix bent?
3: Ja.
0: Ben je ook wel eens eerder geweest? De eerste keer ook?
3: Ja, ik heb 10 jaar in Zandvoort gewoond. Ik ben er nog nooit geweest.
0: Meen je? Dus jullie kunnen kruipend naar huis?
3: Nou, dat niet.
0: Oh, oké.
3: Nu een hoofddorp.
0: Oh.
3: Maar we zijn scooty, dus het komt helemaal goed.
0: Hey, en wat gaan jullie nog doen de rest van de avond?
3: Nou, we gaan hier nog even lekker rondlopen. We gaan nog eventjes wat nuttigen.
4: Ja, en Martin Garrix sluit zo meteen een set af. Dus hier nog even dansen.
3: Ja. Ja.
0: En dansje doen nog? Nou, maar kunnen we concluderen dat het dus altijd zin heeft om 0909-3058 te bellen?
3: Absoluut.
0: Absoluut.
4: Hoppa.
3: Al is het 25, 45 keer.
0: Zo is het.
3: Het is de moeite waard.
4: Ja, hoppa.
0: Hey, we hebben het graag gedaan. Super tof dat jullie het zo naar je zin hebben gehad. En dankjewel dat je even binnenkwam.
3: Hey, alsjeblieft. Leuk om hier te zijn.
0: Dit is Martin Garrix. Hey.

0: 8 aan de Munich en het regent zonnestralen op Radio 538.
1: We zijn hier tot 6 uur vanaf het circuit hier in Zandvoort. De fanzone is helemaal volgestroomd, de race is voorbij. Zometeen gaat het programma op het hoofdpodium verder met onder andere Martin Garrix die daar de tent komt afbreken.
0: Mensen worden nu weer monsters. Zeg maar, we hadden gisteren en eergisteren al mensen met blote billen tegen de ramen die poepstrepen achterlieten. Dus laten we hopen dat het vandaag normaal blijft.
1: Ah, we hebben zo'n leuk.
0: Ik vrees het ergens.
1: We hebben zo'n leuk werk. Dit is 538 met nu Bakenwat en Ronnie. I love life.

0: Rally I Love Life. Vanaf het circuitpark hier in Zandvoort. Met een volle fanzone. En ook, en dat vind ik wel heel tof, ook een hele volle studio. Want Martijn en Julia, dat zijn wij dan. Wij doen hier een beetje tof, wij doen hier een beetje ons dingetje. We maken er een leuk programma van. Maar dat kunnen wij niet doen zonder al die andere gasten die bij 58 werken. Die dit allemaal mogelijk maken. En dan denk ik aan een afdeling techniek. Die denk ik in 3 dagen tijd 2,5 uur hebben geslapen. Ja, de afdeling techniek. Een afdeling social media, waardoor jij op je telefoon allemaal kunt kijken wat hier gebeurt. Hebben en 2,5 dag tijd 3 uur geslapen, denk ik. En als ik allemaal andere mensen vergeet, sorry daarvoor, maar die hebben ook een bijdrage geleverd.
1: Ja, en laten we ook gewoon de mensen die dit hebben georganiseerd op heel Zandvoort niet vergeten.
0: Zeker.
1: De mensen die achter de bar staan, de mensen die het schoonmaken, die de mensen de goede kanten opleiden, het treinverkeer goed in orde houden, zeg maar. Iedereen heel Zandvoort, iedereen die hier iets
0: gedaan heeft, verdient eigenlijk een 3D geprint standbeeld. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, we hopen dat we jou aan de andere kant van de radio een beetje hebben kunnen meegeven wat de vibe hier is op Zandvoort.
1: En of een era, man.
0: En of een era. Het is de laatste keer, althans, voorlopig.
1: Ja.
0: Er gaan geruchten dat het... Maar goed, we moeten niet kwijt. Maar het is de laatste keer en we hebben heel veel mensen blij gemaakt met kaart om hier te zijn. Voor mij persoonlijk vond ik het ook wel mooi. Want we hebben hier een 58 camping waar onze winnaars logeren. Waar heel veel mensen in een tentje zitten om dat hele weekend hier op dat terrein te kunnen lopen. En ik heb daar 3 avonden mogen draaien. En dat was zo fucking vet. En er was 1 plaat die ging zo fucking hard. Dus het leek mij leuk als we dit dan officieel helemaal afvlaggen voor 2026. Om die nog even 1 keertje te doen. Het ging ontzettend hard. Wat ik al zei. Jongens, iedereen die hier iets gedaan heeft voor 58, dankjewel. Jongens.
1: En jij aan de andere kant van de radio natuurlijk ook.
0: En dankjewel voor het luisteren. Dit is de Zonnebank.

0: Levering vuurwerken, .nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
7: Voor die twee.

0: bewust 18 plus.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
2: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
3: Hup, hup, dames!
2: Waaraan alles wordt getwijfeld.
4: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
2: Behalve aan de liefde.
3: Oh, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk!
2: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
5: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: 538 Nieuws.
9: 6 uur.
10: De laatste Formule 1-race op Zandvoort is gewonnen door Lando Norris van McLaren. Prins Bernard van Oranje zwaaide de finishvlag en de koning reikte de prijs uit. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en viel uit. Hij zegt dat hij probeerde te versnellen op een nat stuk van de baan en noemt het ongelukkig. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. In Oekraïne is een trein vol passagiers aangevallen door een Russische drone. De locomotief vloog in brand. Tijdens de evacuatie was er een tweede aanval, maar niemand raakte gewond. De passagiers zijn met de bus verder gegaan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen gewonnen van China. Het werd 4-1. Het is de tweede groepsfase. Oranje was al zeker van de halve finale. En wielrenner Koen Bouwman is in de tweede etappe van de Vuelta eerste geworden in het bergklassement. Hij won tot 2 keer toe een sprint op een col en krijgt dus de bollentrui. De wolken trekken weg en dan wordt het een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
11: Even kijken naar de weg van 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Barneveld, 5 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles, 11. En de A76 ook richting de grens door de controles. Nee, die is weg. Nee, wel. 12 minuten. Even kijken naar de flitsers dan. A7 Den Oever-Bolzwart, 108.1. A7 verderop Duitse grens Groningen, 244.8. En weer verderop de A7 Groningen-Trachten, 182.1. A12 Den Haag-Zoetermeer, 10.3. En de A12 verderop Maarn-Utrecht, 75.0. A15 Delft-Gorkum, 103.7. En de A27 Hilversum-Almere, 115.1. A28 Zwolle-Amersfoort, 59.6. En de A30 Barneveld-Ede, 16.3. A58 Vlissingen-Goes, 161.5. En laatste de A348 Arnhem in de richting van Ellecom op de rem bij 10.3.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, autotaalglas.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: 538.
11: Ik zag een bericht over een vrouw met een wereldrecord. Het heeft iets te maken met haar mond. Het is bizar. Oké, hele verhaal hoor je zo. En dit is

Swims, Mr. Know-it-all bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht op Instagram van een vrouw. Die heeft een wereldrecord. Vrij bizar wereldrecord. Ik ben ook benieuwd hoe het tandempoetsen bij haar eraan toe gaat. Oké. Het hele verhaal hoor je over 6 minuten na 3 Doors Down. En eerst

0: Doors Down en Kryptonite. Wat een raar wereldrecord, joh.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Nou, misschien heb je dat ook wel, hoor, dat je het wel leuk vindt. Wereldrecords, die zijn er echt in de meest gekke vormen en maten. Je denkt, maar hoe kan je nou, en dat daar dan een wereldrecord van is. Dat je dus bedenkt, hier ben ik volgens mij de beste in van de hele wereld. En soms, ja, bijvoorbeeld, ik zag er nu ook weer een. Soms hoef je er niks voor te doen. Sylvia Boktor, zag ik een filmpje van op Instagram, of een foto. Die heeft ook een wereldrecord door haar tanden. En daar hoefde ze dus niks voor te doen. Wat heeft zij nou? Zij heeft 4 tanden in 1 tandkas. Een tandkas, dat zeg je misschien niet zoveel, maar ze gaan gewoon eigenlijk een soort van houdertje in je mond waar dan een, normaal gesproken 1 tand in zit. Maar bij deze Sylvia was dat dus, ja, waren dat 4 tanden. Dus 3 extra tanden in een tandkas. En daarmee had ze dus het wereldrecord voor de meeste tanden in een tandkas. Ja, die bestaat dus. Dus inmiddels trouwens moesten die dingen getrokken worden, want er zat een gaatje in een van die tanden. Dus heeft inmiddels geen 4 meer in een tandkas, maar 1. Dus het wereldrecord staat officieel op haar naam, maar ze heeft die tanden niet meer in de mond. Want ja, het kon wel een tandje minder, zeg maar.

0: uit de 538 ochtendshow. Daar is alleen een klein stukje uit de weg gepiept. Aan jou de grote vraag. Wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging in de ochtendshow over Florentien, die nogal veel cola drinkt. Wat wordt er dus gezegd op het stukje piep?
1: Ja, maar ik denk dat dit al haar derde blikje is.
2: Dat klopt, want er staan hier twee geopende blikjes.
1: Ja, maar luister, ze eet...
0: Ja. Wordt daar gezegd, A, ze heeft er Bacardi in zitten, denk ik. Wordt daar gezegd, B, ze heeft geen tanden meer in haar mond zitten door die cola. Of C, ze zit de hele ochtend ook te boeren. Dus wat wordt er gezegd? A, Bacardi. B, ze heeft geen tanden meer in haar mond. Of C, ze zit de hele ochtend te boeren. Geef je antwoord, A, B of C. Aan me door, rechtsboven in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
3: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
4: En jij staat heel dichtbij.
3: 538 presents Direct Live in Rotterdam Ahoy.
0: A, ze heeft geen tanden meer in haar mond zitten door die cola. Of C, ze zit de hele ochtend ook te boeren. Dus wat wordt er gezegd? A, Bacardi. B, ze heeft geen tanden meer in haar mond. Of C, ze zit de hele ochtend te boeren. Geef je antwoord. A, B of C. Aan me door.

0: december met z'n tweeën naar
1: Direct.
2: Maak u vet.
0: Check alle details op 538.nl.
3: Jongens, eten.
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
13: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog. Dus ga snel naar centerparks.nl.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: It's playtime.
17: Easy Toys. It's playtime.
18: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend.
3: Wat is die mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu...

0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland, er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Het ging in de ochtendshow van 538 over Florentien die 's ochtends vroeg al allemaal cola zit te drinken. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
3: Ja, maar ik denk dat dit al haar derde blikje is.
4: Dat klopt, want er staan hier twee geopende blikjes.
3: Ja, maar luister, ze eet.
2: Dat hoor je over 6 minuten.
5: 538, Floris Molenaar.
2: Ook de pauze zometeen naar Nate Smith. Fix what you did.

0: Rosa en Magnetic bij 538.
1: De 538 ochtendshowquiz.
0: Elke werkdag hoor je ze 's ochtends vanaf 6 uur hier bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. En voor de ochtendshowquiz, Gerald aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Lekker weekendje gehad?
2: Ja, heerlijk.
0: Wat heb je gedaan?
2: Ik ben nu een koeien aan het melken.
0: Oh, as we speak.
2: Ja, as we speak.
0: Oh, maar dat is dan handsfree, handsfree melken?
2: Nee. Wij doen nog met de melkmachine.
0: Ja, oké. Okay. Noem maar meer van jou. Jij hebt je handen vrij dus.
2: Ja, nu wel. Ik sta even wachten op jullie.
0: En maar is het dan een zo'n machine die ook zelf aansluit, zeg maar, aan de koe?
2: Nee, deze niet. Die op zich zijn die er wel, maar die heb ik niet.
0: Oh ja, maar daar zag ik laatst iets over volgens mij. Dat inderdaad dat een hele. Dat het eigenlijk. Dat je niks meer hoeft te doen. Als die koeien gaan er gewoon staan en het gaat vanzelf.
2: Ja, dat klopt. Maar die heb ik nog niet.
0: Nee, dat heb jij nog niet. Dus voor jou is het nog wel echt werk, hè, Gerald?
2: Ja.
0: Ja, het ambacht van boer.
2: Ja, juist.
0: Heel goed. Je zit in de ochtendshowquiz, Gerald. Je hoort een fragment uit de ochtendshow van 538. Daar is een stukje uit weggepiept aan jou de vraag, wat wordt er gezegd? Het ging over dat Florentien in de vroege ochtend al heel veel cola drinkt.
3: Ja, maar ik denk dat dit al haar derde blikje is.
4: Dat klopt, want er staan hier twee geopende blikjes in de
3: wereld. Ja, maar luister, ze is...
0: Ja, Gerald, wordt er gezegd A, nou ze heeft er Bacardi in zitten, denk ik. B, ze heeft geen tanden meer in haar mond. Of C, ze zit de hele ochtend te boeren.
2: Ik denk antwoord A.
0: Antwoord A, even luisteren.
3: Ja, maar ik denk dat dit al haar derde blikje is.
4: Dat klopt, want er staan hier twee geopende blikjes in de
3: wereld. Ja, maar luister, ze is...
5: Ik denk stiekem door dat ze er ook Bacardi in doet.
0: Ja hoor. Hartstikke goed. Gerald, hou jij ook van een colaatje in de ochtend of niet?
2: Nee, niet in de ochtend.
0: Nee, dan een glaasje melk, hè dan. Verse melk.
2: Ja, sorry.
0: Ja, heel goed. Was het goede antwoord? We sturen een 538 prijzenpakketje kant op. En een mooie zondag nog en succes nog even met melken.
2: Ja, dankjewel.
0: Yo!
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Karol G en Bruno Mars. Still

vanmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50, momenteel op nummer 10. Somber, My Body Isn't Ready. It's the

0: Cat's Eye en nieuwe muziek Animal bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een verhaal over Carl uit Engeland. Bizar verhaal. Die gozer is dus al 27 jaar op weg naar het huis van zijn moeder. En hoe dat in elkaar zit, hoor je zo.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
10: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
12: Nu hou hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
14: Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
12: Nu?
11: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
12: Nu hou hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
19: Yes!
18: Esso, omdat elke rit telt.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: www.tomorrowland.com.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: 538 Nieuws.
4: 7 uur.
5: Komende week wordt er weer verder gesproken over de begroting. Morgen gaat Pro met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën praten. SGP en JA21 gaan deze week ook op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Australië is voor het eerst vogelgriep ontdekt bij een zoogdier. Het gaat om een soort zeeleeuw die alleen in Australië voorkomt. Het dier werd doodgevonden op een strand in het zuiden van Australië. Daar gaat een zeer besmettelijke variant rond van vogelgriep. Maar tot nu toe was het nog niet bij een zoogdier ontdekt. In de hoofdstad van Guinea is een vuilnisbelt ingestort na dagen van zware regen. Een golf van afval kwam over de huizen heen. De regering had mensen al gevraagd om te vertrekken. Er zijn zeker 18 lichamen uit het puin gehaald, maar het precieze dodental is nog onbekend. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers. En na de Grand Prix in Zandvoort is Kimi Antonelli verder uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij werd vandaag tweede achter Lando Norris. George Russell heeft net zoveel punten als Lewis Hamilton, maar Russell staat tweede omdat hij meer races won dan Hamilton. Max Verstappen viel vandaag uit en staat zesde. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel allebei richting de grens. Eerst op de A12, 10 minuten. En de A76 ook 9. Komt daardoor de grenscontroles. Controle op snelheid gemeld op de A6. Lelystad-Muidenberg. Hectometerpaal 62,2. A7 Den Oever-Bolzwart 108,1. Verderop de A7 Groningen-Drachten 182,1. A12 Maarn-Utrecht 75,0. A27 Hilversum-Almere 115,1. En de A28 Zwolle-Amersfoort 59,6. A30 Barneveld-Ede 16,3. A50 Apeldoorn-Zwolle 213,4. En de A50 Arnhem-Os 165,8. A58 Vlissingen-Goes 161,5. En de A67 de laatste Eindhoven richting de Belgische grens op de rem bij 18,0.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: 538.
6: Molenaar. Het verhaal over een man die een wandeling van 27 jaar heeft gemaakt, maar nu tegen een probleem aanloopt. Hoor je over 5 minuten.

0: Paulien, ben jij een wandelaar?
1: 538.
2: Floris Molenaar.
0: Ja, heb je dat je makkelijk even een wandelingetje maakt? Dat je dat ook lekker vindt, elke dag misschien wel na het eten. 'S Ochtends een ochtendwandelingetje. Mijn vriendin die doet dat altijd echt structureel. Gewoon altijd na het eten even wandelen. 'S Ochtends vaak, als het lukt, ook nog wel eventjes. Ik moet dat meer doen. Dat is goede beweging volgens mij. Dat is heel makkelijk, zonder dat je heel erg zweet, ben je wel goed in beweging. Zou toch goed zijn. Wie er zeker van wandelen houdt, tenminste dat hoop ik voor hem, is Carl Bushby. Dat is een gozer uit Engeland. Die is namelijk al 27 jaar bezig met een wandeling. Op weg naar het huis van zijn moeder in Hull in Engeland. Het ding is, hij is begonnen aan die tocht in Chili. En dat is de andere kant van de wereld. En hij wilde eigenlijk naar huis lopen zonder het gebruik van vervoer. Dus inmiddels heeft hij dus al 60.000 kilometer afgelegd. Gezwommen, allemaal dingen overgestoken. Ook als hij water over moest. Maar ook dus al 27 jaar ook aan het wandelen. Het enige is, hij moet dat laatste stukje nog. Hij is bijna thuis, hij is in Frankrijk. En hij moet nog eventjes naar Engeland. Het enige is, je mag het kanaal niet overzwemmen. Dus in ieder geval niet onbegeleid. Dus hij moet daar nu op een of andere manier of 2 jaar op de wachtlijst om over te kunnen zwemmen. Of toch een boot pakken. Nou, dat is het tweede geworden. Hij heeft een bootje geregeld waarmee hij toch nog over kan. En naar zijn moeder toe in Hull in Engeland. Ja, zo, daar ben je 27 jaar de wereld rond aan het wandelen. Ga je alsnog de boot in.
2: Radio 538. Dance. Smash.
1: Robin Schulz. Take it slow.

zondagavond met Eva Max en Kings and Queens. Mocht je nog op zoek zijn naar een hoogtepunt voor vandaag, de socials, Instagram en TikTok van Radio 538. Daar vind je alle hoogtepunten van de afgelopen week.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love bij 538. Floris hier, goedenavond. Ik las een tip vandaag, waardoor je geen vliegen meer in je vuilniszak hebt. En dat is echt met een gekke manier. Details hoor je zo.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen.
16: Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.

0: geven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
2: 538 Festival Onderdag.
3: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo. Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
2: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel.

0: Lentils vibes. Yeah.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: 538, Floris Molenaar.
9: Over 5 minuten. Waarom is kaneel goed voor je vuilniszak?

0: Topic en Becky G. Sorry, papi. Heb je ook wel eens van die vliegen bij je vuilnisbak?
1: 538.
0: He, dat je je vuilnisbak open doet en dan... dat er al een hele lading met van die stroomvliegen uit komt zetten. En nog erger eigenlijk, dat je van die... heb ik ook wel eens, dan ga ik mijn zak, mijn vuilniszak verschonen. Dan zitten er van die maden onderin de bak. Oh, dat is vies, hè? Dat is heel vies. Nu las ik daar dus wat over. Een tip waardoor je dus geen last meer hebt van vliegen in je vuilnisbak. Ja, het zit hem in de kleine dingen natuurlijk, hè. De kleine wereldproblemen oplossen op de zondagavond. Wat werkt nou, schijnbaar? Cayennepeper en kaneel onderin je vuilnisbak doen. Zeg maar, onderin je bak, of onderin de zak, kun je een beetje cayennepeper en kaneel. Vliegen komen namelijk vooral af op de geur van warm en rottend eten. En ja, cayennepeper en kaneel, dat irriteert de zintuigen van vliegen, volgens een expert. En daar houden ze niet van, dus dan blijven ze weg uit die vuilnisbak. Dat is toch, dat is lekker, daar ben je geen last meer dat je ding open doet, dat geen... Ik hoop trouwens, dat zou lekker zijn als het ook werkt bij muggen. In dat geval, op een warme zomeravond...

Martin Garrix en Animals bij Radio 538. Dit is Te Gek. De hele komende week in de 538 ochtendshow, 9:45. Win it in a minute. Een minuut lang jouw kans op te gekke prijzen. Morgenochtend dus in de ochtendshow.

0: Sierra, don't leave bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht in het nieuws van de week over een verbod. Een nieuw verbod op een basisschool in Heemskerk. Hele verhaal hoor, zo.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening.
12: En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
24: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
25: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
26: 538 Nieuws. 8 uur.
27: De burgemeester van Zandvoort heeft een traantje gelaten bij de laatste Grand Prix van Nederland. Hij vindt het buitengewoon jammer dat het voorbij is. En ook het vroege uitvallen van Max vond hij teleurstellend. Voor de NS was het wel een hele goede dag. Zo'n 163.000 mensen kwamen met de trein in wat NS een militaire operatie noemde. Griekenland heeft een luchtafweersysteem naar Kreta verplaatst. Daar staat een basis die ook de Amerikanen gebruiken. Iran zou plannen hebben om militaire bases in die regio aan te vallen, waarbij ook Bulgarije gevaar zou lopen. Militaire bases op Cyprus zouden ook een doelwit zijn. Daar werd eerder al een Britse basis aangevallen. President Zelensky ontkent opnieuw dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen zat 4 jaar geleden. Vorige maand zei justitie in Duitsland dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. En bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn 5 fans van Cambuur gewond geraakt door vuurwerk dat werd afgestoken vanuit het vak met Feyenoord-supporters. Fakkels kwamen in het publiek terecht. Ook de keeper van Feyenoord kreeg een fakkel om zijn oren, maar werd niet geraakt. Gevoetbald werd er ook. Feyenoord won met 5-2 van Cambuur. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Barneveld 6 minuten. A12 richting de grens door de controles 13. En de A27 de laatste. Utrecht-Gorkum bij Gorkum door een auto met pech 10. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A7 Den Hoever-Bolsward. Hectometerpaal 108.1. A12 Maarn-Utrecht 75.0. En de A27 Hilversum-Almere 115.6. A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. En de A30 Barneveld-Ede 16.3. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.2. En de laatste de A58 Vlissingen in de richting Goes op de rem bij 161.5.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Offenbach en Miles Away. Hou jij van pindakaas?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, lekker bammetje met pindakaas. Of rijstwafeltje misschien wel. Het is wel echt zo'n ding. Je houdt ervan of je vindt het vreselijk. Ik had vroeger ook altijd op school had ik kinderen die van die pindakaas zitten eten. Het verschilt echt. Het is echt zo'n hele love it beleg is het voor op brood natuurlijk. Het enige is, je kunt er ook heel naar van worden van die pinda's. En dat is de reden dat ik zag in het nieuws van de week dat een school in Heemskerk een verbod heeft op pindakaas op brood. Daar mag geen pindakaas meer op brood. De reden is dat er één of wel meerdere kinderen op school zitten daar die dus een hevig pinda-allergie hebben. Dus ja, op die manier, als je die allemaal pinda's ruiken, dan word je al helemaal gek. Daar kun je heel naar van worden. Dus ja, er is dus een verbod op een broodje pindakaas op school. Wel jammer. Het ruikt altijd wel lekker als je een pindakaas hebt gegeten. Die stank. En het is denk ik ook, ja, op school, als je geen broodje pindakaas meer mee mag, het is ook wel lekker als je een spreekbeurt hebt daarna. Anders krijg je dit.
2: Net pindakaas gegeten,
0: nee,
2: dus.
0: Ja. Nee, dat wil je niet hebben.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Roxy Dekker. Bare Minimum.

0: love you, baby.
1: Chris Cross Amsterdam en My Oh My bij 538. Nieuwe muziek ga je horen op 538 zometeen aan jou de doodsimpele vraag. Vind je het lekker of vind je het helemaal niks? Wil je het vaker horen of heb je zoiets? Weg ermee. De app van 538 is de plek waar je het aan me doorgeeft. Dus zorg gewoon in ieder geval alvast dat je die op je telefoon hebt staan. Dan kun je zometeen meestemmen over de nieuwe muziek in Maak het of Kraak het. Met vanavond de nieuwe van Zurb en Khalid, Faded Eyes. Een klein stukje luisteren alvast, hier komt-ie. Ja, dat klinkt als een lekkere zondagavondtrek. Je hoort hem zo meteen in zijn geheel. Leerder al gemaakt in Maak het of Kraak het. De Swedish House Mafia samen met Licky Lee, de nieuwe. Happiness is so sad bij 538.

0: Coldplay, Viva La Vida bij 538. Nieuwe ronde, maak het of kraak het zometeen, waarbij jouw mening centraal staat over nieuwe muziek op 538. Met vandaag de nieuwe van Zurb en Khalid, Faded Eyes. Ja, je hoort hem zometeen in zijn geheel.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538% Direct. Live in Rotterdam Ahoy.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu!
6: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
16: Over 5 minuten nieuwe muziek op 538. En ik ben benieuwd naar...

538 met Alesso en Becky Hill, Surrender. Nieuwe muziek ga je horen op 538. En de grote vraag is eigenlijk, wat vind je ervan? Wil je het vaker horen? Vind je het lekker? Wil je het vaker op 538 horen? Vooral ook, of vind je het helemaal niks? Je weg ermee. De app van 538 is de plek waar je het allemaal doorgeeft. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd. En spreek daar eventjes in, maken of kraken. Wat je vindt van de nieuwe van Zurb en Khalid zit vandaag in Maak het of Kraak het. En die heet Faded Eyes. Ben benieuwd wat je ervan vindt.

0: nieuwe Zurb en Khalid Faded Eyes bij 538. Die maken het of kraken het vandaag. En de grote vraag is, wat vind je ervan? Wil je het vaker horen of vind je het helemaal niks? Heb je zoiets? Weg ermee. Geef het dan maar door. Rechtsbovenin in de app van 538. Even op dat WhatsApp-icoontje klikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. En spreek dan even in wat je ervan vindt. Je hebt daar nog 30 seconden voor. Gaan we eventjes kijken wat er al binnenkwam. Mark?
1: Maken. Een nummer wat bij deze zender hoort.
0: Heel goed. Wouter?
2: Hey, Floris, Wouter hier. Nou, ik zeg gewoon maken hoor. Lekker deep house nummertje is het. Dus ik zeg gewoon vaker draaien.
0: Hartstikke goed. Hartstikke goed. Marcel?
3: Floris met Marcel, broeders uit Walspik. Ik wou graag die plaat kraken.
0: Oké. En dan is Angela, die kwam ook nog binnen met een berichtje.
4: Hoi. Ik zeg maken.
0: Maken, heel goed. Nou, dan gaan we eens even kijken naar de uitslag. De nieuwe van Zurb en Khalid, Faded Eyes, is bij 538. Gemaakt. Ga je dus vaker horen.
5: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
6: Stella Lefty, Boston.
5: Jouw hits, jouw 538.

0: bij 538. Jordi en Lien hoor je zo meteen. En die gaan bellen met Bonnie. En Bonnie zorgt ervoor dat je niet teleurstelt op een dating-app.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1 seizoen op nu.nl. Het laatste F1 nieuws, het eerst op nu.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
8: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner

0: is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: 538 Nieuws,
8: 9 uur.
9: 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze hebben volgens de club brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het vuurwerk werd gegooid vanuit het vak met Feyenoord supporters. De club en supportersvereniging vinden het volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. In Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden die op een overweg stond. De aanhanger was volgens de regio-omroep losgeschoten van een tractor. De bestuurder kon het alarmnummer niet meer bellen om de aankomende trein te laten stoppen. De trein kon niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. In Guinea, in het westen van Afrika, zijn meerdere huizen bedolven onder een berg afval nadat een vuilnisbelt instortte. Er zijn al 30 lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval in Guinea. En wielrenner Mathieu van der Poel is terug op de mountainbike, maar greep net naast de winst bij een wereldbekerwedstrijd in Frankrijk. Hij eindigde als 2e achter een Fransman. Van der Poel bereidt zich in Frankrijk voor op het WK van volgende week. Hij wil over 2 jaar ook naar de Olympische Spelen op de mountainbike. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 1 vertraging. Dat is op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 10 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
11: Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 108.1. De A9 richting Alkmaar bij Beverwerk, 54.1. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, 57.4. De A27 richting Almere bij Almere, 115.1. De A28 richting Amersfoort bij Hulshorst, 59.6. De A30 richting Ede bij Lunteren, hectometerpaal 16.3. De A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland, hectometerpaal 213.2. En de laatste, de A58 richting Goes bij Seer Arendskerken, hectometerpaal 161.7.
12: It's playtime.
13: Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar Simpel.nl.
16: Simpel.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan. 538.
20: Jordi en Lien.
10: En hele fijne zondagavond. Bruno Mars, All My Soul. Hoi naar

0: Bruno Mars en On My Soul hoorde je op 538. Het is 9 minuten over 9, zondagavond. Je hoort Jordi en Lien hier weer. Een hele andere belevenis eigenlijk dan het afgelopen weekend. Je hoorde 538 live vanaf Zandvoort tijdens de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix, waar Max Verstappen helaas vanmiddag wel zo uit de bocht gleed op een glad vlak van de baan. Maar verder dan dat was het een hele prachtige final lap. Het was natuurlijk de allerlaatste keer op Zandvoort. En waarom is het even een andere situatie nu? Nou, ik kijk om me heen hier in de studio en de enige die ik zie, en daar ben ik blij mee, dat is Lien.
1: Oh, toch wel? Ja. Ik denk, wat gaat er nu komen?
0: Lien, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En nou, Joep ook steun en toeverlaat hier achter de schermen. Maar los van dat is het rustig. En ik kan wel eventjes de situatie omschrijven in Zandvoort. Wij staan daar in een soort van, ja, ik ga het ook maar gewoon zeggen, glazen huis. We staan er gewoon met een studio met glazen wanden eromheen. En iedereen kan ons zien en wij kunnen iedereen zien. En dat is hartstikke leuk. Tot een uurtje of 5 s'avonds. Dan komen mensen terug van of een kwalificatierace, weet je wel, op het ski. Of van de race. En dan komen ze van die tribune af. En dan hebben ze al, denk ik, een stuk of 8 halve Leo's achter de kiezen.
1: 8 maar.
0: En nou jongens, daar gaan echt... Er wordt op het raam geklopt.
1: Oeh, ja, maar dat lijkt me irritant wel als je radio aan het maken bent.
0: En er gaan gewoon geslachtsdelen tegen het raam aan. Billen, de poepstrepen komen op het raam. Het is echt alsof je gewoon een dierentuin loslaat op een gegeven moment.
1: Dan.
0: Ja, het is echt.
1: Ik wilde vragen, wat is het gekste dan wat je gezien hebt? Maar ik denk niet, poepstrepen?
0: Ja, ik heb het gelukkig zelf niet gezien. Dat zijn collega's geweest. Maar ja, with all due respect. Zeg maar, we hebben heel veel leuke Formule 1 fans. Maar er zijn er ook een aantal die weten gewoon na een paar halve liters zich gewoon niet meer te gedragen.
1: Oh mijn God.
0: Dus je ziet echt, ja, het is echt een circus. Dus,
1: maar hoe voel jij je dan? Jij hebt een heel weekend Zandvoort in de beentjes. Ben je een beetje fit?
0: Ja, zeker. Ik ben fris en fruitig. Ik heb dit weekend ook niet gedronken, tot in tegenstelling tot andere feestvierende collega's. Ik ben helemaal fris en fruitig. En ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb er nog even van genoten. Ik heb het nog even in me opgenomen. Het circuit. De auto's die daar hebben gereden. De gezelligheid, de sfeer. Want ja, misschien komt het wel nooit weer terug. Ook al gaan er geruchten rond.
1: Oeh, dat klinkt wel heel heftig. Maar ja, je hebt wel gelijk.
0: Er gaan geruchten rond.
1: Ja, daar heb jij het gisteren uitgebreid over gehad ook.
0: Ja, daar gaan we later vanavond even op terugkomen. Want er bestaat een kans dat volgend jaar de Grand Prix toch weer terug naar Zandvoort komt.
1: Zou het.
0: Dat later vanavond. Eerst Sommelier, de favorite van deze week. Feels part 2.
2: 538.
3: Hoi, wij zijn Sommelier en deze week zijn wij 538 favorite.
4: Sommelier, Feels part 2.

0: Sister en Sam Harper met Just a Little op 58. Zit jij nog op TikTok?
1: Ikke? Ja? Is dat een vraag aan mij? Ja, ja zeker, tuurlijk.
0: Dit is zeker een vraag aan jou.
1: Ik scroll veel te veel eigenlijk.
0: Instagram?
1: Ook.
0: Je weet nog wat YouTube is?
1: Soms.
0: Ben jij actiever geworden de afgelopen week op Facebook?
1: Absoluut niet.
0: Nee?
1: Facebook?
0: Ja, nou ja, je bent 30 geworden, dus
1: ik zat heel eventjes
0: te checken hoe het ervoor staat met je boomerheid.
1: Oh, maar... dat betekent, zit jij op Facebook dan, Jordi?
0: Nee, met mijn 31ste nog steeds niet.
1: Nou, jeetje, waar ging jij heen, dacht ik, maar Facebook, jeetje.
0: Ja, je moet het soms even checken of Lina boomer is of niet, nu ze wat ouder is geworden. En 5 uur op je zondagavond met Dukin, hier is Summer Only We Know. Ja.

0: Keen and Somewhere Only We Know hoorde je op 538. Zometeen bellen wij met iemand die heel graag de Grid Girls weer terug wil bij de Formule 1. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je...
8: Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Profiteer nu!

0: deze experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
4: 538 Festival Onderdag.
5: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo. Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
6: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals

0: Mentos Vibes.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
4: 538. Jordi en Lee.
5: Fabiano David hoor je Talk to Me na Teddy Swims. Hier is Mr. Know-It-All.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers en Talk To Me op 538. De pitspoes moet terug naar de Formule 1. Terwijl de grid girls, dat waren vrouwen die tijdens races bijvoorbeeld naast de coureurs op de startgrid stonden. In 2018 stopte de Formule 1 met grid girls, omdat het volgens de organisatie niet meer paste bij de moderne Formule 1. Maar daar is Nanette het niet mee eens. En zij start bijna een soort van actie waarbij een petitie zou kunnen tekenen. Nanette heeft zelf een bedrijf in de grid girls en hangt nu aan de telefoon. Nanette, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond. Zeg ik het zo goed, Nanette?
1: Ja hoor.
0: Ja? Ja. Want jij vindt de pitspoes moet terug.
1: Nou, de pitspoes moet terug. Dat is wel de titel die de Telegraaf wel volledig zelf bedacht heeft. Ah. Maar ik zou het niet erg vinden als ze weer terugkomen. Dat vinden we allemaal heel jammer dat het een paar jaar geleden gestopt is. Maar gelukkig doen wij in allerlei andere sporten nog wel, zijn we nog wel present.
2: Maar als ik dan, vanuit mijn perspectief het even bekijk, waarom dan alleen de pitspoes? Waarom niet de pitsman?
1: Je mag dan ook gewoon de pik erachteraan zeggen hoor. Tenminste, als we met poezen praten, kunnen we ook over pitspoes.
0: Pitspik.
1: Ja, als we dan toch terug in de tijd gaan, dan doen we het goed.
0: Maar want jij zegt eigenlijk gridgirl en gridman dan, hè?
1: Voor de pitspoes is wel iets wat je in Nederland nog hoort, ook als we op een circuit zijn. Ja. En vooral oudere generatie blijft ons steeds vast zo noemen. Maar goed, vroeger was ook een schoonmaakster, wat nu de interieurverzorgster is. Dus we hebben allemaal wat nettere benamingen gekregen.
0: Ja,
1: en dat past denk ik ook beter bij deze tijd.
0: Maar Nanette, dat eigenlijk past een grid girl of een grid man. Dat, als we nou eerlijk zijn, past dat toch ook niet meer bij deze tijd. Even voor de voorbeeld. Hè. Ik ben laatst nog bij de MotoGP geweest. En bij de MotoGP heb je ook bij de start, daar staan inderdaad vrouwen met paraplu's. Eigenlijk bij de coureurs. Hè. Dat is het waar je over hebt, de grid girls. Mm-hmm. En ik word daar toch een beetje ongemakkelijk van. Omdat ik denk, het wordt in mijn hoofd een beetje geseksualiseerd, zo onnodig. Omdat er staat natuurlijk een knappe vrouw, daar kunnen we niet over uit. En het is ook, die staat daar ook prima. Maar ja, toch vind ik het een beetje ongemakkelijk. Omdat ik denk van het is toch niet nodig.
1: Ja, kan je me dan ook uitleggen waarom je daar ongemakkelijk van wordt?
0: Nou, omdat je dan, het voelt toch alsof zij daar staat, zeg maar, om naar gekeken te moeten worden of zo. Het draagt niet bij aan de sport, vind ik. Het heeft eigenlijk totaal niets te maken met de race. Niets te maken met de coureurs eigenlijk. Het is daar puur,
1: Maar waarom wordt er überhaupt de paraplu vastgehouden?
0: Nou, dat zal ongetwijfeld vanwege de zon zijn, denk ik.
1: Want alle teams die geen grid girls hebben, die hebben bijvoorbeeld een monteur staan.
0: Ja.
1: Dus het heeft daadwerkelijk functie. En waarom zou je diegene dan niet er leuk uit laten zien? Als je bijvoorbeeld kijkt bij de MotoGP, want dat zijn mijn klanten.
0: Ja, ik snap dat je het voor ze opneemt.
1: Wil ik dat
0: zeker
1: heel graag houden. Ja. Maar bijvoorbeeld het team van Gresini. Dat is Ducati, is een groot team, rijdt in de MotoGP. Als je kijkt wat deze dames aan hebben, dat is de kleding van de ontwerper die een van de hoofdsponsoren is van het team. Dus het is voor deze hoofdsponsor een prachtig mooie mogelijkheid om haar damescollectie te tonen aan het wereldwijd publiek. De dames die daar stonden hadden een mooie spijkerbroek aan en een mooie blouse. Volledig gebrand in de naam van het kledingmerk en in de naam van het team. Ja, naar mijn mening hoef je daar helemaal niet ongemakkelijk van te worden. Want als je op de straat loopt en iemand is mooi gekleed, dan vind je dat ook leuk om naar te kijken.
0: Lien, hoe kijk jij daarna als vrouw zijnde? Want ik zeg daar wel weer als man zijn iets over, maar...
2: Ja, nou, kijk, wat dan net zegt over het laten zien van merken, dan denk ik, volgens mij wordt dat in de motorsport echt, word je doodgegooid met merken op 100 verschillende soorten manieren. Van influencers tot alle merken die langs de zijlijn hangen en zo. Ik weet niet of dan de pitspoes dat dan nog eens...
0: Oh, grid girl.
2: Sorry.
1: Grid girl. Ja.
2: Of daar dan misschien nog aan bijdraagt. Ja, ik ben het wel een beetje met Jordi eens dat misschien wat ouderwets gedacht is. Ik vind wel dat, wat ik zei net, als de gridgirl terugkomt, wil ik ook wel echt een gridman. Ik wil dan ook wel wat kijken.
1: Ja, maar die zijn er ook gewoon al, hè. Er zijn natuurlijk ook genoeg vrouwen die inmiddels racen. En dan mag er ook prima een mooie man naast staan.
0: Maar hoe ga jij nu eigenlijk ervoor zorgen dat het weer terugkomt bij de Formule 1? Wat is jouw plan van aanpak?
1: Ja, ik heb eerlijk gezegd geen plan van aanpak. Weet je, dit is gewoon, dit is gewoon hoe het is. De tijden veranderen, het wordt ook steeds minder. Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat als het blijft bestaan, wat wij natuurlijk heel leuk vinden, ik bedoel, wij leven niet van Grid Girls, we doen superveel leuke dingen. Als het blijft bestaan, dan zou ik gewoon heel graag willen dat het meer is dan alleen maar kijken naar een mooie vrouw. Al die dames die voor ons werken zijn over het algemeen meiden die studeren. Die zijn echt niet op hun achterhoofd gevallen. Het is voor die meiden een prachtige mooie stap in hun stukje volwassen worden en in het maken van een eigen netwerk. Je reist de hele wereld over. Bijvoorbeeld voor de MotoGP verzorgen wij wereldwijd de Grid Girls.
2: Maar wat wil je ze dan meer laten doen? Even langs de grid?
1: Ja, nou, voorheen, zeg maar, vroeger was het gewoon letterlijk, oké, de start is, je krijgt weinig kleren aan, je gaat met een paraplu naast die rijder staan, je bent even mooi, en that's it. Maar tegenwoordig doen we zoveel meer en zijn we al zoveel meer, omdat we gewoon echt onderdeel zijn van het team. Dus vanaf het begin van de dag ben je in hospitality, je ontvangt al de gasten van een team, je zegt iedereen gedag, je maakt de hele dag praatjes, omdat die meiden vaker meegaan, weet ze heel veel, dus ze kunnen een keer gasten meenemen naar een...
3: Duidelijk. Oké, meer invulling daarvan. Nanette, kunnen we jou ergens volgen?
1: Natuurlijk op social media, Instagram, Promovision Models. Daar kan je al onze avonturen wereldwijd volgen.
3: Nou, bij deze. Nanette, dankjewel dat je van de telefoon wilde komen voor de uitleg.
1: Goed
3: genuanceerd. En nog een hele fijne avond, hè?
2: Fijne avond.
1: Dankjewel, jullie ook.

Hij was de grote afsluiter van de allerlaatste Grand Prix van Zandvoort. Martin Garrix. Je hoorde hem samen met Ed Sheeran. En Repeat It op 538. Je hoorde je linie op je zondagavond met David Guetta en Sia, Beautiful People. Nou, Sven Seliers. Dit is nieuw muziek.

0: David Guetta en Sia met Beautiful People op 538. Zometeen, hoeveel van de 100...
1: Hebben al eens wat laten doen, cosmetisch, aan zichzelf?
0: Oeh, dus hoeveel van de 100 hebben wel iets cosmetisch aan zichzelf laten doen? Ben jij iemand die iets cosmetisch aan zichzelf heeft laten doen? Dan hebben we je zometeen nodig.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis.
3: Mediamarkt. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
14: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Laten we er niet omheen lopen, wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Belastingdienst.nl. Mis niks en sla je slag. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: business.
1: 538 Nieuws.
0: 10 uur.
2: Sigrid Kaag werd 10 jaar geleden gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties, zei ze bij Zomergasten. Amerika vroeg of ze zich beschikbaar wilde stellen om secretaris-generaal te worden. Dat gebeurde niet omdat Nederland toen ook met andere dingen bezig was. Kaag denkt dat ze mede daardoor wel de Nederlandse politiek is ingerold. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby van een balkon gesprongen om te ontsnappen aan een man die haar mishandelde, schrijft het AD. Ze zag toevallig de politie rijden en probeerde hun aandacht te trekken. Moeder en baby vielen vanaf de eerste verdieping in de bosjes en raakten licht gewond. Later werd een man aangehouden. Israël dreigt met zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Aanleiding zijn 4 vliegers zonder explosieven die dit weekend opdoken, waarschijnlijk uit Gaza. Volgens het leger vormen ze toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn eerder wel aanvallen gedaan. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden nog eens goed bekeken na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord vanmiddag. 5 supporters raakten gewond. Zij liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de KNVB. Vannacht koelt het flink af tot onder de 10 graden. Landinwaarts zelfs tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
4: De A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 108.1. De A27 richting Almere bij Almere, hectometerpaal 115.1. De A27 richting Hilversum bij Almere, hectometerpaal 112.3. De A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland, hectometerpaal 213.2. En de laatste, de A73 richting Venlo bij Kastenrij, hectometerpaal 58.5.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, proef jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: beetstreekt. Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan. 538.
3: Jordi en Lien. Heb jij wel eens een cosmetische behandeling ondergaan? Zometeen hebben we het erover naar Olivia Dean. En eerst de pauze. Hier is Magnetic.

0: En man, I need hoor je op 538. Heb jij wel eens iets cosmetisch aan jezelf laten behandelen? Jordi en Lien hier om de zondagavond met hoeveel van de 100? En dat is de vraag, ja, dat we jou eigenlijk als 538-luisteraar beter proberen te leren kennen. En de vraag is dan, heb jij wel eens iets cosmetisch aan jezelf laten behandelen? En dat kan van alles zijn, hè? Dat kan een lipfiller zijn. Dat kan grotere borsten, kleinere borsten. Botox.
1: Haartransplantaties. BBL's. Voorgeven aan laten schroeven.
0: Wat zijn BBL's ook alweer?
1: Dat is toch je kont?
0: BBL, is dat je kont, ja?
1: Toch? Volgens mij laat je dan je kontje een beetje rondmaken.
0: Je kontje. Oké. Okay. Ja. Nou, Lien, dan even bij jou aftrappen. Of bij mij mag ook. Maar heb jij wel eens iets cosmetisch aan jezelf laten doen?
1: Absoluut. Ik heb mijn voorgevel bijgeschroefd. Ja.
0: Ja. Dan moet ik weer zo plat. Je voorgevel bijgeschroefd.
1: Ik heb mijn borst laten vergroten. Ja.
0: Oké. Okay. En had je daar een reden voor?
1: Ja, ja nou, het was wel, maar... Nou ja, het was gewoon eigenlijk minder dan niks. Het was heel oneven. Dus mijn topjes, bikinis, alles viel allemaal open. Ik kon op een deur niet eens meer herinneren wanneer ik aan het zwembad had gezeten voor de laatste keer met een bikini aan. En toen ik eenmaal huilend in een pashokje stond van de spa, toen dacht ik, dit kan echt niet meer. En toen heb ik een intake gedaan.
0: Maar er zijn toch heel veel, de laatste tijd heel veel dingen over te doen of zo? Dat het slecht is? Of ligt het dan welke borstvergroting je doet?
1: Je hebt heel veel soorten. Natuurlijk moet je inlezen. En ja, uiteindelijk ga je dat natuurlijk iets chemisch je lichaam ingooien. Dat is gewoon wat het is.
0: Ja, okay.
1: Dat moet je gewoon echt heel goed laten inlezen. En ik ga natuurlijk ook niemand adviseren dit te doen verder.
0: Nee, het is geen medisch advies. Absoluut niet. Ben je er blij mee? Ben je tevreden?
1: Absoluut. Ja? Ik ben echt, sinds dat ik het gedaan heb, ben ik zoveel zelfverzekerder. Ik lach in de spiegel. En wat dat betreft, voor mij was het een hele goede keus. Heb jij wel eens iets gedaan, Jordi?
0: Ja, ik heb dus een penis vergroot. Nee. Ja, sorry. Dat is
1: zo plat.
0: Ja, als jij plat kan, dan kan ik ook plat. Nee, een verkleining. Nee, ook niet. Nee, niks. Nee, niks. Nee, het moet ook niet zo kinderachtig. Sorry. Nee, ik heb niks laten doen aan mezelf. Nee. Ik moet ook zeggen dat ik zou er niet voor schuwen om het wel te doen als het nodig zou zijn. Maar je hebt natuurlijk heel veel mannen tegenwoordig die doen ook een haartransplantatie.
1: Zeker, dat is heel populair.
0: Daar heb ik wel eens over nagedacht of bij stilgestaan dat ik dacht, ja... Weet je, ik heb ook wel eens dat ik een terugtrekkende haarlijn heb, zeg maar, hier. Wat denk ik bij iedere man normaal is, naarmate die ouder wordt. Ik ben nu 31. En ik ben daar niet onzeker over. Dus dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, boeit me niet.
1: Ja, het valt bij jou ook wel gewoon lekker een beetje naar voren.
0: Ja, toch?
1: Dat verbergt het allemaal wel een beetje.
0: Ja, en ik zou zelf dus er niet tegen kunnen dat ik dan echt heel lang kaal moet zijn. En dat ik dan, ja, dat vind ik veel erger
1: maar,
0: dan...
1: Die rimpel op je voorhoofd, daar ben je ook niet onzeker
0: over? Ah, jongen, dit is echt normaal. Die rimpel op je voorhoofd, ben je daar onzeker over of niet? Ga je even lekker zeggen. Hallo. Dat hoort erbij, hè? Ouder worden. Gaat je lichaam agen. Dat is eigenlijk als fijne wijn, zeg maar. Na jaren wordt die wijn alleen maar beter. Dat is ook met mijn lichaam zo.
1: Oh ja.
0: Nee, oké. Ben benieuwd. Hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft al eens cosmetisch iets aan zichzelf laten doen? Hoeveel procent denk jij?
1: Ik denk dus best veel, hoor. Want als we echt alles gaan meerekenen, ook qua filler en botox, ik denk 60%.
0: 60%?
1: Ja, absoluut.
0: Oh
1: ja.
0: Nee, ik denk 30%.
1: Oh, echt?
0: Ja,
1: oh,
0: ik denk wel. 30%.
1: Maar
0: okay.
1: We moeten het ook horen als het dus niet zo is, hè? Want anders dan kunnen we de percentages niet maken.
0: Pak de 538-app erbij, stuur je berichtje in als je wel eens iets cosmetisch aan jezelf hebt laten doen. Maar ook als je het niet hebt laten doen, komen we er zo meteen achter hoeveel procent van de 538-luisteraars het wel of niet doet.
2: Take it slow.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, hoorde je op 58. Hoeveel procent van de 58 luisteraars heeft iets cosmetisch aan zichzelf laten behandelen? Lien hier, die gaf net al toe dat zij haar borsten heeft laten vergroten.
1: Zeker.
0: Zich daardoor beter dan ooit voelt. En daarom ook aan jou de vraag, heb jij wel eens iets gedaan? Nou, er komt genoeg binnen. David stuurt, ik heb helemaal niks cosmetisch laten doen. De enige operatie die ik gehad heb is een moedervlek weg laten halen. Verder helemaal niks. Timothy die stuurt, high 58. Nee, ik heb nooit wat aan mezelf laten doen. Ik krijg soms van dames te horen, wat heb je een lelijke kop?
1: Nou.
0: Heel onaardig.
1: Ja.
0: Of je ziet er niet uit. Maar dat maakt me werkelijk niks uit. Goed zo, Timothy. Niet meer bezig zijn. Vroeger deden me veel, nu niks. En terecht. Dat moet je zelf mooi vinden. Daar gaat het om. Celine, die stuurt, ik heb mijn tanden laten doen. Ik heb nu ongeveer 6 jaar keramische veneers op mijn voortanden. Ik ben er ontzettend blij mee. En Sarah, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Sarah. Nou, heb jij wel eens iets cosmetisch aan jezelf laten behandelen?
2: Ja, ik heb mijn borsten
0: afgelopen
1: jaar laten. Oké. Okay, jij ook.
0: Is dat vanwege dezelfde reden eigenlijk waarom Lien het heeft laten doen?
2: Ja, exact. Ja, nou ja, bij mij was het denk ik, er zat gewoon helemaal niks mee in. En dezelfde reden ongeveer. En ik ben er zo blij mee.
1: Och, wat goed om te horen. Ja, ik snap het helemaal. Dus ja, voor je zelfverzekerdheid, als je nu gewoon in de spiegel kijkt, doet zoveel met, nou ja, in ieder geval met mij als vrouw zijnde.
2: Bij mij ook, exact hetzelfde. En mensen denken dat je ze dan helemaal voelt. Maar er zijn zoveel verschillende manieren om siliconen te laten zetten.
0: Ja.
1: Zeker. En het is ook gewoon, kijk, er is ook nog een verschil tussen standje porno en gewoon om jezelf beter te laten voelen.
2: Exact dat. Ik wil er nog een foto erbij sturen, want we zien er gewoon super natureel uit.
1: Nou, ik ben echt helemaal blij voor je, meid. Echt.
2: Ja, dankjewel. Ik heb een vraagje aan jou. Waar heb je ze laten zetten? Achter de borstspier of voor de borstspier?
1: Oh, dual plane.
0: Dual plane,
2: Dual plane, dat ken ik niet.
1: Oh, dat is een soort 50-50, geloof ik.
0: Er zit er ook bloedhoed in. Of,
1: maar is volgens mij achter de borstspier, volgens mij. Dat is wel de meest pijnlijke variant, dat weet ik wel.
2: Ja, klopt. Maar goed, je hebt er echt super mooi resultaat van.
1: Ja, dat helemaal, zeker.
0: Ja,
2: en we voelen lekker, hoor.
1: Oh, ik zie Jordi al helemaal rood, hoor. Die wordt helemaal...
0: Ja, ik heb wel 6 opmerkingen kunnen maken over... Nou, stuur maar een foto, hoor. Maar dat denk ik, ja, doe niet die standaard man na. Heb je nog andere vragen, Sarah, over de borsten van Lien? Of niet?
2: Welke maat heb je?
1: Ik heb 295 cc en 310. Want het was dus mijn borsten waren oneven, dus het verschillende maten.
2: Dat is een kleine D.
1: Ja, bijna een C'tje. Een grote B, een kleine C.
0: Ja, ik blijf wel stil, hoor. Ik ben bij wat.
1: Nee, ja, ik krijg al mijn vragen hiervan staan.
0: Ja, nee, ja.
2: Superleuk.
0: Ik weet dat mijn motor heeft 900 cc, maar de titel van Lien heeft 225 cc. Ja.
2: Hey, welke motor heb je? Die van mij heeft 420 cc.
0: Echt? Wat leuk.
2: Ja, ja,
0: Sarah, we moeten niet vergeten dat er ook nog gewoon mensen aan het luisteren zijn. Hè? Ja, we hebben het natuurlijk hartstikke gezellig met z'n drieën. Maar nou, wat goed om te horen.
1: Nou, wat heerlijk.
0: Fijn dat jullie beiden er heel erg blij mee zijn. Nog even de einduitslag dan. In totaal 45% van de 50 luisteraars heeft wel eens iets cosmetisch laten behandelen aan zichzelf.
1: Nou, weten we dat ook weer.
0: Zeker. Sarah, fijne avond. Hè.
2: Jullie ook. Hè. Doei.
0: Doei.
2: Doei.
0: Hoi. Ga ik hier even voorbij komen, denk ik.
1: Doe dat even. Pak even een bakje koffie.
0: Ja, lekker. Heerlijk. Jij ook.

0: zichzelf.
1: Nou, weten we dat ook weer.
0: Zeker. Sarah, fijne avond, hè.
2: Jullie ook, hè. Doei.
0: Ga ik hier even voor mij komen, denk ik.
1: Doe dat even. Pak even een bak koffie.
0: Ja, lekker. Heerlijk. Jij ook.

0: band van Nederland keert terug op het podium.
1: En jij staat heel dichtbij.
0: 538 presents Direct Live in Rotterdam Ahoy. Luister komende week, win.
1: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
0: Direct.
2: Maak ik ben.
1: Check alle details op 538.nl.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin.

0: www.tomorrowland.com.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: 538, Jordi en Lien.
5: Een fotograaf voor realistische Tinderfoto's. Je hoort het zo, dat is

0: Jonas Blue, Believe in the Edge of Desire op 538. Er is nu in Nederland een speciale datingprofielfotograaf. Bonnie moet ik zeggen, maakt speciale datingprofielfoto's waarbij mensen juist zo natuurlijk mogelijk worden gefotografeerd. Zodat je eigenlijk dus niet meer kan spreken van een catfish. Oftewel iemand die er op de foto's op Tinder of Bumble of nou, noem er nog eens één, beter uitziet dan in het echt.
1: Heb jij
0: datingprofiels gezeten, Lien?
1: Zeker, tuurlijk. Ja? Tuurlijk heb ik geswiped.
0: Dating apps moet ik zeggen. Ja. Maar...
1: Ik denk dat, wie heeft niet geswiped ooit?
0: Nee, ik ook zeker. Hoor. Ik had zelfs Tinder Gold op een gegeven moment.
1: Oh wauw, dat is ook wel weer next level. Jij had super likes.
0: Een limited swiper was
1: het. Oh wauw.
0: Bonnie, de fotograaf in kwestie, hangt bij ons aan de telefoon. Bonnie, goedenavond.
2: Hi.
1: Goedenavond.
0: Bonnie, hoe liep jij aan tegen dit idee? Zeg maar realistische foto's maken voor dating apps.
2: Nou ja, ik was zelf aan het daten. Veel te lang. Niemand leek op zijn foto's helaas. Iedereen had oude foto's met zonnebril of van een vakantie een paar jaar geleden. Of ze waren eigenlijk gewoon in het echte leven een stuk stijver dan op hun vakantie, zeg maar.
0: Ja, toen dacht jij, daar moet ik wat als fotograaf aan gaan veranderen. Hoe zien die foto's van jou eruit dan? En hoe verschillen die met normale fotoshoots?
2: Ik vind het bij al mijn shoots belangrijk dat mensen eruit zien zoals ze zijn. Dus maar wat ik terugzie bij anderen, dan zit ze dik onder de visagie.
0: Oh ja.
2: Een stylist, dus dan hebben ze andere kleren aan die ze normaal nooit aan zouden doen. Of gewoon juist een facejurk of zo. Het is allemaal prima, ik heb er niks op tegen, maar dat is gewoon niet waar ik zelf voor sta.
1: En doe je dan zelf helemaal niks meer aan de foto's? Dus verander je nog bijvoorbeeld het licht of het contrast of iets, of Photoshop?
2: Ja,
1: of laat je het echt
2: uiteraard
1: helemaal al?
2: Nee. Ze worden gewoon professioneel bewerkt. Ik bedoel, dat maakt je foto juist beter. Gewoon dat je het licht en de kleuren beter maakt. Maar ik maak ze niet dunner. En ik haal ook niet heel veel rimpels weg.
1: En bedenk je dan ook de omgeving waar je shoot? Heb je bijvoorbeeld bepaalde locaties? Of...
2: Nee, ik vraag aan mensen zelf wat bij hun past. Ik bedoel, je hebt wel standaard opties. Gewoon de natuur, een terrasje.
0: Maar zit dan de optie grote vis er ook bij?
1: Oh nee, over de vis beginnen, Jordi.
0: Nee?
1: Wat is dat toch met mannen die vissen, foto met een grote vis als eerste profielfoto hebben op een dating site?
2: En de optie motor staat er ook niet bij. Die motor moet uitlaten.
0: Verdorie. Ja. Nou, dat is maar goed dat ik niet meer bij jou terecht
1: kom. Ja, dan doe je Jordi wel pijn mee, hoor.
0: Ja, dat ik al iemand heb gevonden, gelukkig. Hoe is de animo nu voor de echte fotoshoots voor de datingprofiels en websites?
2: Het is over het algemeen gewoon goed, ja. En met corona was het absurd goed.
0: En hoeveel zeg maar succesvolle koppels zijn er al uit jouw fotoshoots gekomen?
2: Ja, ik weet het natuurlijk niet, want heel veel mensen laten dat niet van zich horen. Oh. Maar ik weet er in ieder geval twee waarbij ik gewoon het gezin dus met kinderen later heb gefotografeerd.
1: En dan is natuurlijk de belangrijkste vraag, heb je zelf al een partner gevonden?
2: Nee, maar ik heb het gewoon opgegeven.
1: Oh, dat is ook heel sneu.
0: Oké, Bonnie, als laatste, heb jij nog tips en advies die we kunnen toepassen op onze foto's op de dating apps?
2: Wees gewoon echt jezelf. Gewoon lekker vrolijk, ontspannen. Vooral ontspannen is belangrijk.
0: Oké. Okay. En zijn er nog don'ts?
2: Niet beter voordoen dan je bent in ieder geval.
0: Oké, daar komt eigenlijk op zelf neer.
1: En geen zonnebril dragen, dat vind ik ook echt een no-go.
0: Geen zonnebril dragen?
2: Ja, die is ook echt heel slecht.
0: Bonnie, hoe kunnen we jou vinden online als mensen een echte fotoshoot voor hun dating app willen boeken bij jou?
2: Mijn website is bmoments.nl.
0: Nou, helemaal duidelijk. Bonnie, dankjewel dat je van de telefoon wilde komen. Succes nog, hè.
2: Dankjewel.
1: Fijne avond.

0: Oesher. En ja, hoorde je op 538, terwijl Lien hier half aan het twerken is in de studio op een echte classic.
1: Ja, vond ik gewoon even leuk.
0: Ja, ik wou net zeggen, ga je het nou ontkennen?
1: Nee.
0: Jordi en Lien hier op de zondagavond. Zo meteen nog veel meer gezelligheid. Ook Miley Cyrus en Shakira, hoor je zo.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Molenheide langs de A58 bij Gilsen. Welkom thuis. Bij Radio 538.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand... bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
14: KWF, tegen kanker voor het leven.
16: Wow-deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18 plus.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: 538 Nieuws.
9: 11
10: uur.
9: Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht. Onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En tennisser Robin Haase heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
11: Dankjewel Alissa. Krijg je de situatie op de weg op dit moment. Geen vertragingen, wel flitsers. Die krijg je van Lien.
12: Op de A4 richting Amsterdam bij Bad Hoeverdorp, hectometerpaal 5.6. De A9 richting Diemen bij Oudekerk aan de Amstel, hectometerpaal 24.3. De A15 richting Gorkum bij Vuren, hectometerpaal 103.4. En de laatste de A27 richting Hilversum bij Almere, hectometerpaal 112.3.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: 538. Een hele goede avond, de zondagavond van 5 uur met Shakira en Burna Boy, Die Die, na Miley's.

0: Shakira, Bunnaboy en Die Die op 538. Na 12 jaar komt er morgen een eind aan. Na 12 jaar gaat er morgen bij mij echt iets gigantisch groots veranderen. En nee, het heeft niks te maken met dat iemand is overleden of dat er iets in relationele dingen iets verandert. Nee, ik heb een huis gekocht samen met mijn vriendin. En ja, na 12 jaar verlaat ik mijn huurwoning van 45 vierkante meter.
1: Oh, zo spannend!
0: Ja,
1: Enorme verandering gaat dat zijn, kan ik je alvast vertellen.
0: Ik ga echt naar dubbele woonoppervlak toe. Met een tuin erachter zelfs. En ja, beneden verdieping heb ik dus boven. Het is zo gek om te beseffen. Ik heb nu 12 jaar lang op hetzelfde adres gewoond in Hilversum. Ja, wat ik zeg, 45 vierkante meter. Dus een hele kleine bovenwoning. Heel veel plezier gehad. Maar ja, nu eindelijk tijd voor iets nieuws.
1: Het is dus heel toevallig. Jij krijgt morgen de sleutel van je nieuwe huis. Ik toevallig al een tijdje, maar vanaf vorige week slaap ik in mijn nieuwe huis.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, het voelt echt alsof je een soort Airbnb hebt gehuurd de eerste dagen. Het is super raar.
0: Nou, ik was inderdaad benieuwd, want ja, jij bent, Lien, ook van een klein appartement ineens naar een groot volwassen huis gegaan. Hoe wen je daaraan? Want het is voor mij zo surrealistisch.
1: Dat is het oprecht. Alles is nieuw. Ik veranderde ook echt van stad. Dus alles werd ook nieuw qua mijn supermarkt. En gewoon, gewoon heel erg wennen. Dus ik ben er even ingedoken hoe lang het ongeveer duurt voordat je gewend bent aan je nieuwe woning. Het duurt meestal 3 tot 6 maanden.
0: Jeetje.
1: Bij een grote verhuizing of ingrijpende verbouwing wel tot een half jaar tot een jaar. Het is echt heel lang.
0: Ik vind het ook wel leuk. Want kijk, je zult het ook herkennen. Ja, dat is misschien een hele stomme vergelijking. Hè? Maar als jij een nieuwe telefoon neemt, dan zet je zo alles over. En dan, ja, na een dag of na 2 dagen is het gevoel van je nieuwe telefoon...
1: Ga je gewoon verder.
0: Is al compleet weg. Maar jij zegt dus 3 tot 6 maanden met een nieuw huis. Ja, dat vind ik heel fijn. Want het hoeft voor mij ook nog niet gelijk als normaal te voelen.
1: Maar dat komt natuurlijk ook omdat je hebt op de muur bepaalde rituelen opgebouwd. Je weet hoe je opstaat, je weet je badkamer, je handdoeken te liggen, je ontbijt. Alles. Ja. En alles wordt straks nieuw. In elk kastje, in elk alles ga je opnieuw beginnen eigenlijk. Er zijn wel manieren hoe je sneller kan wennen. De tip is, maak eerst de woonkamer helemaal af.
0: Ja, dat is de bedoeling, ja.
1: Ja, gebruik vertrouwde spullen. Dus zet foto's en herinneringen snel op zijn plek.
0: Oké.
1: En verken de buurt vooral heel snel. Dus lokale koffiebarren, supermarktjes,
0: snackbar telt dat ook mee.
1: Mag ook, als jij erheen wilde, mag dat ook. Je bakker, alles. Zodat je een beetje de omgeving kent en de buren.
0: En de buren, ja.
1: Ja.
0: Jij hebt dat wel eerder hier op de radio verteld. Jij hebt inmiddels met iedereen vrienden gemaakt daar.
1: Ik heb een handgeschreven kaartje in de bus gegooid.
0: Echt waar, heb je dat gedaan?
1: Ja, ik heb gewoon een kaartjes gekocht, handgeschreven. Uitnodiging voor een buurtborrel heb ik gedaan. Die moet nog wel plaatsvinden.
0: Ja, dat
1: ja, met de straat dan, hè?
0: Nou, dat vind ik te ver gaan, hoor.
1: Oh, dat vindt hij te ver.
0: Ja, weet je, de naaste buren, daar wil ik wel hoi tegen zeggen. En dan ga ik even een gezellig babbeltje mee doen.
1: Nou joh, goeie buren is beter dan verre
0: vrienden. Van de wijk, dat hoeft van mij niet, toch?
1: Nou, ik zou wel even investeren in je straatje.
0: Nou, dan ga ik dat maar doen, denk ik.
1: Maar heel veel succes morgen.
0: Ja, dankjewel. Morgenochtend 11 uur is het zover. Dan krijgen we de sleutel. En dan zijn we huiseigenaar.
1: Zo spannend dit.
0: Nou ja, de bank is huiseigenaar. 538, Jordi en Linier met nu Lucas en Steve. Dit is All I Know.

0: Twente. En 3, 2, 1 hoorde je op 538. En morgen vroeg zijn ze weer terug van vakantie. De 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Nou ja, ze waren vanmiddag natuurlijk al eventjes terug van vakantie. Want je hoorde ze live vanaf Zandvoort tijdens de Grand Prix. Maar morgenochtend 6 uur weer oud vertrouwd op je radio. De 538 ochtendshow. Ja, en laatst ging het daar over salarissen.
1: Er zijn maar weinig mensen die hun salaris inderdaad...
2: Precies, ik denk dat dat een van de grootste bewaarde geheimen is van... ja, dat denk ik serieus. Ja.
3: Van de hele rijke mensen misschien.
2: Nee, maar ik denk op elke werkvloer dat niemand zijn salaris deelt.
0: Je loopt daar niet mee te koop.
3: Nee, maar dat vind ik wat anders.
2: Je wil ook niet, je wil niet het gevoel hebben dat je minder verdient dan degene die naast je zit die hetzelfde werk doet. Zou je ook niet leuk vinden. Maar je wil ook niet straks duidelijk maken dat jij meer krijgt dan de ander. Snap je? Ik denk dat een van de grootste bewaarde geheimen is, hoor.
1: Ja? Ik kwam achter een collega die hetzelfde werk deed als ik. Die kreeg meer geld dan ik.
2: Ja, dat klopt. Vond je dat onbegrepen?
0: Ja, wij weten van elkaar wel wat we verdienen.
3: Ja, ik snap ook echt die hele hijs dat erom niet. Maar maakt het echt niks uit.
0: Ik begrijp het wel erg. Je gaat toch met scheve ogen naar een andere collega kijken. Terwijl het misschien niet altijd nodig is. Laat ik het zo zeggen. Als jouw collega met dezelfde functie meer geld verdient... kan het zijn dat diegene misschien bij een ander bedrijf vandaan is gehaald. Weet je wel? Dus dat die meer ervaring heeft uiteindelijk. Of, nou, maar goed.
3: Nou, misschien is het een loondienst ook wel iets anders misschien dan voor je eigen werk. Ik bedoel, iedereen kan uitrekenen wat ik bijvoorbeeld maandelijks binnenhaal met mijn abonnees en zo. Dat maakt me echt niks.
0: Ja, als jij Twitch streamt, bedoel ik. Livestream, ja.
3: Klopt.
0: Ja, nou, als we dat allemaal moeten gaan tellen, dan zitten we in nog eventjes. goed, 538 ochtendshow. Morgen vroeg 6 uur zijn ze er weer. Hier is Jennifer Lopez.

0: 538 op zondagavond. Jordi en Lien hier. En de Grand Prix in Zandvoort. Het was dit weekend de allerlaatste keer. Of toch niet? Bestaat er nog een kans dat de Grand Prix volgend jaar terugkomt? Je hoort het zo.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle

0: ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
2: 538 Festival Donderdag.
3: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo. Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: 538 Jordi en Lien.
17: Komt er volgend jaar toch maar weer een Grand Prix in Zandvoort? Je hoort het zo.

0: Jamaican, Jugal en Solto hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond.
1: Jordi, nou moet je me toch echt even helpen. Want overal is geadverteerd met de Final Lap. Het is de allerlaatste keer Zandvoort. En nu kom jij in die tease even vertellen. Nee, misschien toch niet.
0: Ja, ik sprak gisteren op Zandvoort. Want wij maakten met 538 het hele weekend uitzendingen daar. Sprak ik Nelson en Melroy. En Nelson en Melroy, dat zijn de twee Viaplay-commentatoren. De mannen die je hoort als je naar de race zit te kijken.
1: Okay.
0: En eigenlijk buiten de uitzending om, zei Nelson al een beetje, ja, dat noemen ze dan,
1: off the record.
0: Off the record, dat is wat ik zocht. Die zei, ah, we staan hier volgend jaar gewoon weer.
1: Was hij daar zo zeker van?
0: Zo kwam hij wel redelijk over, ja. En toen op de radio dacht ik, ja, dan gooi ik je voor de bus. Dus dan ga ik het ook gewoon op de radio bij checken. Hoe zit dat dan? Waarom staan we dan hier misschien volgend jaar wel weer? En toen zei hij dit.
2: Daar heb je dan wel slecht nieuws vanuit het Midden-Oosten voor nodig. En
0: ja,
2: als Formule 1 erachter komt dat ze het seizoen volgend jaar niet in Bahrein en in Saudi-Arabië kunnen beginnen, dan denk ik dat ze naar een noodoplossing moeten zoeken bij een start in Azië voor het kampioenschap. Denk dan aan Japan, China en natuurlijk Australië. En dan zou het zomaar kunnen dat Formule 1 op zoek moet naar twee oplossingen, twee noodraces in Europa. En Barcelona en Zandvoort zullen in die zin altijd hoog op het lijstje staan. Kijk om je heen. Formule 1 kan hier niet omheen. En als
0: er
2: een optie is, dan moet die gegrepen worden. En als Zandvoort dan Formule 1 kan helpen, ja, dan is het ook een andere situatie. Dan hoef je misschien wat minder te betalen.
0: Nou ja, het verhaal is nu natuurlijk dat de races in Zandvoort niet meer doorgaan, omdat het gewoon heel veel geld kost. Ieder jaar is het volgens mij weer een kwestie van, wordt er kiet gespeeld of wordt er nog iets van winst gemaakt, maar het kost gewoon heel veel.
2: Ja.
0: Maar dan zou er dus een situatie kunnen ontstaan waarbij, nou, een situatie die natuurlijk nu aan het einde van het jaar zich ook afspeelt, dat er ook nog de vraag is of Qatar dan doorgaat. Maar dat dan volgend jaar nog de situatie in Midden-Oosten slecht zal zijn, waardoor ze gaan kijken, kunnen we in Europa terecht? En dan zou het kunnen gebeuren dat Zandvoort een optie is voor ons jaar.
2: Is allemaal als natuurlijk.
0: Ja, maar je snapt, Nelson, dat wij enthousiast raken, toch?
2: Ja, maar wij ook. Wij zijn kinderen van het circuit. Wij zijn hier opgegroeid. Als er een kans is dat deze Grand Prix terug op de kalender kan komen, dan zijn we daar heel erg voor. Al hopen we natuurlijk, laten we dat vooropstellen, dat het in het Midden-Oosten wat rustiger wordt voor die mensen daar.
0: Ja.
2: Maar deze race mag gewoon niet verloren gaan.
1: Nou, oké.
0: Oftewel, Nelson van Viaplay gistermiddag vanuit Zandvoort. Kijk, hij is ook niet de enige die dit zegt. Er gaan steeds meer geruchten rond eigenlijk. Er is ook al door meerdere mensen gezegd, ja, de FOM, de organisator van de Formule 1, die heeft eigenlijk al tegen Zandvoort gezegd, joh, gooi niet alles gelijk weg. Een soort van strekking van, we zouden nog wel eens beroep op jullie kunnen mogen doen, hè, als het nodig is. Dus ja, er bestaat wel een kans. Ik merk ook dat iedereen nog mega voorzichtig is. Dat snap ik ook wel.
1: Tuurlijk.
0: En nou is het ook zo, kijk, 538 is wel ieder jaar aanwezig op Zandvoort. Maar als jij nu als luisteraar denkt, ja, maar ja, als 538, jullie als 538, jullie weten dat dan toch al lang? Nee, wij hebben natuurlijk uiteraard ook geen idee. Ik denk dat echt wij als laatste gebeld worden door de hele organisatie van, zouden jullie het leuk vinden om erbij te zijn? Maar wellicht. Maar dan is het wel een ongemakkelijk afscheid geweest.
1: Nou, dat wel. Er is echt groot geadverteerd. Maar ik denk dat
0: Laten we er niet van uitgaan, maar er bestaat een kans.
1: Ja, en ik denk dat Nederland dat stiekem heel leuk gaat vinden.
0: Zeker. 538, Jordi en Lien op je zondagavond. En nu Carol G en Bruno Mars. Dit is Still. Nieuwe muziek.

0: Jordi en Lien. Ja, signing out, eigenlijk zou ik willen zeggen.
1: Het zit er alweer op.
0: Ja, joh.
1: Ik wens jou echt mega veel succes morgen.
0: Ja, dankjewel. Ja, de sleutels van mijn nieuwe huis. Och, ik kan niet wachten, zeg.
1: Zo spannend.
0: Heel veel zin in. Kom jij dinsdag nog verven eigenlijk bij ons?
1: Ik ga jou helpen dinsdag, in je huisje.
0: Ik lief. Goed, ons hoor je volgende week zondag weer. Veel plezier morgenochtend bij de 25 ochtendshow. Hier is Tampa City. Nos

0: Udalu.
1: Libri vuurwerken.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi, vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 12 uur.
14: De KNVB gaat zijn eigen regels rondom vuurwerkincidenten nog een keer goed bekijken. Vanmiddag raakten 5 supporters gewond door vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op, maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. In Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen, is een 49-jarige man overleden na een steekpartij. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer doen voor de man. De politie heeft de 46-jarige man opgepakt, maar het is nog niet bekendgemaakt of dit de dader is. Oekraïne zat volgens president Zelensky niet achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Hij zegt dat nog een keer nadat justitie in Duitsland vorige maand zei dat Oekraïne wel de opdracht gaf voor die aanval. Woensdag werd in Kroatië ook een Oekraïense verdachte opgepakt. En in Washington D.C. heeft president Trump vanmiddag het startsein gegeven voor een autorace door het stadscentrum. Die wordt gehouden omdat Amerika 250 jaar onafhankelijk is. Trump maakte eerst zelf een rondje over het circuit in zijn gepantserde limousine. Daarna zwaaide hij met de groene vlag om de wedstrijd te laten starten. Het is koud, ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Morgen schijnt de zon en wordt het warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op 538.

0: Nieuws. 1 uur.
1: In Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden toen ze toevallig politie zag rijden. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden vroeg of ze wilde solliciteren voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat Nederland vooral met andere dingen bezig was. Mede daardoor rolde ze uiteindelijk de Nederlandse politiek in. Onder andere als leider van D66. Israël waarschuwt voor zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Dit weekend doken er 4 vliegers op, waarschijnlijk uit Gaza. Die hadden geen explosieven, maar waren volgens het leger toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn namelijk eerder wel aanvallen gedaan. En de eigenaar van de Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde en aan 41 mensen het leven kostte, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Het echtpaar wordt vervolgd voor het drama in hun bar en wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van de brand. De temperatuur komt vannacht niet boven de 10 graden uit. Morgen is het overal zonnig en met 20 tot 24 graden iets warmer dan gisteren. Dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen. Niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen, braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zegt hij. Nu speelt de club op amateurniveau. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud. Ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. Dit was het nieuws op 538.